0: Mural people here. There's a beautiful St. Stanislaus Church, and then there's St. Gianna and Pietramala Maternity Home, and I'm the director for that. I'm single, but through my work, I've formally adopted two and raised another two, so I have four girls who I consider mine, the joy of my life, and I love my work. And through our patron, St. Gianna, we started out Blessed Gianna, then St. Gianna, and now we've added St. Gianna and Pietramala Maternity Home. I've been blessed to know Gianna Emanuela from Italy, and then through working with her, also dear Cardinal Burke, who is a part of this. He's the president and founder of the St. Gianna, Bretta Mala, and Pietro Mala Foundation that we're speaking of today.
1: Yes, that's right. I will say it also in Dutch, because that is the subject that you mentioned, the Pietro and Gianna Mala Foundation. Zoals u hoorde, ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zoals ik ook aan het begin van het programma al zei. We hebben elkaar gesproken op een manier dus via de computer dat we elkaar ook konden zien. Dat was heel fijn. Er zat 7 uur verschil tussen, maar dat geeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb haar eerst gevraagd wie zij zelf eigenlijk is. En ook natuurlijk waar het programma over gaat. Nou, zij woont in een heel klein dorp dat Warschau heet. Het Poolse Warschau in Noord-Dakota in de Verenigde Staten, waar in totaal 60 mensen wonen. Dus 6-0, zo zei ze er speciaal bij. En zij is daar de directeur van een maternity house of home. Wij zouden dat denk ik een moeder- en kindhuis noemen. Zelf is ze alleenstaand, maar in de loop van de jaren dat zij ook dit werk doet, heeft zij twee meisjes geadopteerd en ook nog voor twee andere meisjes gezorgd. Dus dat zij opgroeide. Dus die ziet ze ook wel als haar eigen meisjes, als haar eigen kinderen. Zij heeft ook kennis gemaakt, en dan komt het onderwerp natuurlijk naar boven, met de dochter, die heet ook Gianna Emanuele Mola, de dochter van Gianna en Pietro Mola, waar dus ook het moeder- en kindhuis naar vermeld is. En ook in die zin heeft zij kardinaal Burke mogen ontmoeten, omdat hij degene is die deze stichting begonnen is. The first very simple question is, of course, this foundation, what is it and who were they, who are they, Pietro and Gianna Mola?
0: Sure. Okay, I'll start out who they are. So St. Gianna was canonized in 2004 on May 16th, and she was a mother of families is actually how she was beatified, and she was married. And together with her holy husband, Pietro, they had 4 children, although she had 6 pregnancies. 2 of them ended in miscarriage. And with her last pregnancy, Gianna Emanuela was that pregnancy, she developed a uterine tumor. It was not cancer. But at that time with medicine, what it was, it was a risk. And so they did, offer, abortion. They offered a hysterectomy, which would have taken the baby too. They offered different options. And she very firmly said to save the baby above all, because that baby relied only on her. And she spoke to her husband, if there's a choice, I demand it, choose the baby. And that choice was, surgery was done and they just took the tumor. But then again, at the birth, there were some complications and she ended up dying. She went in on Good Friday. They ended up taking the baby by C-section on Holy Saturday and she died the next Saturday at home. She wanted to go home. She only got to hold that little girl one time, but it was a huge sacrifice for her and for her husband, who then became a single father of 4 little ones and who heroically, raised those children, taught those children, worked as an engineer, a holy engineer, who was very sacrificial in his work, and then still opened up his life to the church. He was a very quiet and private man, And he, along with his family, they chose to go ahead and begin the work for her beatification and canonization. And so, you know, her son Pietro and Gian Emanuele talk about how he would work long days, come home and help them with dinner and homework and cleaning or whatever, and then work into the early hours, you know, the things for the church. A lot of times people who are canonized, there's a religious community or there is a diocese that takes that on. But he was the one, you know, doing a lot of that work. So if it weren't for Pietro, we wouldn't know about Gianna. And then he, you know, lived many, many years after his wife's death and died at the age of almost 98.
1: What year was it that, so the youngest, Gianna, was born and that her mother died?
0: Sure, 1962.
1: Oh, yeah, yeah.
0: You know, so a modern saint.
1: Mary Pat vertelt op de vraag van mij, ja, wat die stichting natuurlijk, maar wie zijn zij dan eigenlijk, Pietro en Gianna Molla? Nou, zij vertelt daar uitgebreid over dat Gianna Molla was gewoon moeder van 6 kinderen, getrouwd met Pietro. Van die 6 kinderen helaas waren er twee een miskraam, dus er waren 4 kinderen in het huwelijk. Maar ze is in 2004 is zij dus heilig verklaard op 16 mei. Want wat was het geval? Bij haar laatste zwangerschap bleek zij een tumor te hebben in de baarmoeder. Het was geen kanker, wat vaak wel wordt gezegd, maar het was wel een tumor dat in ieder geval haar leven in gevaar en ook dat van het kind in gevaar kon brengen. Er werden allerlei opties gegeven aan haar. Dus om een abortus te laten plegen of een operatie te laten ondergaan. En zij had toen de heel duidelijke keuze gemaakt. En aan haar man ook verteld. Als er op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden, dan moet je kiezen voor het kind. Ze is wel geopereerd, dus die tumor is verwijderd. Dus uiteindelijk ging de zwangerschap verder goed. En op Goede Vrijdag is ze naar het ziekenhuis gegaan. En op Praatzaterdag is dus het meisje Gianna Emanuele Molla geboren. Maar bij diezelfde bij die geboorte, dat was in 1962, kwamen er dus toch complicaties. En uiteindelijk is Gianna een week later na de geboorte overleden. Wat natuurlijk een enorme schok was. Pietro die stond er vervolgens voor als alleenstaande vader om 4 kleine kinderen op te voeden. Hij was heeft een technisch beroep. Was heel opofferend, een heel rustige man, vertelt Mary Pat. Maar ook heel heroïsch in hoe hij dat leven heeft opgepakt. En ook al vrij snel is gaan werken eigenlijk aan de heiligverklaring uiteindelijk, hè, van zijn vrouw. Dus om eigenlijk bekendheid te geven aan haar leven en aan haar keuzes. Dat hebben ook de kinderen later, toen zij groot waren, hebben dat ook verteld. Hoe gedreven hij daarin was en met zoveel liefde. Hij zelf is 89 geworden en dus heeft nog heel veel jaren langer geleefd.
0: Founded the maternity home. And that what drew me, that's what got me excited about her is, you know, she drove a car and she liked to ski and mountain climb. She was madly in love with her husband and wore fashionable clothes. So it was great to teach my students, my high school students, of examples that weren't just nuns and priests, because a lot of them, you know, didn't want to be a saint because they weren't going to be a nun or a priest. And so Saint Gianna was just that beautiful, beautiful example. And, you know, we never can talk about Gianna without her husband, Pietro, whose cause is not yet open, but that's one of the main missions and work of our foundation here, that we are trying to work toward that. And I think that will be coming soon. We don't know when, but, you know, there's just a lot of evidence of his holiness, of his profound virtue, and all that they did together, and also what he did beyond that. You know, he's a great example here at the maternity home that we have, you know, for single mothers. Well, he was was a single father.
1: Yes.
0: And, you know, and can you imagine the suffering in his life of losing, you know, his beloved? He was 42 when he got married. She was 32, almost 33. They were 10 years. And he had all his life prayed for a holy mother for his children. And then they only had 6 years together.
1: Mary Pat vertelt ook over Pietro verder dat hij dus ja echt ook zo'n groot voorbeeld is geweest. En door hem, eigenlijk alleen maar door hem, dat het gekomen is dat de wereld het verhaal van Gianna Molla heeft leren kennen. En Mary Pat zelf zegt, ja, ik ben zo gegrepen door haar leven, door haar verhaal. Het was gewoon een moderne vrouw. Ze werkte, ze ging op de fiets, ze deed aan sport. En ze deden ook altijd alles samen. Ze zijn iets later getrouwd. Scheelde ook wel een aantal jaar. Maar die liefde voor elkaar, die was zo ongelooflijk sterk. En juist dat wat Pietro allemaal heeft gedaan, dus ook in zijn leven nadat zijn vrouw overleden is, maar ook voor haar, dat is een van de missies van de stichting, van de Pietro en Gianna Molla Stichting, om ook voor hem een heilige verklaring aan te vragen. Ook hij is dus als alleenstaande vader juist een enorm voorbeeld. Terwijl dus dat huis waar zij zelf directeur voor is, deze Mary Pat, is dus een huis voor alleenstaande moeders. Maar juist ook voor vaders is hij een heel groot voorbeeld.
0: So, you know, really he suffered. And then even 2 years after his beloved Gianna died, his little Mary Alina also died.
1: Yeah.
0: You know, so right now there's 3 living children of St. Gianna and Pietro Molla. And so that, I guess, going on, you know, with our foundation is we want to share that, you know, as part of the new evangelization by, you know, beloved St. John Paul II, you know, is share this holy life that honors family, that honors marriage, that requires sacrifice. And in that sacrifice comes joy and love and much hope. And that's really what it is, to kind of have one base, you know, that has the correct story about these two, that can really study and learn their spirituality. And so beyond working on the cause, hopefully for canonization, you know, but starting with Servant of God soon, hopefully, you know, we also, it is the hope and the plan, and we're already working with an architect to also develop an international center for family and life, where there would be a big church in honor of St. Gianna, but also, you know, a replica of the spousal home where they lived, and, you know, a Pietro Molla Institute, you know, studies for holiness, you know, and just different things that can really teach and, I guess, inspire in this culture, in the world that we live in today, that needs these examples so much, you know, of faith, of life, of hope, of joy, all of that together, you know, in marriage and family, which St. Gianna and Holy Pietro lived to the full.
1: Yes, yeah. Ze vertelt ook dat in dat leven van Pietro, wat dus wel zwaar was als alleenstaande vader, hij ook nog een derde kind is verloren. Dus een van de 4 kinderen is overleden. Dus er zijn er ook op het moment zijn er dus nog 3 kinderen die leven van dit echtpaar. Ja, het is echt een heilig leven dat ze beide hebben geleid. En een van de bedoelingen eigenlijk van deze stichting is om dat leven van zowel Pietro als Gianna bekend te maken. En om een basis te hebben, dus echt een plek waar ook alles verzameld kan worden, alle informatie, maar waar ook het juiste verhaal verteld wordt. Ik noemde het toen straks al op. Er wordt vaak gezegd dat ze kanker had. Nou, het was dus geen kanker. Maar zo zijn er meerdere dingen. Pietro heeft ook heel veel brieven die ze aan elkaar schreven, heeft hij verzameld in de loop van die, of die had hij natuurlijk, maar die hebben zij als plek waar dus deze stichting nu gevestigd is, mogen zij allemaal verzamelen. Daarnaast zijn ze ook bezig om een internationaal centrum voor gezin en leven op te richten. Dus de ideeën zijn op zich al vrij ver. De plek is nog niet bekend, maar ze willen dat graag opzetten, zodat dat een centrum kan worden waar dus ook heel veel geleerd kan worden over gezin en leven. Wat zo belangrijk is om dat voorbeeld natuurlijk te zien, maar ook om daarover te leren. En ze noemde ook nog een keer op dat dat leven en de liefde in het huwelijk dat zij gedeeld hebben, dat ook in dat centrum, dat geëerd moet worden. En dat het ook met offers komt, maar dat offers ook vreugde kunnen brengen en liefde en hoop. And you said there are still three living children. They were at the canonization, of course, of their mother. Right. Do you know what it did to them? That their father was doing all this work to get his beloved Jana holy. And people maybe, if they hear about it, they maybe think this choice of hers is it's so far away. That's indeed for someone who is holy, but it is not for us.
0: Right, and Saint Gianna, in her youth, in her early high school years, did make a retreat where she made resolutions, and that was to pray for a holy death, and it was her little choices, and that is, one of the things that the church and her family call her life a canticle of praise to God, because it wasn't just in her last moments, but it was her whole life, the whole sacrifices she made, the loving example. She was involved in Catholic Action. She was a medical doctor, and she served her patients well. She really understood her vocation as a woman, and really even also struggled with what exactly how that was going to play out. She at one point wanted to be a missionary in Brazil with her brother, who's venerable now, Venerable Alberto Beretta. Her brother is a priest in Brazil who did amazing things, started a hospital, in the middle of nowhere, and just very beloved down there. And she, was interested, but her health, just was too weak. And so she was advised not. And as a doctor, she was taking pilgrimages to Lourdes with some of the sick, and she prayed specifically what she was supposed to do. And she says she got home and in walked Pietro, and they had met before. He was an engineer, but never really looking at it that way. And they fell madly in love. She was very outgoing, very charismatic. He was very reserved. So she was the first one to express her love to him. And they just kind of had a whirlwind romance, once. I think that the first time they went out was either December or January, and they were married in September, September 24th. So, they got engaged April 11th, and beautiful, beautiful love letters. There's books out that they wrote to each other and just really understood. She would write a letter, how can I make you happy? Just very other-centered. And they just, I think every engaged couple, probably every married couple too, should read, that. I know I teach high school girls CCD, and I'm like, if you don't find your Pietro, you don't get married, because, he was so good to her and she was so good to him. And, they really, the six and a half years together, their love just exploded. Mm-hmm. And they have so much to teach the world.
1: Yeah.
0: And that's why it's, so beautiful what Cardinal Burke, along with Gianna Emanuela and others, Father Timothy Elliott, who is the pastor at St. Gianna's in Wentzville, Missouri, the three of them are the ones who, first started, or came together to form this foundation to really concretely do that, as it is so needed in this world today.
1: Yeah. De keuze die Jana al heeft gemaakt voordat ze, ook als moeder zijnde voor die moeilijke keuze stond, was eigenlijk al in haar jongere jaren. Toen is bekend dat zij tijdens retraite al bad voor een heilige dood. En eigenlijk is haar hele leven lang, zo wordt het genoemd, dat, zo zegt Mary Pat, men noemt haar leven ook wel een hele lofzang. Hè, dus een lofzang op Gods grootheid en Gods goedheid. Ze was actief in de katholieke actie. Ze is arts geweest en was echt vanuit een katholiek gedachtegoed voor haar patiënten daar. Ooit wilde ze eigenlijk missionaris worden en naar Brazilië gaan, waar haar broer ook is en die notabene waar ook een proces voor loopt om hem zalig te verklaren. Hij heeft daar ziekenhuizen en dergelijke gestart. Maar goed, voor Jana was dat niet weggelegd, want haar gezondheid was zwak. En ja, zij was bijvoorbeeld met zieken naar Lourdes toe en ging daar bidden van, wat moet ik nou doen? Nou, en zoals Mary Pat zei, toen kwam Pietro binnenwandelen en het was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Ze zijn madly in love met elkaar gevallen, dus ze zijn zo verliefd op elkaar geworden. En er zijn dus heel veel brieven ook inderdaad die ze over en weer naar elkaar schreven, waarin vooral ook zij uitdrukt, allebei trouwens hoor, maar van hoe kan ik jou gelukkig maken? Dus op de ander gericht zijn. En juist deze brieven en alles wat er verder omheen is geschreven, zegt Mary Pat, zouden alle verloofde stellen, of misschien ook gewoon de getrouwde stellen, zouden dat moeten lezen, want het is zo'n prachtig voorbeeld. Uiteindelijk, ze zijn dus vrij snel getrouwd nadat ze elkaar hebben leren kennen, zijn ze 6,5 jaar samen geweest. En in die tijd is hun liefde geëxplodeerd, zo zei zij dat. En dat voorbeeld van hoe zij dat huwelijk beleefd hebben. En ook wat ze onder andere zei is dat Jana echt heel goed heeft begrepen hoe zij haar roeping als vrouw vorm kon geven, moest geven. Dat alles zeg maar heeft kardinaal Burke samen met dus de jongste dochter Jana Emanuela Molla en een priester Elliot ertoe gebracht om deze stichting op te richten. It's really beautiful what you say, because it's not only the sacrifice at the end of her life, but what you said, her whole life and the way, especially how they together express their love for each other, of course, in union with Christ. And that is something that the younger people can learn from.
0: Exactly. We're all called to holiness in whatever state of life. And sometimes it's just the boring and the mundane and the keeping it going with a smile or at least a little bit of patience in day-to-day life, and that's, she just taught that very beautifully.
1: Yeah, and
0: so did he.
1: Yeah.
0: Profoundly, really.
1: Yeah. The question I asked before, but there were two or three questions altogether.
0: Sorry.
1: So it was a little bit too much, but how are the responses of people? Do they do they see it as an example? Do they find it inspiring?
0: Very, very. I've been able to travel with Gianna Emanuela as she has spoke different places, and people are moved to tears. I always joke to say she's a rock star, which she's like, no, but it's amazing. She can have silence in the room as she tells the story, and here she is, the person who her mother gave her life for too, but just a profound witness and gratitude. And afterwards people are in line for hours and hours just to greet her, and crying, and it's just so beautiful. And of course, Cardinal Burke is such a inspiration, a hero, a leader, a teacher, a shepherd, here in the United States and in the whole world. So anything that he is promoting, you take notice, because it is important. It's so important. And, St. Gianna and Pietro, when I first read a book about them, I'm like, Pietro was still alive. And I'm like, I have to meet this man, because I'm sure he's going to be a saint too. How could you not, if you're married to a saint? And so I did have that great honor to go to Italy and be in their home, is when I first met Gianna Emanuela too.
1: Yeah.
0: And we weren't there that long, but I can tell you with Pietro, gentle, humble spirit, but the most profound thing about him And I don't speak Italian. So, and he didn't speak English, I mean, a little bit. So, you know, and we were with Archbishop Aquila was translating. He spoke Italian, but they would talk for like 10 minutes and then he would give me one sentence, you know. So I missed a lot of the details that I would have loved to know. He'd say like they're talking about their honeymoon, but that was it. He would translate. And so I was like, well, what, you know.
1: Yeah.
0: But at the end of our time together, which wasn't overly long or anything, an hour, hour and a half, he stood up and he took my kind of elbow, Gianna Emanuela does it too, and showed me the things in their home. We met in their home where Gianna, you know, what she had painted and the piano she had played and the actual love letters with her little tiny handwriting and stuff. And the feeling I had was overwhelming of how much he still loved his wife and how much he was still united to her. They were truly one. And it was such a witness to me in just those, you know, moments, those brief moments together, is like this holy man is still in love with his same wife. And it's beautiful.
1: Yeah, yeah. Mary Pat vertelt dus dat, ja, uiteindelijk zijn we ook allemaal geroepen tot heiligheid. Dus het is inderdaad een heel inspirerend voorbeeld, juist in de kleine dagelijkse dingen. En dat, verder in het gesprek zal ze daar ook nog wat voorbeelden van geven. Maar die eenvoud, maar zo diep verbonden eigenlijk met elkaar. En natuurlijk met God heeft... inspireert heel veel mensen. En zij heeft het geluk gehad dat ze met de dochter Gianna Emanuele heeft mogen meereizen naar diverse bijeenkomsten, waar dus deze jongste dochter, voor wie haar moeder haar leven heeft gegeven, vertelt over het leven van en haar moeder en natuurlijk haar vader. En ze zegt, het is zo indrukwekkend. De zaal is muisstil en aan het einde van zo'n, ja, van dat verhaal, van zo'n ontmoeting, dan staan mensen echt rijen lang, of er staat een hele lange rij, zodat mensen toch heel even met haar mogen praten en even kunnen ontmoeten. En dat geldt ook voor kardinaal Burke als hij daarover vertelt. En ja, het is iemand, zegt ze, hij is echt een leider, een inspirator, iemand die... ja, waar zoveel van uitgaat, niet alleen in Amerika, maar ook elders. En dat maakt dat dus die gedachte aan Pietro en Gianna Molla ook voortleeft. Er is een boek, vertelt Mary Pat, dat had ik gelezen. Toen leefde Pietro nog en ze had heel sterk het gevoel, ja, ik moet die man ontmoeten. Die man die moet wel heilig zijn. Dat kan ook niet anders. Want als je dan met zo'n heilige vrouw hebt geleefd, dan, ja, dan ben je dat zelf ook. Nou, ze heeft inderdaad de reis naar Italië mogen maken. Daar was de eerste keer dat ze ook de dochter Gianna Emanuele ontmoette. Kardinaal Burke was erbij. En ze zijn ongeveer iets van anderhalf uur dus in het huis geweest. En Pietro die heeft veel verteld. Nou kon helaas Mary Pat niet alles volgen, want ze spreekt geen Italiaans. En degene die vertaalde heel sumier. Niet meer dan eigenlijk het onderwerp waar het over ging, maar verder geen toelichting. Dus dat was vrij weinig. Maar ze zegt gewoon om daar te mogen zijn in zijn aanwezigheid. Dat heeft haar diep geraakt. En dan met name eigenlijk het einde van het gesprek, waarin hij, Pietro, ja, haar bij de elleboog nam. En ze zegt, ja, dat doet Emanuele, dus Gianna Emanuele, dus de dochter, doet dat ook. Dus bij de elleboog zo nemen. En toen heeft hij hen door het huis geleid. En laten zien van, nou, hier speelde mijn vrouw aan de piano. Dit heeft ze geschilderd. Hier heeft ze, nou, deed ze dat en dat. En ze zegt, je voelde zo dat die liefde voor zijn vrouw nog steeds zo groot en zo sterk is. En juist dat voorbeeld, dat hebben we deze tijd zo ontzettend hard nodig. We gaan er heel even tussenuit om naar een lied te luisteren. En ik had Mary Pat ook gevraagd van, ja, wat voor lied zou ik kunnen spelen? En toen zegt ze, nou, sowieso een lied dat, ja, dat God prijst. En dat zou ook zeker kardinaal Burke en ook Gianna Emanuele zeer graag willen. En zij noemde een paar titels. Ik heb er eentje uitgekozen. Oh God, beyond all praising. Dus oh God, ja, nog voorbij onze lof zo groot. We gaan er naar luisteren en dan zijn we zo weer terug hier in het programma Dicht bij zijn hart, waarin we dus in gesprek zijn met Mary Pat Janer over de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting.

0: We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer. Waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn, and who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe, maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man, hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En I think there are different books about them. So also here in the Netherlands, the name is known. But you said in the beginning also it's very important to tell the real story. Yeah? Maybe
1: make sure everything is accurate. I know that there's many things like that would say that Saint Gianna had cancer. She never had cancer.
0: No.
1: And that's important because if she had cancer, the sacrifice, you know, maybe she was going to die anyway, and that's not true. And just things like that, or what the exact quotes are and things like that, with all saints, I'm sure, but with the modern saints, sometimes we get ahead of ourselves with ideas, you know, that we want. And the thing is, Pietro wrote everything, which is one of the challenges of this foundation, is to weed through and decide what to take forward, you know, in the process of his canonization and stuff, because there's so many letters and writings and things like that. So we know, you know, we know what it is. And so to have an official source of all of their quotes and their writings and all of that is very important. And it's challenging because, you know, that's Gianna Emanuela, who speaks Italian, and, you know, helping to translate all of that. And so I think that would probably be what the greatest challenge of the foundation is, just the time to get the work done, to interview the people who knew her dad, you know, things like that. And that's probably, with any canonization, that's, you know, the challenge,
0: time. Time and people who are also qualified to do this, of course, yes. Op de vraag dat natuurlijk al diverse boeken zijn, het verhaal is ook wel meer bekend, benadrukt Mary Pat eigenlijk nog eens hoe belangrijk het is dat dus dit centrum of deze plek voor de stichting, of überhaupt dat de stichting er is, om inderdaad het ware verhaal ook te vertellen. En ze noemde nog even, er wordt vaak gezegd dat dus Gianna Molla kanker had. Maar dat is dus niet het geval. En ja, ze zegt, klinkt misschien een beetje raar, maar stel dat ze kanker zou hebben gehad, dan was ze misschien sowieso overleden. Maar dat was dus niet zo. Dus haar offer om het kind de voorrang te geven, is daarmee eigenlijk nog groter. En daarmee koppelt ze meteen ook weer de zaak voor Pietro aan vast. Want zijn alles wat hij heeft geschreven, ook nadien nog, om dus dat leven en die hele spiritualiteit van Gianna op papier te zetten, allemaal in het Italiaans, dat is voor de stichting dus de grote uitdaging om dat te vertalen, om de mensen te spreken die ook hem hebben gekend. Omdat zij dus, een van hun missies is dus om te zorgen dat ook hij zalig en wellicht ook heilig zal worden verklaard. Maar dat is dus de grote uitdaging voor deze Amerikaanse stichting. The maternity center run, was it there already? Or is it a sort of a result of your involvement with this?
1: Well, that actually came first, really. I mean, so we're about 22 or 23 years with the maternity home. I used to be a teacher and just saw the need in some of my former students and things like that, you know, just, and I had done volunteer work with the Missionaries of Charity in California at a maternity home similar. And sometimes people just need a safe place. And through this work, that's one of the things that have really astounded me, is how many people are really alone in the world, that they don't have anyone stable to support them. You know, they might have friends, they might have family, but those friends and family might not have the ability to help when there is a crisis pregnancy, you know, and unplanned in their eyes, planned from God. And, you know, and here we've just seen so many miracles with it. And so really it is with that work. And before she was even beatified, you know, I was teaching her example to my students, you know, and so I'm one of the people who helped start this maternity home. So it was just, I had the great privilege of my life to be able to name this in her honor. And it was, so we've changed our names. We're on the third one because it started as Blessed Gianna Maternity Home. And we had our grand opening. And then the following spring, she was canonized. So we changed to St. Gianna Maternity Home. And then the more we studied and the more we, you know, decided, and actually even Gianna Emanuela said it kind of, I don't know if she meant it as serious as she did. And we talked to Cardinal Burke actually about it. And we decided that even before Pietro would be canonized or beatified, they are one. And so really, and helped to teach about who Holy Pietro is, we wanted to add also Pietro into our home, who I think intercedes mightily here. And we're very blessed and honored to have both of them as our patrons.
0: Yeah. What is actually, because to be canonized and beatified, there is a miracle needed.
1: Yes.
0: What is the miracle that happened where Gianna interceded?
1: Yeah, there's two different ones. I should have studied up on these a little better. But I know one of them particularly was the amniotic fluid. Oh, and this is important. This part I know for sure. And this I should say, she wanted to go to Brazil to be a missionary and didn't do that. But her two miracles for beatification and canonization both happened in Brazil. So she got there. She got there anyway. But one of them was with a mom with pregnancy who lost all her amniotic fluid. And then, you know, was the baby was born, little Gianna Marie, you know, perfectly. And another was a mom who was bleeding and saved. I wish I knew a little more clear to give you those, and I should, but I can't.
0: No, that's okay. Yeah. Ik vraag Mary Pat onder andere ook naar het Moeder- en Kindcentrum. En zij vertelt dat dat Moeder- en Kindcentrum eigenlijk al langer bestond. Zij heeft dat opgericht onder andere nadat zij als onderwijzeres zag bij haar leerlingen, bij haar studenten, dat er heel veel eenzaamheid was, ook wanneer, of juist misschien wanneer er een ongeplande zwangerschap was, dat veel van deze meisjes, van deze jonge vrouwen eigenlijk geen stabiele achtergrond hadden en ook dus niet goed konden worden opgevangen. Dus dat Moeder- en Kindcentrum, dat bestaat al iets van 22, 23 jaar. De naam is wel diverse keren veranderd, want zij was dus al heel vroeg geïnspireerd door Gianna Molla. En natuurlijk het proces dat zij langzaamaan de stapjes, zeg maar, richting heiligheid heeft gemaakt. Daar heeft ze dus steeds de naam van het centrum op aangepast, totdat het nu Heilige Gianna is geworden. En zelfs toen de stichting dus eenmaal er was, toen werd ook samen met de dochter besloten, ja, dan moet toch ook de naam van haar vader erbij. Dus vandaar dat het ook de Heilige Gianna en Pietro Molla Stichting is geworden. En ook het kinderhuis heet dus zo. Ik vroeg haar van ja, voor inderdaad een zaligverklaring, en zeker een heiligverklaring, zijn ook wonderen nodig. Maar welke wonderen zijn er eigenlijk gebeurd? En ze zegt, nou, het is wel bijzonder, want ooit wilde eigenlijk Gianna naar Brazilië, hè, om daar missionaris te zijn. Dat ging niet door. Maar beide wonderen op haar voorspraak zijn wel in Brazilië gebeurd. En bij één daarvan was een moeder al het vruchtwater verloren. Voordat ze eigenlijk goed en wel de geboorte kon beginnen. Maar toch is het kindje helemaal gezond ter wereld gekomen. En een andere vrouw had last van hevige bloedingen. Maar ook daar is gelukkig de geboorte goed gegaan. I think it's really what you said and why the foundation, of course, is so important. And you said it would like to spread internationally the knowledge about both spouses. And just a question to you. Are there important things or really nice things to tell that I forgot to ask?
1: Well, one thing I just think for people to know is really what St. Gianna herself, what her greatest miracle is pregnancy. And we have people who come here. So besides the maternity home for mothers, we have a beautiful chapel and we have a shrine with some of the relics. And people come here and they pray to conceive, and they conceive. And I cannot, there's just very, very few out of hundreds of people who have come who have not been able to conceive a baby. And Pierluigi said it, Gianna said that too, that her greatest miracle is pregnancy. And so I think for people to know who struggle with infertility, which is, you know, a great cross that many families endure, is she's your gal. Her and Pietro together, you know, ask for their intercession, because it's just so powerful. And I think that's something to know. And I think just as a married couple and as parents, young parents, you know, who probably had all the stress, you know, that comes with that and the sleepless nights and things like that, just for little things. I know one time when I visited Gianna in Italy, Gianna Emanuela, she said, oh, the rain cleared up. She said, I asked my dad, she said, because he always prayed for good weather when she drove to school. And he also always prayed that she would find a parking place, you know, because he worried that she would get a close parking place. And I can tell you, when I'm in a big parking lot, I'm like, well, come on, Pietro, help me out. I don't want to walk 2 miles. And it never failed, you know. And so I think those little things as a dad, as a mom, you know, as a couple, I think there are people, you know, to go to and ask to intercede and be a part, and not only follow their example, but ask for their help and their intercession, because they are powerful.
0: Yeah, yeah. Yeah, it's really, really beautiful examples you give. And I think people maybe may start to ask for their intercession more and more. Ja, u hoort dat Mary Pat echt heel enthousiast vertelt. En ik heb haar ook gevraagd naar, ja, ik weet dat, hè, het verhaal over Gianna en Pietro Mollo, dat jullie dat heel graag ook breed willen verspreiden, ook internationaal. Maar wat is nou, ja, wat is nou bijzonder? Wat kun je nou nog vertellen wat echt wel apart is? En nou, ze zegt, ja, eigenlijk het allergrootste wonder van de heilige Gianna is zwangerschap. En daarbij legt ze dus uit dat daar, hè, waar nu de stichting is gevestigd, dat ze niet alleen maar dat huis hebben natuurlijk voor moeder en kind, maar ook een mooie kleine kapel met een aantal relieken. En daar komen dus heel veel koppels, stellen, echtparen naartoe om te bidden voor een zwangerschap. He, onvruchtbaarheid is gewoon iets wat veel koppels treft. Maar zij komen daar om daarvoor te bidden. En ze zegt, nou, van al die honderden, de verreweg de meeste, die zijn ook inderdaad zwanger geworden. En ze zegt, als je dus, nou ja, als je dus graag zwanger wil worden, she's your girl. Dus zij is degene, de heilige Gianna, is degene waar je naartoe moet gaan. En het gebed tot haar, of eigenlijk haar intercessie, is zo ontzettend krachtig. En daarbij vertelt ze dan meteen ook over de intercessie van ook Pietro. En ze geeft het voorbeeld dat ze dus bij Gianna Emanuele, de dochter dus, was. En die zei van, hé, gelukkig het weer is opgeklaard, het regent niet meer. Ja, maar dat heb ik aan mijn vader gevraagd, want die bad altijd dat het goed weer zou zijn. Als ze dus naar school gingen bijvoorbeeld. En ook bad hij altijd voor een parkeerplek voor dus zijn dochter. Dat als ze ergens naartoe moest, dat ze dan niet hoefde rond te zwerven, maar dat ze een parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als

0: parkeerplek zou vinden. En Mary Pat zegt, nou, als ik in een grote parkeergarage rijd, dan bid ik ook tot Pietro, help me alsjeblieft om een parkeerplek te vinden. En dat lukt dan ook. En ze zegt, ja, eigenlijk gaat het juist ook om die kleine menselijke dingen. En het is ontzettend krachtig om als vader en als moeder echt je tot hen te wenden, tot Pietro, tot Gianna, om te vragen of ze jou willen helpen met juist ook misschien wel die kleine dagelijkse dingen die zo toch van wezenlijk belang zijn, ook juist in je relatie naar elkaar. Dat zegt ze er in dit geval niet bij, maar dat in het grotere gesprek wel. Om dus ook juist die rol als vader en moeder heel goed te kunnen vervullen. So the center is where you live. Or is it...
1: So the maternity home,
0: yes,
1: is in the Diocese of Fargo, which is also the home base for the foundation. But the International Center, we actually don't have a location yet. And that's by design, because we really are taking it a step at a time, not trying to get ahead of ourselves. And so we are working on the architectural plans with that, and then want the next step to start with the fundraising, so that when it's approached in a diocese, that it's not a, you know, a burden of we're trying to raise the money, but we've got this awesome thing ready to go, you know, that can be at disposable for, you know, this diocese, for the whole country, and really the whole world. We hope people will come on pilgrimage and really be refreshed. And so the location, you know, there's been several bishops who are interested in it and things like that. So I don't think that will be the problem. You know, it's just all the steps leading up to it that we're focusing on first, along with opening the cause, you know,
0: yes,
1: here for people.
0: Yes.
1: So that's the two biggest things right now that we're taking those steps on.
0: Okay. Now, I'm sure that our listeners of Radio Maria will also pray for this, that it will succeed, and the whole way to get there also will be blessed. Mary Pat, I would like to thank you very much. I think it's really nice what you told us about, and really beautiful what you told us about Gianna Molla and Pietro, of course. And, we bless you with all the work you do.
1: Oh, I'm grateful, Yvonne. It was great to meet you this way. And you will be so blessed by the visit of Cardinal Burke. So that's something for your whole country to really look forward to. He's amazing.
0: Okay, thank you very much.
1: Yeah.
0: Ter afsluiting vertelt Mary Pat nog een keertje over het internationale centrum dat ze dus willen opstarten. Dat is als een van de doelen van de stichting. En natuurlijk de zaligverklaring en later heiligverklaring van Pietro. En dat internationale centrum, dat is nog niet duidelijk waar dat zal komen. Maar men hoopt natuurlijk dat daar heel veel mensen naartoe gaan komen. En uiteindelijk zegt ze, nou, het bezoek van kardinaal Burke zal jullie zeker veel zegen brengen. En daarmee hebben we dan dit gesprek met Mary Pat Janer van de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting afgerond in deze eerste uitzending van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids. En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dicht bij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dicht bij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Welkom beste luisteraars bij weer een gebedsessie van de Biddende Vaders. Willem, fijn dat je er bent hier in de opnamestudio. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, dankjewel. Nee, fijn om hier weer te zijn. Het voelt altijd heel erg thuis.
0: Ja, en hebben we ook een beetje een soort bedacht van we gaan het een klein beetje rondom een bepaald thema doen. Hè? Waar gaat het over?
1: Nou, wat mij zo opvalt en waar ik toch steeds meer over lees en ook van andere mensen hoor, is hoe belangrijk het is dat wij onze woorden goed uitkiezen. Want woorden hebben een scheppingskracht. Hè? God heeft natuurlijk ook alles geschapen met zijn woord. En op het moment dat mij negatieve woorden spreken, dan heeft dat enorm veel effect. Terwijl, ja, ik heb dat zelf ook wel moeten aanleren en dat gaat ook met hort en stoten. Maar onze woorden zijn zo belangrijk om die positief te laten zijn. En dat is eigenlijk een soort thema wat ook bij veel mannen best wel een thema is bij Biddende Vaders. Dus dat lijkt me heel interessant om dat ook vandaag te behandelen.
0: Woorden hebben kracht. Nou, het is ook volgens mij Paus Franciscus die benadrukte dat we niet te veel moeten klagen en niet te veel negatief moeten praten.
1: Ja.
0: En daar klinkt eigenlijk ook in door, hè, van woorden hebben kracht.
1: Ja, want we kunnen mopperen, maar dat kunnen we ook omzetten in gebed. En dat is juist het mooie,
0: precies,
1: dat we niet negatief praten over mensen of dingen, maar dat we gewoon, ja, het positief, want daarmee, hè, iemands woorden vullen zijn hart. Dat staat ook in Spreuken. En als je op het moment dat jij negatieve woorden spreekt, komt dat ook in je eigen hart terecht. Het klinkt heel gek als ik het zo zeg, maar zo is het wel.
0: Nou ja, in zekere zin klopt het ook. Wat je zegt, dat hoor je. Je hoort zelf wat je zegt.
1: Exact. En het is bij veel mannen, merk ik toch, ook bij mij natuurlijk is dat ook geweest, dat ik vroeger en nog steeds hoor, af en toe me zo enorm laat gaan en me niet kan beheersen. En dan komen er dingen uit waar je achteraf spijt van hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar om dan je te beheersen en om dan rustig te blijven en die woorden goed uit te kiezen, dat is kan een hele klus zijn.
0: Ja, dat is een hele klus. En dat is ook een gebedsintentie.
1: Ja.
0: En het is ook de gave van God. Hè? Als we dat daarmee bij hem komen.
1: Ja.
0: Dat we dan ook aan hem vragen van hier, wilt u mij helpen?
1: Ja.
0: En dat we dan ook de gave van God daardoor kunnen ontvangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het staat ook in net wat je zegt in een van de gebeden van Biddende Vaders. Het gaat over gehoorzaamheid. Daar staat ook van, help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen. Maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren. Dus het gaat ook om onze woorden. Het is heel belangrijk.
0: Ja, het is heel belangrijk. Nou, mooi thema, goed gekozen. Bij dat gebed komen we vanzelf uit.
1: Ja.
0: Zullen we maar gewoon beginnen?
1: Ja.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Bidden we het gebed, het dagelijks gebed, voorvaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortgeschoten zijn in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen uw vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen. Om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen. Gaan we naar het volgende gebed, de overweging van heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God, Heer, ik zoek uw aangezicht, ik zoek alleen uw aangezicht.
0: We kunnen nu een korte stilte in acht nemen om ons open te stellen voor de rustgevende aanwezigheid van ons lieve Heer. En dan gaan we verder met de gebeden ter voorbereiding en de uitnodiging tot de Heilige Geest om onze gebedssessie te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, Heilige Geest, wilt u ons gebed leiden? Wilt u ook ons leiden in de dingen die we moeten zeggen? Ook in de vrije gebeden die we doen? Leid ons en ja, wilt u ons ook bekrachtigen, helpen en bijstaan? Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wil ons leiden ieder moment van ons leven. Wil ons vullen met uw liefde. Amen.
1: Amen. Volgende gebed is het gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u ons helpen om ons beschermen tegen alle zonde, tegen alle afleiding, tegen alle kwaad. In het bijzonder onze gezinnen, onze vrouwen, onze kinderen, onze kleinkinderen. En in het bijzonder onszelf, als vader en als misschien als opa. Wilt u ons daarin voorgaan? Wilt u ons beschermen? Wilt u ons ook beschermen tegen alle negatieve manieren van praten? Dat we niet negatief zijn, dat we niet klagen, dat we niet negatief over anderen praten. Maar dat we bij u komen met onze zorgen, onze problemen, onze, nou, misschien wel onze klachten. En dat u ons, ja, dat we ons voor u openstellen, voor uw liefde. Dank u wel. Amen.
1: Amen. Ja, Vader, in het gebed staat dat we, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Vader, ik bid u voor de scholen in Nederland, voor de jongeren in Nederland, voor de kinderen, dat ze onderwijs krijgen volgens uw principes, Vader, dat er ook de Bijbel weer de basis wordt. En ja, Vader, dat alle rare ideologieën die nu soms in de boekjes staan, dingen over de genderideologie, Vader, die is, ik bid u voor bescherming van de kinderen tegenover dat soort ideologieën. En ik bid u echt, Vader, dat wilt u ze beschermen. Wilt u ze de waarheid laten zien? Dat er ook genoeg leraren, leraressen zijn die de waarheid vertellen, Vader, over u. En de kinderen bijbrengen dat wat ze zo nodig hebben. Dat bent u, Jezus. U bent de waarheid, de weg en het leven. Dank u wel dat u dat wilt doen. Amen.
0: Amen. Heer, ik wil u ook heel bijzonder bidden voor alle mensen die betrokken zijn bij de synode van de kerk over voor de synodale weg. Alle kardinalen, bisschoppen, alle anderen, ook alle leken die daarbij betrokken zijn en die samen de synode zullen ingaan. Wilt u hen erbij zijn? Wilt u ook hen beschermen tegen al te, ik weet niet, wereldse of andere geluiden? Wilt u hen beschermen tegen zonde? En wilt u hen erbij zijn? Wilt u hun hart openen voor u? Dat u daar aan het werk kunt gaan en dat de synode vrucht kan dragen. Amen.
1: Amen.
0: We gaan verder met het gebed voor aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, vader, dank u dat u ons onderdompelt in uw stralend licht. En het staat ook zo mooi in de psalmen dat als we in uw licht staan, dan zien we de dingen duidelijk. Vader, dank u wel dat u ons de waarheid geeft. Dank u dat u, ja, dat wij licht mogen zijn in deze wereld. Lichtdragers mogen zijn. En vader, ik bid u ook dat wij als vaders de verantwoordelijkheid daarin nemen. En niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden, maar ook echt dat doen wat u wil dat we doen, vader. We zijn beschikbaar, we zijn dienaren en we willen doen wat u wil. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, ik wil u danken voor uw schepping en dat we daarin onderdeel mogen zijn. U hebt de schepping, u hebt alles wat geschapen is, geschapen met uw grootheid, met uw liefde. U hebt ons geschapen, u hebt mij geschapen. U bent het begin van mijn leven en u bent het einde van mijn leven. En u bent daarmee ook de oorsprong en ook de bestemming van mijn leven. En niet alleen van mijn leven, maar ook in alles wat ik doe. En ja, dank u dat ik ook mag genieten van uw schepping. En ik staat me een moment bij dat de regenboog voluit scheen. Zelfs een dubbele regenboog was dat. En de lichtval was zo prachtig en zo mooi. En wat een vreugde, Heer, dat u de schepping zo mooi gemaakt heeft. Dank u wel voor uw grootsheid. Dank u wel voor uw goedheid en voor alle dingen die u geeft. Amen.
1: Amen. Nou, dan gaan we nu over tot lofliederen. En we gaan samen het lied zingen Create in Me a Clean Heart. Gebaseerd op Psalm 51. En waarom ik dit lied ook zo mooi vind. Het is een van de belangrijkste teksten, denk ik, in de Bijbel. Staat in Spreuken 4, vers 23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus ja, het is zo belangrijk om te bidden voor een zuiver hart. En dat is ook de manier om dicht bij God te komen. Dus daarom dit nummer wat we samen zingen. Create in me a clean heart.

En dan gaan we nu over tot het gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben. We gaan nu even onderzoeken wat ons geweten, zodat we leren zien waar we foute zonden hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. We gaan nu luisteren naar een mooi lied.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen. Komen we in het boekje van de biddende vaders op bladzijde 12. En dan mogen we een schriftlezing. In de Bijbel lezen we het woord van God. Dus iemand mag dan een tekst aandragen. Mag ook de tekst de lezing van de dag zijn of wat. Iets wat iemand bijzonder heeft geraakt. Mag ook een willekeurige Bijbelvers zijn. Ja. En dan overwegen we samen het woord dat God tot ons spreekt.
0: Ja. Nou, ik dacht vandaag aan de tekst in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 12.
1: Mm-hmm.
0: En dan met name vanaf 34, vers 34. Dat staat hier uit de NBV-vertaling, de nieuwste. Ik zal het oplezen. Jezus is hier boos natuurlijk, hè? Die heeft het over de fariseeën. En dan begint hij met de woorden, addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. En ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Nou, dat is natuurlijk niet mis, deze tekst van Jezus. En daarin geeft hij ook aan hoe belangrijk je woorden zijn. Hè? En nou ja, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is natuurlijk een bekend gezegde. Maar zo is het wel. En dan denk ik van, ja, wat leren wij hiervan om inderdaad ons te beheersen? Dat staat natuurlijk ook in heel veel teksten in de Bijbel. Om ons te beheersen. Hè? Dan staat één tekst die, herinner ik me, staat van een geduldig mens is beter dan een sterk mens. En iemand die zichzelf in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt. Dat staat ook in Spreuken, volgens mij Spreuken 16. Dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk het is om, ja, niet als een soort zwaard met allemaal kwetsende woorden om je heen te gaan slaan, maar jezelf te beheersen. En dat is ook een stukje wijsheid die God ons leert, die Jezus ons leert. En hier, ja, heeft hij natuurlijk over de fariseeën die mooie woorden spreken, maar in hun hart is het duister. En dat, ja, wij moeten ook zelf bij ons nagaan, als wij verkeerde woorden hebben gesproken, dan ja, moeten we het ook gaan, moeten we dat gaan belijden, moeten we gaan biechten. En ja, ons hart is natuurlijk altijd, pas kan een heel groot valkuil zijn. En ons hart is ook niet altijd even mooi, dat staat ook in de Bijbel. Daarom, ja, de woorden zeggen vaak verder wel iets over de persoon. Dus dat is wel een tekst die er echt wel inhakt en ook ons ja, een spiegel voorzet.
1: Ja.
0: Dus dat is de reden waarom ik deze tekst aanhaal. En ja, er zijn zoveel teksten die over gaat, het over het spreken. Dus dit is een hele belangrijke.
1: Ja, haast u om te luisteren en wees, ja, traag om te spreken. Hè? Is dat een Jacobusbrief, ja, eerste hoofdstuk ergens? Ja, midden in dat hoofdstuk, ja.
0: Ja.
1: En ja, als Jezus het al zegt, hè, tegen de fariseeën,
0: ja,
1: dan zegt hij het ook in wezen tegen ons, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ook in Spreuken 18, vers 21, hè, de woord, ik zal hem even voorlezen, want het is ook echt zo'n tekst die heel vaak wordt aangehaald. Even kijken hoor, dan moet ik eventjes naar de Spreuken toe gaan. Eens naar de psalm. Ja, even kijken, Spreuken 18. 21, dat is ook zo'n bekende. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Dus ja, ze hebben macht over leven en dood.
1: Goh, ja, dat gaat heel ver, hè?
0: Het gaat ver. En dan Jacobus is er een heel hoofdstuk aan aangericht. Jacobus, het hoofdstuk 3, gaat ook over de tong. En dan denk je ook van, ja, dat staat in de Bijbel zo vaak. Staat er iets over de woorden die je spreekt. Dus dat geeft aan hoe belangrijk het is. En ja, ik kan er nog een paar meer aanhalen, maar dat, ja, het is gewoon heel belangrijk.
1: Ik kan me herinneren, Willem, dat in coronatijd diverse mensen waren die hadden corona gehad en die hadden nog een last van de nasleep, zeg maar, van het herstel.
0: Ja.
1: En daar had ik zelf ook mee te maken op enig moment. En ja, ik kan me herinneren dat jij toen een tekst had.
0: Ja.
1: En dat was een soort proclamatie.
0: Ja. Ja.
1: Een soort statement van ik word beter.
0: Ja, Ja.
1: Ik ga hier geen last meer van hebben. En het is op het snijvlak van een proclamatie en een gebed, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook ter harte genomen.
0: Ja.
1: Die tekst heb jij mij gestuurd. Die heb ik ter harte genomen. Ook hier op Radio Maria een aantal keer voorgedragen.
0: Ja. Daar
1: kreeg ik ook reacties op.
0: Ja. Ja.
1: Er waren ook mensen die dat echt hielp.
0: Ja.
1: Om inderdaad de woorden ook kracht te geven en te gunnen.
0: Ja. Ja. Ja, mooi. Oh, dat is mooi om te horen. Ja, want dat is bijvoorbeeld bij ziektes betreft. Daar praten we vaak over de ziekte. Terwijl we eigenlijk tegen de ziekte moeten praten. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar... En juist moet proclameren van ik zal gezond zijn, ik zal beter worden, in plaats van steeds te hebben over je ziekte. Waar je natuurlijk... ik begrijp dat je daar moeite mee hebt en dat je het er vaak over wil hebben. Maar het is vader vaak ook... En dat staat ook in Lucas 11 uit mijn hoofd. Staat er ook Jezus die spreekt tegen. Die spreekt tegen de boom, de vijgenboom. Hij spreekt tegen... Hij zegt van, nou, je spreekt tegen de ziekte, spreek tegen de bergen. Want dan, je moet het tegenspreken.
1: Ja.
0: En dat zijn woorden die kracht geven. En soms denk je ook wel eens, is dat dan niet naïef? Of ga je dan niet iets te voorschijn halen wat er niet is? Nee, je schept iets. Woorden hebben scheppende kracht.

0: Je schept iets. Woorden hebben scheppende kracht. Zoals jij over jezelf zegt, ik zal gezond zijn en mijn ziekte zal genezen. En dit en dat, ik ben niet ziek. Gewoon die woorden gebruiken, die hebben echt effect in de geestelijke wereld. Dat heb ik al zo vaak om me heen gezien. Maar het is niet makkelijk. Hè? Als je erin zit, je bent snel slachtoffer. Je hebt het over je ziekte, je hebt het over... En daar proberen uit te komen. Dat is nou ja, goed, dat is met Gods hulp.
1: Ik kan je goed volgen, Willem. Dat ook het, ik meen dus dat het Johannes Evangelie in ieder geval... waarin ook staat van alles begon met het woord van God. En en wij zijn ook als medescheppers, hè, we zijn ook co-creators, zeg maar.
0: Klopt.
1: Hebben dus ook onze woorden scheppingskracht. Ja.
0: Nee, zeker. En dat wordt wel eens onderschat. We hebben veel meer autoriteit dan we soms denken. Ook over ziektes. En Jezus zegt ook van, ik ben Jezus, onze grote geneesheer. We mogen de beloftes in de Bijbel over de kracht van woorden, de kracht van gebed, mogen we echt tot ons nemen en daar ook gewoon in geloven. Want ook geloof is natuurlijk heel belangrijk, dat je het uitspreekt in geloof. Hè. Jezus zegt ook zo vaak in de Bijbel van, jouw geloof heeft je gered. Dus je woorden uitspreken zonder twijfel, met geloof dat het ook werkelijk gaat plaatsvinden, ja, dat heeft een enorme kracht.
1: Inderdaad, inmiddels heb ik de Bijbelvers bijgevonden. Van Bijbelvers 1 van hoofdstuk 1 van Johannes Evangelie.
0: Ja.
1: In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God.
0: Ja.
1: Dat was die Bijbelvers die ik bedoelde.
0: Ja, mooi. Ja, ik word er altijd heel blij van als ik weet. En ja, het is ook gewoon, als je een keer de verkeerde woorden hebt gesproken over jezelf, over iemand anders, is het ook heel belangrijk om daar gewoon mee naar God te gaan en vergeving te vragen in de biecht of zelf. Want dat is ook, dat die woorden in ieder geval ontkracht worden.
1: Mm-hmm. Kijk, juist omdat woorden kracht hebben.
0: Ja, exact. Ja. Exact. En iemand vertelde me ooit een keer dat woorden, dingen die je uitspreekt, die gaan nooit weg. Die blijven als een golf, blijven ze tot in het oneindige doorgaan. Ik kan het niet fysiek helemaal uitleggen hoe dat werkt, maar dat het woorden hebben, wat je uitspreekt, dat verdwijnt niet, dat blijft zweven. Dus bepaalde negatieve woorden die je hebt uitgesproken, als je die herroept, dan heeft dat ook weer effect. Dan gaat die kracht gaat dan teniet. Dus dat vond ik wel een mooi beeld.
1: Ja, dus het is een bemoediging dat we wat we zeggen en wat we doen heeft impact. Nou, en woorden hebben kracht, maar het is ook een waarschuwing. Dus van Jezus is het ook een waarschuwing dat we dus daar ook voorzichtig mee moeten omgaan.
0: Ja, ja. Absoluut. Absoluut. Ja.
1: Oké. Okay. Zullen we verder gaan met bidden?
0: Ja, prima. Ja.
1: Was ik aan de beurt?
0: Volgens mij was jij aan de beurt. Ja.
1: Komen we bij het gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben, zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met uw kracht, zodat wij trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
0: Ja, Vader, ik bid u, wilt u ons standvastig in geloof maken? Dat we ook daarin onze gezinsleden, onze kinderen, onze vrouw, onze kleinkinderen kunnen meenemen. En ik bid u ook dat we constant op u gericht zijn en niet ons laten afleiden door de wereld. Want ja, als we vrienden van de wereld zijn, zijn we eigenlijk niet bij u. En u zegt zelf ook in uw woord dat we juist op u gericht moeten blijven. Dus ik bid u, Vader, tegen elke afleiding, tegen elke... Ja, elke manier om ons van onze werkelijke taak af te leiden. En echt een afspiegeling te zijn van uw liefde voor de mensen om ons heen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, we hebben in de wereld onze monden vol van groei. Om te groeien in allerlei dingen. In groeien in salaris, carrière. En om te groeien in invloed. Om te groeien in uitstraling of persoonlijkheid, wat ook niet. Heer, wilt u ons helpen om in de eerste plaats, wilt u ons verlangen aanwakkeren om vooral te groeien in heiligheid en te groeien in liefde. En wat alleen u ons kunt geven. Amen.
0: Amen. Dan gaan we.

0: het volgende gebed. En dat is een dankgebed voor het vaderschap. En voordat ik daarmee verder ga, wil ik ook even zeggen iets over het dank. Iemand vertelde mij, en dat heeft me heel erg geraakt, dat het danken voor alles wat er wel goed is, wat wel goed gaat, dat dat echt het hart van God raakt. Dat hij dat ook heel fijn vindt. En dan zegt ook heel vaak van bid en dank meteen. Maar daarom wil ik even, voordat ik dit gebed ga bidden, zeggen dat het uitermate belangrijk is. Ook misschien heb je het moeilijk of ben je in moeilijke omstandigheden, om toch dingen te vinden waar je voor kan danken. Dat helpt mij enorm, heeft mij enorm geholpen. En ik denk dat het bij elk gebed ook belangrijk is. En daarom is het ook nu in het boekje van Biddende Vaders opgenomen. Ik ga het nu bidden. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle bindende vaders over de hele wereld en danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen. Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
2: Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
2: Bij het toewijdingsgebed, zal ik die alleen bidden?
0: Ja.
2: Normaal bidden we dat dan samen, maar voor radio is dat wat minder geschikt. En ik zal het alleen bidden en u kunt ook meebidden. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. We vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
0: Amen. En dan gaan we nu tot het komen nu bij het gebed, als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Deze doen we ook vaak samen bidden, maar nu bid ik hem even alleen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
2: Amen. En dit moment van de gebedssessie hebben we normaal gesproken dan de rondjes waar de namen op staan van degene die wij, ja, die ons dierbaar zijn, maar ook die we aan de Heer willen toevertrouwen. En we doen het dan ook knielend voor het kruis van Jezus, met daarbij ook een kaars die aanstaat. En tegelijkertijd bidden we voor elkaar. Dus degene die voorgaat in gebed, die wordt dan ondersteund door het gebed van de andere vaders. En in andere gebedsgroepen weet ik dat ze dat op een andere manier doen. Bijvoorbeeld dat ze een hele stapel rondjes hebben van zichzelf, maar ook van de vaders die afwezig zijn. En gaan al die gebedsintenties langs, maar dan in stilte. Dus dat kan op verschillende manieren. Nu althans zullen we de gelegenheid bieden dat u alle namen die voor u, al uw dierbaren en alle mensen die u wilt toevertrouwen aan onze lieve Heer, in gebed in het licht van Christus te plaatsen. En ondertussen luisteren we naar wat muziek. Welke muziek had je daarvoor in gedachten, Willem? Weet je dan?
0: Ik denk dat we hier een mooi nummer. Dat is van Phil Wickham.
2: Phil Wickham, ja.
0: En dat is een prachtig, dat zegt hij ook van, hè, dat is natuurlijk veel gebed. Gebed is soms ook een strijd. Zoals we ook de vorige keer als thema hadden, dat gebed heel belangrijk is. Maar dat hij zegt, I fight on my knees. Hmm. Dus the battle is yours. Dus het is zijn strijd, niet onze strijd. En dat zegt hij op zo'n mooie manier, dat nummer van Phil Wickham. The Bell That Belongs heet het nummer. En ik denk dat dat een heel goed lied is voor biddende vaders. Omdat wij strijden niet tegen vlees en bloed. We strijden op onze knieën. Want we bidden. En bidden heeft een gigantisch effect als vaders. Dus dat leek mij een mooi nummer om nu te gaan luisteren.
2: Prachtig.

0: Ja, beste luisteraars, we gaan afsluiten met de, laten we zeggen, de standaard gebeden. Nou, we hebben ook nog de facultatieve gebeden, maar we zullen nu met de officiële gebeden afsluiten met het gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nog een aantal aanvullende gebeden die we kunnen bidden. Dat is facultatief, dus naar believen. En ik wil graag aanvangen met het gebed werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Dan zou ik willen bidden het gebed de helpende hand. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in een gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Misschien een goed gebed om van de borstplaat van Sint Patrick.
0: Ja.
2: Ja. Het volgende gebed is de borstplaat van Sint Patrick. Mogen Gods sterkte mij vandaag leiden en mogen zijn macht mij behoeden. Mogen Gods wijsheid mij leren, zijn oog over mij waken, zijn oor mij horen, zijn woord mijn spreken mild maken, zijn hand mij verdedigen en mogen ik zijn weg blijven volgen. Christus wees met mij, Christus wees voor mij, Christus wees achter mij, Christus wees in mij, Christus wees naast mij, Christus wees boven mij, Christus aan mijn rechterzijde, Christus aan mijn linkerzijde, Christus als mijn reisgezel, Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die tot mij spreekt, Christus in elk oog dat mij ziet, Christus in elk oor dat mij hoort.
0: Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: En dan willen we nou iets zeggen over het ontstaan van Biddende Vaders. En dat staat ook beschreven in het boekje, de boekjes van Biddende Vaders. Op het laatst, en daar staat een citaat van Morris Williams, de broer van Veronica Williams, die Biddende Moeders is gestart. En wij staat hier in het boekje, citaat van Morris Williams, hoe Biddende Vaders ontstaan is. En ik citeer. Het ontstaan van Father's Prayers. Biddende Vaders is begonnen in navolging van Biddende Moeders, omdat mannen de vraag stelden, en wij dan? En een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar die stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stonyhurst College in Lancashire in Engeland. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo'n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen. De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om het werk van biddende vaders te beginnen. En bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Starhouse, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. En mogen God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Citaat van Morris Williams, de grondlegger van biddende vaders.
0: Helemaal achterop het boekje lezen we de tekst: mannen vergeten te genieten van het leven, omdat ze zich druk maken over het bekostigen van hun leven. Het is voor de man essentieel om in zijn identiteit bevestigd te worden, niet alleen als lid van de maatschappij, maar ook als hoofd van het gezin en als lid van het lichaam van Christus. Wanneer een man bevestigd is in zijn identiteit, dan zullen zijn huwelijk en gezin ook sterk en gezond zijn. Een man zou niet bekend moeten staan vanwege zijn rijkdom, maar vanwege zijn rijkdom aan deugden.
2: Ja. Voor meer informatie over biddende vaders, kunt u ook kijken naar de website www.fatherspears.org of per e-mail contact opnemen, contact@fatherspears.org. In de website staat alles beschreven over het beginnen van een nieuwe groep. We hebben onlangs allemaal nieuwe boekjes gedrukt. Nederlandstalige biddende vadersboekjes. Die kunnen wij ook sturen aan hen die willen. En ons bestuur van biddende vaders komt vaak langs bij groepen, bij mensen, vaders die een nieuwe groep willen beginnen om samen te bidden, alles uit te leggen. Dus het is altijd heel makkelijk. Je hebt maar twee vaders nodig en dan kun je een nieuwe groep beginnen. En we zijn heel dankbaar en blij met de groepen die we al in Nederland hebben. We gaan nu luisteren naar het nummer Walk With Me van Kim Walker en Jesus Culture. Dat geeft heel mooi aan dat hij met ons loopt, hij met ons wandelt, hij met ons meegaat.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Goedemiddag, luisteraars. Muziek gaat zelden alleen maar over muziek. Meestal raakt ze vooral de emoties, van allerlei aard. Maar in revolutionaire tijden is ze ook een voertuig voor strijdliederen of sluit ze aan bij een politiek gedachtegoed. Vandaag duiken we daar een beetje in. We beginnen niet al te uitgesproken met Hans Werner Henze, die van meerdere walletjes at, maar er zeker sociaal-kritische ideeën op nahield. En die ook in zijn werk verwerkte. Zoals in Voices, dat onder andere op poëzie van Vietnamese en Cubaanse dichters stoelt. Het werk is een bonte verzameling van liederen voor maar liefst 70 verschillende instrumenten. Vandaag gaan we luisteren naar een Cubaans gedicht, Los Poetas Cubanas Ya No Sueñan, een lied met de strijdbare titel Das Wirkliche Messer en de centrale figuur van het socialisme, The Worker.

Frederick Krzyzewski was een Amerikaanse componist die zich vooral toelegde op eigentijdse muziek, die hij vooral begrijpelijk en toegankelijk wilde houden, want bestemd voor een breed publiek. Een visie die ook te maken heeft met zijn linkse politieke opvattingen. Hij schreef in dat kader een meesterwerk voor piano, The People United Will Never Be Defeated, 36 variaties op het bekende Chileense verzetslied. Daarvan gaan we er 2 horen.

Ook Luigi Nono gooide zich in de strijd. En hoe? Hij vond Hans Werner Henze maar een slappeling in het vertegenwoordigen van de socialistische strijd. Nee, dan zijn eigen werk. Intoleranza, 1960. Waarin een immigrant wordt voorgesteld die in een aantal situaties terechtkomt die typisch zijn voor de moderne kapitalistische maatschappij. Uitbuiting, straatprotesten, politieke arrestaties, geweld en internering. Bij de première in Venetië ontstonden relletjes van beide kanten. Ik laat u uit het eerste deel horen, No pasarán, muerte al fascismo. Eenmaal met mijn gedachten terug in de tijd, moest ik denken aan de liederen van de Griek Mikis Theodorakis, hier zo prachtig gezongen door Lisbeth List, maar oorspronkelijk door zijn Griekse vertolkster Maria Farantouri. Ik heb menige traan gelaten bij de Mauthausen-liederen. En daarom kan ik het niet laten om Asma Asmaton, gezongen door Maria Farantouri, te laten horen.

Onze Nederlandse componist Rudolf Escher was eveneens linkspolitiek geëngageerd, maar in zijn muziek ervaren we dat niet zo expliciet. Hij studeerde piano en cello in Rotterdam, waar hij zo'n beetje alles kwijtraakte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig niet de sonata concertante voor piano en cello, die uit 1943 dateert. Het lijkt me goed om daarmee maar eens van al het voorgaande tot rust te komen. U hoort deel 2, Largo.

U bent nog niet af van de nogal eigentijdse muziek, want ik wil nog naar de minimalist Steve Reich, die, zoals ook Philip Glass, het vooral heeft van hypnotiserende patronen. Met muziek kunnen we ons dat helemaal voorstellen, maar als er ook tekst aan te pas komt, wordt het een stuk lastiger. Immers, hoe ver moet je als componist gaan met al die herhalingen? Reich vond dat de muziek zelf voorop stond in zijn grote werk voor koor en orkest, The Desert Music, uit 1943. Op poëzie van William Carlos Williams. Inhoudelijk kan ik me best voorstellen dat woestijnzand goed past bij eindeloze muzikale herhalingen. Het roept een vrij onheilspellende sfeer op. Vandaar dat ik geen moeite had om twee delen hieruit te combineren met een lied van Kerenza Briggs, getiteld Media Vita, midden in het leven, staan wij in de dood, dat ik vond op een album van Voces 8.

We gaan afsluiten met de roos als symbool van Maria. There is no rose. Eveneens gezongen door Fautjes 8. Dat lied wordt vooral gezongen rond kerstmis, maar ik vind het van alle tijden. Daarmee wens ik u een mooie zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord beginnen we vandaag aan een nieuwe serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 van de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Spreek tot de mensen als vrienden. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We zijn begonnen met de reeks catecheses over het Tweede Vaticaans Concilie. Vandaag gaan we dieper in op de dogmatische constitutie Dei Verbum, over de goddelijke openbaring. Het is een van de mooiste en belangrijkste documenten van het concilie. En, om ermee te beginnen, kan het helpen om de woorden van Jezus in herinnering te brengen. Ik noem jullie niet langer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn meester doet. Maar ik heb jullie vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, heb ik jullie bekendgemaakt. Johannes 15, vers 15. Dit is een fundamenteel punt van het christelijk geloof, waaraan Dei Verbum ons herinnert. Jezus Christus verandert de relatie van de mens met God radicaal. Voortaan zal het een vriendschappelijke relatie zijn. Daarom is liefde de enige voorwaarde voor het nieuwe verbond. De heilige Augustinus benadrukt in zijn commentaar op deze passage uit het vierde evangelie het perspectief van de genade, die ons als enige tot vrienden van God in zijn Zoon kan maken. Een oud gezegde luidde immers, amicitio aut pares invenit. Oud facit. Vriendschap ontstaat ofwel tussen gelijken, ofwel maakt ze tot gelijken. Wij zijn niet gelijk aan God, maar God zelf maakt ons gelijk aan Hem in zijn Zoon. Daarom is er, zoals we in de hele schrift kunnen zien, in het verbond een eerste moment van afstand, aangezien het verbond tussen God en de mens altijd asymmetrisch blijft. God is God, en wij zijn schepselen. Maar met de komst van de Zoon in menselijke gedaante opent het verbond zich voor zijn uiteindelijke doel. In Jezus maakt God ons tot kinderen en roept Hij ons op om in onze toch kwetsbare menselijkheid op Hem te gaan lijken. Onze gelijkenis met God wordt dus niet bereikt door overtreding en zonde, zoals de slang Eva suggereert, maar in de relatie met de Zoon die mens is geworden. De woorden van de Heer Jezus die we in herinnering hebben gebracht, ik heb jullie vrienden genoemd, worden juist overgenomen in de constitutie Dei Verbum, die stelt, met deze openbaring spreekt de onzichtbare God in zijn grote liefde tot de mensen als tot vrienden. En hij gaat met hen in gesprek om hen uit te nodigen en toe te laten tot de gemeenschap met hem. De God van Genesis sprak al met de voorouders en voerde een dialoog met hen. En wanneer deze dialoog door de zonde wordt onderbroken, houdt de schepper niet op de ontmoeting met zijn schepselen te zoeken en telkens opnieuw een verbond met hen te sluiten. In de christelijke openbaring, dat wil zeggen wanneer God om te komen en ons te zoeken vlees wordt in zijn Zoon, wordt de dialoog die was onderbroken definitief hersteld. Het verbond is nieuw en eeuwig. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. De openbaring van God heeft dus het dialogische karakter van vriendschap. En, zoals in de ervaring van menselijke vriendschap, verdraagt zij geen stilzwijgen, maar voedt zich met de uitwisseling van ware woorden. De constitutie Dei Verbum herinnert ons ook hieraan. God spreekt tot ons. Het is belangrijk om het verschil te zien tussen woord en geklets. Dat laatste blijft aan de oppervlakte en brengt geen gemeenschap tussen mensen tot stand. Terwijl het woord in authentieke relaties niet alleen dient om informatie en nieuws uit te wisselen, maar ook om te onthullen wie we zijn. Het woord heeft een openbarende dimensie die een relatie met de ander creëert. Zo openbaart God door tot ons te spreken zichzelf als een bondgenoot die ons uitnodigt tot vriendschap met hem. In dit perspectief is luisteren de eerste houding die we moeten cultiveren, zodat het goddelijke woord onze geest en ons hart kan binnendringen. Tegelijkertijd worden we geroepen om met God te spreken, niet om hem te vertellen wat hij al weet, maar om onszelf aan onszelf te openbaren. Vandaar de noodzaak van het gebed, waarin we geroepen zijn om de vriendschap met de Heer te beleven en te koesteren. Dit gebeurt in de eerste plaats in het liturgische en gemeenschappelijke gebed. Waar niet wij beslissen wat we van het woord van God willen horen, maar Hij zelf tot ons spreekt via de kerk. Bovendien vindt het plaats in het persoonlijk gebed, dat zich afspeelt in het innerlijk van hart en geest. In de dag en de week van de christen mag de tijd die gewijd is aan gebed, meditatie en bezinning niet ontbreken. Alleen wanneer we met God spreken, kunnen we ook over Hem spreken. Onze ervaring leert ons dat vriendschappen kunnen eindigen door een opvallende breuk of door een reeks dagelijkse onoplettendheden die de relatie afbrokkelen totdat deze verloren gaat. Als Jezus ons roept om vrienden te zijn, laten we dan proberen deze oproep niet onbeantwoord te laten. Laten we Hem verwelkomen. Laten we zorg dragen voor deze relatie. En we zullen ontdekken dat juist de vriendschap met God onze redding is. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 14 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Dei Verbum met de titel Spreek tot de mensen als tot vrienden. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon,

0: leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Het duurde 2 dagen totdat het Carilliné weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. Toen Nathema haar arriveerde, trok ze met een zwierig gebaar het laken weg. Prachtig, zei hij. Kushitis. Oud zo te zien. Waar komt het vandaan? Het is van mijn moeder geweest. Carilliné opende het kistje en haalde de tekeningen eruit. Ze heeft er een aantal overgetekend van bestaande gebouwen, maar de meeste zijn haar eigen ontwerp. Nathema haars mond viel open. Van je moeder? Hij trok een papieren rol naar zich toe en bestudeerde hem zorgvuldig, waarbij hij met zijn vingers over de tekening streek. Ze doen me denken aan jouw werk, zei hij tenslotte. Vind je? Hij knikte. Er is iets in de algemene stijl, die mengeling van goed structuurgevoel en schoonheid. Dat hebben jullie allebei, hoewel jouw werk verfijnder is, gedetailleerder. Ja, ik heb langer kunnen studeren. Zij stierf toen ze pas 21 was. Carilliné draaide aan de linten om haar middel. Ik heb nooit geweten dat ze net zoveel van architectuur hield als ik. Waar heb je deze gevonden? Ik heb ze van mijn grootmoeder gekregen. Dat zal je grootvader niet goedkeuren. Carilliné haalde haar schouders op. Heb je nieuws voor me? Nathema haar rolde met zijn ogen. Het is 2 dagen geleden, je moet wel geduld hebben. Carilliné had verwacht met gevaar te moeten kampen tijdens de geheime zoektocht naar haar vader. Met moeilijkheden, met bedreigingen zelfs. Je kon tenslotte niet tegen een man als haar grootvader ingaan zonder enige vorm van wraak te ondervinden. Ze begon te beseffen dat niets van dat alles te vergelijken was met vertwijfeld moeten afwachten. Ze wilde tegenwerpingen maken, ze wilde uitvaren tegen Nathema haar vanwege zijn moeizame onderzoek en eiste dat hij een beetje opschoot. Maar voordat ze een woord kon uitbrengen, trok hij een van haar moeders tekeningen naar zich toe en boog zijn hoofd om die van dichtbij te bestuderen. Hij liet zijn vinger eroverheen gaan. Je moeder gebruikte een ongewoon dikke papyrus voor sommige hiervan. Ik vraag me af waarom. Denk je dat dat de kwaliteit van haar werk ten goede kwam? Carilliné liet zich niet voor de gek houden. Na jaren van vriendschap doorzag ze Nathema haars overduidelijke poging om haar af te leiden. Aan de andere kant was alles wat met haar moeders werk te maken had een beetje afleiding waard. Ze boog zich over de tekening en voor het eerst viel haar op wat Nathema haar zo snel had opgemerkt. De papyrus leek uitzonderlijk dik. Dat is vreemd, mompelde ze. Hij grijnsde zelf voldaan. Ze rolde het stuk papyrus op en wuifde ermee naar hem. Het maakt je langzame voortgang niet goed. Zoek een aanwijzing voor me, een spoor, wat dan ook, Nathema haar. Heb geduld, zei hij nog eens. Hij pakte haar hand. Carilliné, laten we God om leiding vragen. Net als zij was Nathema haar in het geloof onderwezen door Philippus. Maar hij was een betere leerling geweest. Carilliné slaakte een zucht en viel op haar knieën. Nathema haar begon met stilte. Een stilte die zich uitstrekte. Ze wist dat zijn geest een weg zocht naar een ander rijk, een plaats van vrede. Een koninkrijk waar de zaken van de aarde vervaagden en God alleen bleef. De stilte maakte Caroline onrustig. Haar gedachten raasden door haar hoofd. Ze wilde doorgaan met vragen en God vertellen wat ze wilde. En beter nog, ze wilde opstaan en iets doen. Nathemahar begon zijn gebed met eenvoudige woorden van dankbaarheid. Hij had iets weg van een kind dat zijn moeder een boeketje van onkruid brengt of plakkerige vingertjes liefdevol om zijn vaders nek slaat. Caroline werd rustiger en was zich ervan bewust dat Nathemahar's gebed een verfijnder parfum droeg voor God dan alle spicerijen in de winkel. Toen Nathemahar God eindelijk vroeg haar te helpen, drong de tederheid in zijn woorden door tot in haar hart. God, toon uw dochter de weg. U kent het verlangen van haar hart. Verleen haar dat, als dat uw wil is, en bescherm haar aan alle kanten. Nadat Nathemahar kort daarna was vertrokken, bleef Caroline nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper. Het vertrek was op de een of andere manier veranderd door Nathemahar's aanwezigheid. Veilig geworden, een toevluchtsoord. Omdat ze nog niet terug wilde naar de vreugdeloze huiskamers van haar grootvader, bekeek ze haar moeders tekeningen nauwkeuriger. Waarom had ze voor enkele tekeningen zulke dikke vellen gebruikt? Het was alsof ze voor elke tekening 2 of 3 stukken papyrus aan elkaar had geplakt. Voorzichtig trok ze aan de rand van een tekening. Vervolgens spleet ze het papperig vel met haar nagel en ze hapte naar adem, ontzet dat ze de papyrus had gescheurd. Maar toen zag ze dat er inderdaad 2 afzonderlijke vellen papyrus aan elkaar waren geplakt. Eerst wilde ze het erbij laten. Ze kon de bibliotheek in Caesarea bezoeken om te ontdekken wat het voordeel was van 2 vellen papier gebruiken zoals haar moeder had gedaan. Maar het viel haar op dat het midden van de tekening nog iets dikker was dan de randen. Caroline werd door nieuwsgierigheid bevangen. Opnieuw begon ze voorzichtig aan de randen van het vel papyrus te trekken. En het lukte al snel om de 2 vellen van elkaar te scheiden. Het verbaasde haar dat de lijm alleen langs de randen van het vel was aangebracht. Niet meer dan de lengte van een halve vinger dik. Toen ze bij het binnenste gedeelte kwam, lieten de vellen papyrus gemakkelijk los en onthulde een 3de vel. Caroline hapte naar adem toen ze besefte dat het onverwachte vel in feite een brief was, verstopt in haar moeders tekening in het slimme zakje dat ze had gecreëerd. Met trillende vingers bevrijdde ze de brief en ze begon te lezen. Wie Truvia, je trouwe vriendin aan mijn lieve Gemina. Groeten uit een heet en vochtig Rome. Wat zou ik graag willen dat je hier was, zodat we ons samen over mijn grootvaders boeken konden buigen om de verdiensten van zijn leer te bespreken. Caroline verstijfde. Haar moeders vriendin heette Vitruvia, de vrouwelijke versie van... Kon het waar zijn? Was haar moeder bevriend geweest met de kleindochter van de befaamde Vitruvius? De Vitruvius die de schrijver was van de schitterende reeks boeken over architectuur die ooit geschreven was? Met een bonzend hart las Caroline verder En al gauw raakte ze ervan overtuigd dat de man tegen wie ze meer dan 10 jaar had opgekeken, haar familie beter kende dan ze ooit had durven dromen. Een groot deel van Vitruvius' brief betrof de constructie van nieuwe gebouwen en het belang van functionaliteit, schoonheid en stabiliteit. Eén passage echter maakte Carolina aan het lachen. Ik weet dat mijn grootvader geloofde dat de ontwerpen van de natuur horen te dienen als model voor de juiste verhoudingen. En dat het menselijk lichaam bovenal perfectie in verhoudingen vertoont. Maar als hij mijn jammerlijk smalle borst en weelderige heupen had kunnen zien, had hij zich nog wel eens achter de oren gekrapt over zijn overtuiging dat de proporties van het lichaam een voorbeeld van perfectie zijn. Sinds we elkaar 12 maanden geleden hebben gezien, ben ik dikker geworden en op alle verkeerde plaatsen. Ik kan die punten warm, quadratus brood waar ik zo dol op ben, maar niet weerstaan. Jij bent ongetwijfeld nog net zo mooi als altijd. Zo vlug als ze durfde, begon Carolina de randen van de rollen waarvan de ongewone dikte wees op een nieuwe verborgen brief los te wikken. Ze pulkte de lijm voorzichtig los om het voorblad van de tekening niet te beschadigen en het lukte haar om de brieven los te maken die 25 jaar in hun geheime vak gevangen hadden gezeten. In totaal vond ze er 4, geschreven in Vitruvia's elegante Latijn. De eerste 3 waren grotendeels in dezelfde geest. Vitruvia besprak architectuur, had het over de militaire loopbaan van haar grootvader, droomde van de mogelijkheid dat zij tweeën op een dag als vrouwen hun eigen waardige monumenten konden ontwerpen en bouwen en sprak het verlangen uit om spoedig met haar vriendin te worden herenigd. Carolina had het gevoel dat ze in een aangrenzende kamer het gesprek van de jonge vrouwen opving. Ze las de woorden steeds opnieuw en deze glimp in haar moeders verborgen leven bezorgde haar een warm gevoel. Vitruvia's brief was anders van toon en duidelijk gehaast geschreven, die 4e brief. Zonder aanhef was ze van wal gestoken. Ik hoop dat onze vriendje dit zonder uitstel in handen kan spelen. Jazeker, vlucht naar Rome en ik zal doen wat ik kan om je te helpen. De volgende keer dat we elkaar zien, zul je een getrouwde vrouw zijn. Ik kan je het niet kwalijk nemen dat je je hart volgt, gezien wat je allemaal over hem hebt geschreven in je heel lange brief. Egypte zal nu wel met een papyrus tekort te kampen hebben. Is hij een man die jou waard is? Maar ik vrees voor je veiligheid. 1 ding leert iedereen in Rome van kinds af aan. Raak nooit verwikkeld in een ruzie met de heerser van een rijk. Als jouw geliefde zijn koningin mishaagt door met jou te trouwen, is niet te voorspellen op welke wijze ze wraak zal nemen. Ik geloof niet dat je iets zult hebben aan het feit dat zijn moeder een oude en dierbare vriendin van de koningin is. Eerder het tegendeel. Je loopt de kans dat ze zich erger verraden zal voelen door een vriend dan door zomaar een vreemde. Dus alsjeblieft, laat je niet pakken. Kom snel en we zullen samen een paleis bouwen. Ach, jij je zin, een voorname bibliotheek dan. Ik weet hoeveel je van je boeken houdt. Als je maar komt en veilig bent. Ik schrijf geen namen voor het geval deze brief in de verkeerde handen terechtkomt. Carolina blies uit. Ze had niet alleen een kostbare blik kunnen werpen in haar moeders leven en hart. Ze had nog een aanwijzing gevonden voor de identiteit van haar vader. Zijn moeder was een oude vriendin van de koningin. Hoeveel beambten in het paleis konden dat beweren? Stellig niet veel. Hij moest minstens 45 zijn, misschien ouder. Als ze deze bijzonderheid eenmaal met Natemahar had gedeeld, zou het een kwestie van dagen zijn, uren zelf, totdat ze hem vond. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het vocaal ensemble Seraphic Fire zingt Terribilis est locus iste. Heer, u zoekt mij. Ook als ik u niet zoek, u zoekt mij. Heer, u geeft mij rust, ook als ik onrustig ben. Kom bij mij en laat mij bij u komen. Geef dat ik naar u mag luisteren. Heer, laat mij bidden.

0: De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Hosea, hoofdstuk 2, vanaf vers 16.
1: Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag, spreekt de Heer, zal je mij mijn man noemen, in plaats van mijn Baal. Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de Heer toegewijd zijn.

Hosea spreekt hier over God die verleidt wie hij lief heeft. God spreekt teder tot haar. God neemt haar liefdevol tot zijn vrouw. Verwonderd, deze manier van spreken je? De tedere, gevoelige taal van verloofden? Hoe reageer je daarop?

Kun jij jezelf zien als degene van wie God houdt? Kun jij jezelf zien als iemand die God wil verleiden en die God teder toe wil spreken?

0: Luister opnieuw naar de tekst van Hosea en merk op hoe er een verschuiving is van spreken over haar naar een direct spreken tot jou.
1: Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag, spreekt de Heer, zal je mij mijn man noemen in plaats van mijn Baal. Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn.

En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. Heb je al eens gemerkt dat je relatie met God lusteloos en afgemat werd? En ben je wel eens op zoek gegaan naar de tijd toen jouw relatie met God vol leven leek te zijn? Toen je kon communiceren met God en God met jou? Als je beseft dat God bereid is te communiceren met jou, kan je dan ook daarover met God spreken?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. Hoe wordt de wijsheid gevonden? Mijn kind, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, dan brengen zij u in overvloed. Laat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan wordt je bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen. Vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan Hem op al uw wegen en Hij zal uw paden effenen. Houd uzelf niet voor wijs. Vrees de Heer en vermijd het kwade. Het zal genezing brengen aan uw lichaam en verkwikking aan uw gebeente. Verheerlijk de Heer met uw bezit, met de eerstelingen van alles wat bij u binnenkomt. Dan zullen uw graanschuren rijk gevuld worden, uw perskuipen overlopen van most. De terechtwijzing van de Heer, mijn kind, moet ge niet versmaden, en ge moet om zijn kastijding niet neerslachtig worden. Want de Heer kastijdt wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn geliefde zoon. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Lengte van dagen ligt in haar rechterhand, rijkdom en eer in haar linker. Haar wegen zijn lieflijke wegen en al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar verwerven en wie haar vasthouden zijn gelukkig. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gegrondvest. De hemel heeft Hij bevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Het zoeken naar de wijsheid. Laten we werken voor een spijs die niet vergaat. Laten wij werken aan ons heil. Laten wij werken in de wijngaard van de Heer, opdat wij het verdienen dagelijks onze tieneling te ontvangen. Laten wij werken in de wijsheid die zegt, zij die in mijn geest werken mislukken niet. De akker is de wereld, zegt de waarheid. Laten wij daarin graven. Er gaat een verborgen schat in schuil. Laten wij die opgraven. Het is immers de wijsheid zelf die uit het verborgene wordt gehaald. Wij allen zoeken haar, wij allen begeren haar. Als u vragen wilt, vraag dan, kom maar terug. Misschien vraagt u waarvan u moet terugkomen. Houd u ver van uw lusten, staat er. En als ik de wijsheid niet vind in mijn lusten, waar vind ik haar dan wel, zult u zeggen? Immers mijn ziel verlangt vurig naar haar. En haar zomaar gevonden te hebben zal niet voldoende zijn, als het mij ten deel valt haar te vinden, tenzij ik een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat in mijn schoot kan storten. En terecht. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Zoek dus, zolang als zij gevonden kan worden, en roep haar, zolang ze dichtbij is. Wilt u horen hoe dichtbij ze is? Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Als u het maar zoekt met een oprecht hart. Zo immers zult u in uw hart de wijsheid vinden, en zal uw mond overvloeien van inzicht. Maar zorg ervoor dat u ervan overvloeit, niet dat zij wegvloeit of u haar uitspuwt. U hebt ongetwijfeld honing gevonden als u de wijsheid gevonden hebt. Als u zich maar niet overeet, anders krijgt u er te veel van en spuwt u het uit. Eet zo dat u altijd honger hebt, want de wijsheid zelf zegt: wie mij eten, houden nog honger na mij. Denk niet dat het veel is wat u hebt. Verzadigt u niet om het vervolgens uit te spuwen. Dan zou juist datgene wat u schijnt te hebben u ontnomen worden, aangezien u voortijdig opgehouden hebt te zoeken. Zolang als ze immers gevonden kan worden en dichtbij is, moet u niet ophouden met zoeken en roepen. Anders gezegd, veel honing eten is niet goed. Zoals Salomo zegt: zo wordt iemand die de majesteit wil doorvorsen door haar luister overweldigd. Zoals de mens zalig is die zich op de wijsheid toelegt, zo ook is de mens zalig, of zelfs nog eerder zalig, die in de wijsheid vertoeft. Wellicht heeft dit laatste betrekking op de overvloed. Welnu, op de volgende drie wijzen loopt uw mond over van wijsheid en inzicht. Als u met uw mond uw eigen ongerechtigheid beleidt, als u dank brengt en lof zingt, als u tenslotte ook nog een stichtend woord spreekt. Immers het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. En de rechtvaardige begint zijn pleidooi met een zelfbeschuldiging. Vervolgens moet hij de Heer verheerlijken. Tenslotte, als zijn wijsheid zo ver reikt, moet hij zijn naaste stichten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Eentje zegende, goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het maandag 6 juli in de 14e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de heilige Maria Goretti, maagd en martelares, patrones van de jonge meisjes. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 899. De hymne 701. De psalmen en antifonen week 2 vanaf bladzijde 902. We nemen het afsluitend gebed van de heilige Maria Goretti, 1344. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, psalmen en antifonen, maandag week 2, vanaf bladzijde 103.

0: en 70. Of op de Getijdengebeden-app van de Tilsterberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals de massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemels licht dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft, o Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd en licht en waarheid ons geleid.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat hij ons leidt en zie wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. Wij zullen nuchter dronken zijn.
1: In lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon. O onze zon des vaders zoon, de Vader is in u en gij. Gij zit aan vaders rechterzij. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
1: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
0: Mijn tranen zijn mijn brood geworden, dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom.
0: Ik liep vooraan en deze feest doet mee, terwijl rondom mij lof en jubel klonken.
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel, en waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon.
1: Daar roept de ene bergbeek tot de ander, met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
0: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade. En in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
1: Ik zal hem zeggen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
0: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel, en waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Wees ons barmachtig, God en Heer van het heelal. Sla acht op ons. Toon ons het licht van u erbarmen.
1: Vervul de volken met een zag voor u, de volken die naar u niet omzien.
0: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat. En overal uw grote daden gaan verhalen.
1: Hef tegen vreemde volkeren uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
0: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren, zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
1: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen.
0: Hernu uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
1: Breng Jacob's stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
0: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd. En over Israël, uw eerstgeborene.
1: Ontferm u over deze stad, door u geheiligd. Jeruzalem, de stad, de plaats waar gij vertoeft.
0: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn, uw tempel van de glorie van uw naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon. Zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Korte schriftlezing. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen.

0: jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past een lofzang.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past een lofzang.
0: Zingt voor hem een nieuw gezang.
1: Rechtschapenen past een lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past een lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen waarmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer. Omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, Gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader wel gevallig is.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Schenk ons de vruchten van de geest, goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven in lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Leer ons ook te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, voor de onschuld die in u haar oorsprong vindt, voor de zuiverheid van leven die u welgevallig is, heeft Maria Goretti haar jeugd gegeven in de marteldood. Op haar voorspraak vragen wij dat wij uw geboden in ere houden, met de volharding die Gij in deze heilige hebt beloond. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 14e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar lang aan vloeien leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En van dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Dit is het woord van God. En we beginnen mijn geest te laten rusten bij hem, in een toestand van aanvaarde machteloosheid. Mijn geest mag zo dood zijn als die van het dochtertje van de overste. Jezus heeft de macht er nieuw leven in te brengen. Dus niet gespannen uitkijken naar tekenen van leven, van gebedsleven, goed vinden dat ik uit mezelf niets tot stand kan brengen om alles alleen van hem te verwachten. Een paar passen voor de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe hij let op het geringste teken van geloof en vertrouwen om daar terstond op te reageren met een grotere zelfmededeling. Want daarvan zijn de wonderen een teken. Ik maak een gebaar van aanbidding. Het gebed moet niet alleen met de geest, maar ook met het lichaam gebeuren. We bidden pas helemaal wanneer wij ook met ons lichaam bidden. Eerbied in de lichaamshouding kan helpen om veel van Jezus te verwachten. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding die ontvankelijkheid uitdrukt tegenover God. In die houding vraag ik om de genade van een goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om in te voegen in de geschiedenis van God met de mensen, haal ik me de geschiedenis of de situatie voor de geest waarin hij zich nu opnieuw aan mij wil meedelen. Nadat werd verteld hoe Jezus de menigte vanuit de boot toesprak, in parabels, het zaad in de akker, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaadje, horen we nu hoe Jezus zijn leerlingen aan de lijve laat ondervinden wat hij de menigte met woorden onderrichtte. De menigte krijgt het woord, de leerlingen het werk. De werken hebben dezelfde strekking als de parabels. Overwinning namelijk op de slopende kracht van het kwaad. In de kwaadaardig spokende elementen op het meer van Galilea, in de onreine geest die in de graven huisde, en nu in de dodelijke ziekte van Jairus' dochter en de ondermijnende ziekte van de vrouw met haar kwaal van 12 jaren. Steeds wordt de menselijke machteloosheid zwaar aangezet. Mijn dochter is zojuist gestorven. En deze geschiedenis herhaalt zich ook in mij. Gods kracht zal in mijn leven doorbreken wanneer ik op de eerste plaats mij mijn onmacht bewust maak. Ten tweede, deze onmacht positief aanvaardt. En ten derde, in vertrouwen en geloof dat God mij welgezind is.
Ik stel mij de plaats voor ogen waar zich dit heeft afgespeeld en waar zich dit in mijn leven afspeelt. Ik overzie situaties van machteloosheid in verleden en heden. Wellicht merk ik hoe er een verlangen in mij opkomt diezelfde genade te mogen ontvangen. Wil ik die genade inderdaad ontvangen, dan helpt het om mij dat verlangen bewust te maken en het als een bijzondere genade te vragen, een innerlijke kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, de Heer van het leven. Opgewassen is Hij tegen de uitersten van het kwaad, zodat ik me bij Hem altijd veilig mag weten. De overweging. Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen. Dat mocht in die tijd juist niet. Je mocht geen lijk aanraken. En als ik alleen maar mijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn, zegt de bloedvloeiende vrouw. Ook dat mocht niet, want de vrouw leed aan bloedvloeiing. Ze was onrein. Wie zij aanraakte, werd onrein. En wie haar aanraakte, werd onrein. Daar deed ook die heimelijke benadering van achteren bij de zoom van zijn mantel niets van af. In één evangelie twee voorbeelden van mensen die vragen wat niet mag, wat niet kan. Waar mensen niet mogen, waar mensen niet kunnen, daar kan God. Voor hem geldt geen grens gesteld door de wet, door de ziekte. Voor God bestaat er geen grens. Als je niet verder kunt, ben je aan de grens. Ook mensen kunnen je soms niet verder helpen. Ook zij moeten het dikwijls opgeven. Maar God kan altijd verder. Hij heeft altijd nieuw leven voor je, dat verder reikt dan welke menselijke grens ook. Maar je moet niet opgeven. Niet binnen pakken neerzitten. Nooit val je buiten zijn machtsbereik. Geef dus niet op, ook niet vanwege de zonde. De zonde waaraan het volk volgens de eerste lezing zich heeft schuldig gemaakt, door Baal aan te roepen, door Baal te vereren, door vreemde goden na te lopen, door aan het verbond met God ontrouw te zijn. Zelfs de zonde van ontrouw in het verbond met God is voor God geen grens. De zonde stelt een grens tussen ons en God. Zij verbreekt de verbinding met God, verbreekt de band met Hem. Wij keren Hem de rug toe en dat is van ons uit nooit meer goed te maken. De mens zelf kan zichzelf niet vrijmaken uit zijn zelfgemaakte slavernij, uit de gevangenis die hij om zichzelf heeft gebouwd. Maar wat de mens niet kan, het goed maken tussen God en ons, dat kan God wel. En Hij wil het ook. Hij heeft de macht om alle grenzen te overschrijden. Hij heeft al onze zonden goed gemaakt, zoals het heet in een eucharistisch gebed. Er is niets in de wereld wat ons blijvend ter neer kan drukken, want God is er. En wat doet God nu met die ontrouwe bruid? We weten wat er in de Joodse wet staat op ontrouw, dat kennen we ook uit het evangelie. We hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, zeggen de Joden, terwijl zij overspel bedrijft. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij daarvan? Johannes 8. Wat doet hij nu met ons? En wat staat er in de eerste lezing? Ik zorg dat zij naar de woestijn gaat. Dat betekent dat ze terugkeert naar de plaats waar zij oorspronkelijk Gods liefde heeft leren kennen. En dan, staat er in die eerste lezing, dan spreek ik tot haar hart, daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid, naar God, naar uw eerste liefde. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid naar God, uw eerste liefde. Misschien zijn er mensen die u hebt opgegeven, of bijna opgegeven. Niet doen. Doe niet mee met die geest van troosteloosheid, waarmee de vijand van de menselijke natuur, de slechte geest, u wil vervullen, zodat u uit een zekere wanhoop
het werk van God zou willen opgeven. Maar doe mee met het werk van God. Doe mee met de goede engel die God aan uw zijde heeft gesteld. In de eerste lezing staat er dan ook nog: op die dag neem ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid. In recht? Wat voor recht hebben wij? We hebben juist geen recht. Het is dan ook niet ons recht. Het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God, het recht van zijn verbond. Dat is genade. Dat is vriendschap om niet. Dat is trouw zonder enige voorwaarde. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw uit pure genade. Uit goedheid en erbarming. Kijk maar hoe hij dat doet in het evangelie. Heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u genezen. Geloof. Abraham geloofde God toen hij van zijn kant voor niets dat verbond met hem sloot. Het was een eenzijdig gegeven. Van de kant van Abraham was er alleen maar geloof. En God rekende hem dat als gerechtigheid aan. In recht en gerechtigheid, zegt de profeet Hosea. Geloven, daar komt het op aan. Uw geloof heeft u genezen. Geloven in Gods onvoorwaardelijke trouw. Waar je het zelf hebt verprutst, waar je tegen je eigen grenzen bent aangelopen, waar mensen hun grenzen hebben gesteld, geloof, spring er overheen. Spring gelovig in Gods liefdevolle hart, dat opnieuw met je wil beginnen en ermee wil doorgaan tot een nieuw leven, een eeuwig leven. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus zoals hij deed met Jairus, toen hij haar moeder insprak, en zoals hij deed met de vrouw. Hij sprak haar mild aan, dochter, zoals hij eerder deed met de lammen, mijn zoon. Zo kan ik op mijn beurt met Jezus spreken en met zijn Vader in de hemel.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan de dag beginnen met het ochtendgebed. Heer, deze dag begint weer. Ik dank u voor deze nieuwe dag. Het is een dag door u gegeven aan ons. Ik geef hem aan u terug, dat u hem zegent. Zo wil ik leven vandaag in uw liefde. Laat mij gestalte geven aan uw liefde. Help mij als het moeilijk wordt en blijf bij mij in alle vreugde. Ik wil rustig en ingetogen uw werk doen en bij u blijven heel de dag. Bewaar mij en alle die mij dierbaar zijn voor zonde en ongeluk. Laat ons leven voor u, door u en met u. Gij die de weg, de waarheid en het leven zijt. Mijn weg, mijn waarheid en mijn leven. O God, geef mij de wijsheid en de moed om in moeilijke uren mij tot u te keren. Ik weet dat u mijn toevlucht bent en mijn troost. Trek mij tot u en laat de innige verbondenheid tussen u en mij door niets verbroken worden, ook niet door het lijden. Maar laat alles iedere dag opnieuw mij bevestigen in uw vriendschap en in uw liefde. Amen. Dank voor het meebidden. Zo om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend 6 juli. Fijn dat u naar ons luistert en ik hoop dat u een mooi gebedsmoment zal hebben zo meteen. Omdat het maandag is, overwegen we de blijde geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor mensen in arme landen. We bidden voor alle zieken. We bidden voor degenen die hulp nodig hebben. Ook bidden we voor Gods zegeningen en genade voor een moeder en haar kinderen. En uit dankbaarheid aan God voor deze nieuwe dag. Voor goedheid en vergeving van kinderen aan hun ouder. We bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. Om bescherming van haar, dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. Om bescherming en zegen tijdens een reis naar Barcelona volgende week. En dat de luisteraar gezond terug naar huis mag komen. Uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van ons lieve Heer en onze lieve vrouw. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van een kleinzoon en een luisteraar. Om zegen over alle priesters, dat de ziel, voor de zielenrust van een overleden vriendin. We bidden voor verschillende intenties uit dankbaarheid en voor bekering. We bidden voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita voor een stageplek, waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. En op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie, we bidden om bescherming en vragen om troost en barmhartigheid voor de kinderen van iemand na een scheiding. En ook op voorspraak van pater Pio om dit te kunnen dragen. Voor een nicht die vandaag jarig is en voor de kleinkinderen, dat ze mogen leven naar Gods wil. voor vrede. En dat de nieuwe week ons genadig mogen zijn. Voor de dochters van iemand en ook voor de zussen. Voor een goed besluit voor de toekomst met een goed gesprek als afsluiting. Ook bidden we uit dankbaarheid en voor de gezondheid van een moeder. Voor een prachtige reis van een gezin. Dat ze gezond terugkeren en dat ze mogen genieten van dit mooie land. We bidden ook voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de heilige Rozenkrans gebeden. We gaan door even met muziek. En om 9 uur begint de heilige mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

En beste luisteraars, het is bijna 9 uur. De heilige mis begint zo dadelijk. Ze zijn nu in de kapel van in de Sint-Servaas bezig met de afsluiting van de aanbiddingen. Ik maak alvast verbinding, dan kunt u ook de zegen ontvangen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u en met uw geest. Op deze 6 juli vieren we de gedachtenis van de heilige Maria Goretti, maagd en martelares Maria Goretti, Italiaans meisje dat martelares werd om haar zuiverheid en maagdelijkheid te bewaren. Haar aanranders, om het zo te stellen, was zelfs present toen zij heilig, toen zij zalig verklaard werd in Rome vele jaren geleden. Heilige Maria de Goretti, ook een heilige van onze tijd, van de vorige eeuw, een teken van toewijding tot God, zelfs als jong meisje. Begin van deze Eucharistieviering, aan het begin van deze nieuwe morgen, deze nieuwe dag, willen we ons bij God presenteren, hem zien zoals hij ons ziet. We willen onze intenties naar hem brengen, ook onze familieleden, onze vrienden, en ieder die leeft in ons hart. We brengen het naar God toe, dat hij hen mogen zegenen, dat hij ons mogen zegenen, dat hij ons kracht mogen geven en genade om deze dag en de rest van ons leven steeds meer in toewijding tot hem te leven. In het begin van deze Eucharistieviering beleiden we onze schuld. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom spreekt de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moog de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. God, in u vindt de onschuld haar oorsprong en de maagdelijkheid is u dierbaar. Je hebt uw dienares Maria Goretti op jeugdige leeftijd de genade verleend van het martelaarschap en haar de kroon geschonken van de overwinning in de strijd. Wij bidden u, geef ook ons, op haar voorspraak, de kracht om trouw te blijven aan uw geboden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Luisteren we dan naar de eerste lezing.

0: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Mijn ontrouwe bruid, weldra lok ik haar weer naar mij toe. Zorg ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd, toen zij optrok uit Egypte. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, zult gij tot mij roepen, mijn man. Nooit zult gij mij meer mijn Baal roepen. Ik neem u als mijn bruid, voor altijd. Als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming. Als mijn bruid in een onverbrekelijke trouw. Dan zult gij de Heer leren kennen. Woord van de Heer. De Heer is vol liefde en medelijden. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. De Heer is vol liefde en medelijden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. De Heer is vol liefde en medelijden. Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld. Uw grootheid door ieder geprezen. Ze zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw gerechtigheid.
1: De Heer is vol liefde en medelijden.
0: De Heer is vol liefde en medelijden. Langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte.

0: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal ze weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar aan vloeiingen leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus dan in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buitengezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Woord van de Heer.
1: Amen.
0: Ga u heer even zitten. Een vrouw die 12 jaar aan vloeiingen leed. 12 jaar. Verdriet, verborgen verdriet. Je wilt het zeker met niemand delen. Maar 12 jaar lang. Ook 12 jaar lang van zwakte en moeheid. Je door het leven slepend. 12 jaar lang vloeiingen. Maar het betekende ook voor de Joodse wetgeving dat zij als vrouw onrein was en daardoor sowieso al niet in de tempel mocht komen, maar ook geen andere mannen mocht aanraken, omdat een vrouw die haar dagen heeft per definitie onrein is volgens de Joodse wetgeving. Maar hier is een vrouw die moedig is en misschien ook wel vertwijfeld. Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. In zekere zin was ze aan het marchanderen. Zei: Ik raak hem niet echt aan, ik raak alleen zijn mantel aan. En misschien is dat nog net zojuist geoorloofd. Maar de Joodse wetgeving zei ook: Als jij als persoon, als man en vrouw, als jouw bovenkleed een stuk onrein vlees zou aanraken, bijvoorbeeld je loopt over straat en theoretisch er ligt een stukje varkensvlees ergens op straat en varkensvlees is onrein, als jij dat aanraakt, al is het maar met je mantel, dan ben je daardoor onrein. En zo ook, deze vrouw raakte Jezus enkel aan zijn mantel aan, maar in zekere zin maakte zij hem daarmee onrein. En daarom ook misschien dat Jezus voelt. En in een andere evangelie staat dat hij kracht van hem van zich voelde wegvloeien, staat in een andere evangelie. En ook hier, Jezus keerde zich om, voelde dat er energie van hem werd weggetrokken en toen hij haar zwaar zag, sprak hij, niet veroordelend, maar precies andersom: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond. En misschien zou je moeten toevoegen, het ging niet alleen over geloof, maar het ging ook over moed, over heel veel moed. Om tegen alle conventies van de tijd, om tegen alle conventies van wat mensen zo al niet zeggen over elkaar, oordelend en veroordeeld, om daar tegenin te gaan en enkel op God te vertrouwen, die boven alles uitstikt, die groter is dan ons menselijk denken, dan ons menselijk oordelen. Vandaag willen we God vragen voor ons eigen leed, misschien lichamelijk leed of psychisch leed, moreel leed, al die problemen waar we misschien geen oplossingen voor hebben, misschien ook al heel lang, 12 jaar lang voor deze vrouw, voor sommigen van ons misschien zelfs langer of ook korter. We brengen het bij Christus, misschien ook beschaamd, misschien ook maar half hopend, niet wetend hoe tot een oplossing te komen. We brengen het bij Hem, proberen Hem aan te raken. En dat Hij ook tot ons mogen zeggen: heb goede moed, dochter, heb goede moed, zoon, heb goede moed, kindje. Uw geloof heeft u genezen. Amen. De voorspraak van heilige Maria Goretti willen we onze gebeden en vragen aan God voorleggen.
1: Bidden wij voor de kerk, dat wij als gemeenschap van gelovigen een gewillige bruid mogen zijn, toegewijd aan Jezus, onze bruidegom. Laat ons bidden. Bidden wij om roepingen tot het sacrament van het huwelijk, opdat er ook in de toekomst veel huiskerken van vrede en liefde mogen zijn. Laat ons bidden. Bidden wij dat onze moderne samenleving opnieuw smaak mag ontwikkelen voor de grote waarde van zuiverheid en de eerbied van eigen en andermans lichaam. Laat ons bidden. Bidden wij voor de zieken en voor alle mensen die lijden aan het leven. Laat ons bidden.
0: We bidden ook voor de intenties waarvoor deze Eucharistie in het bijzonder wordt opgedragen. We bidden ter ere van Sint Servaas en voor alle intenties opgegeven bij Sint Servaas. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u wel voor ons. Goede God en Vader, dit zijn onze gebeden, wij leggen ze aan u voor. Wil ons verhoren en schenk ons uw zegen, dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al het leven, uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen, vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zij gij, God Heer, van al het leven. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zij gij, God, in alle eeuwen.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, heilig met uw zegen deze offergaven en ontsteken ons het vuur van de liefde tot u, waardoor de heilige Maria Goretti alle lichamelijke folteringen heeft kunnen doorstaan, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelares, de heilige Maria Goretti, heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Haar bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht en zwakheid tot ontplooiing en maakt u onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom met engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.

Gij zijt werkelijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Toen nam hij ook na de maaltijd de kelk en sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, zijn dood en verrijzen is een dag die God bidden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurde voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, Arnoldus, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Maria Goretti en met alle heiligen die gij eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig levende lachte te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad en geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw almachtigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, ik heb het uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren, zij altijd met u. Geeft elkaar dan een teken van vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben het waardig.

terwijl de priester de heilige communie aan het uitreiken is, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het heilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, Gij schenkt ons in het sacrament dat we hebben ontvangen de moed en de kracht die de heilige Maria Goretti hebben gemaakt door uw trouwe dienares en tot overwinnaar in de marteldood door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaat dan allen heen in vrede. Wij danken u.

We waren best luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de Sintse Waasbasiliek in Maastricht. We gaan zo door met muziek en ik wil u ook vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Zo om 10:00 hoort het verhaal van de heilige van de dag, de heilige Maria Goretti. Daarna om 12:45 hoort u een getuigenis over Radio Maria uit Frankrijk en Armenië. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag met monsieur Hans van den Hende over de intentie van de paus voor de maand juli 2026. Deze maand bidt de paus voor het menselijk leven vanaf het natuurlijk begin tot het natuurlijk einde. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. En om 12:15 hoort u weer het verhaal van Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u aflevering 11 uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met de laatste aflevering uit de serie over Arvo Pärt. En met de titel De Canon van Boete. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 15:30 hoort u een herhaling van het programma Aan tafel met Laurens Umans over theater, over armoede, door de Jozef Rysinski Cultuurstichting. Om 16:30 hoort u de meditatie van Pater Bots bij de evangelielezing van vandaag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 vandaag is er een lezing uit het archief over de heilige Maria Goretti, spreker is Goni Spronk. En om 19:00 vanavond is een heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mijlakerk in Utrecht. We wensen beste luisteraars een goede dag vandaag, een gezegende dag en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria.
1: Ave Maria.
0: Kerstmis 1937. Een bijna 72-jarige vrouw en een 53-jarige man knielen in de kerstnacht. Op zich niets bijzonders, waar het niet dat de man de moordenaar is van haar dochter. Maria Goretti zag op 16 oktober 1890 het levenslicht in het Italiaanse gehucht Corinaldo. Haar ouders zijn straatarm. Mariette is nog maar een klein meisje wanneer vader aan malaria overlijdt. Samen met moeder Assunta en haar 5 broertjes en zusjes woont zij bij een weduwnaar en zijn zoon Alessandro. Moeder werkt op land en Mariette zorgt voor de kleintjes. Is in de praktijk een goedkope dienstbode. 'S Avonds bidt ze trouw de rozenkrans met stevast als bijzondere intentie de zielerust van haar vader. Alessandro, die zijn tijd voornamelijk vult met rondhangen, heeft zo zijn fantasieën over onbereikbare vrouwen. Zijn geest wordt steeds zieker en hij begint in het 11-jarige meisje een begeerenswaardige jonge vrouw te zien. Zij weet zich echter geen raad met de opdringige avances. Luisteraar. Voor de rest, nou ja, bijna voor de rest, geef ik zuster Teresa Goretti, zusje van onze heilige van vandaag, het woord. Zij was amper 3 jaar oud toen het gebeurde. Wat zij weet, weet ze dan ook voornamelijk van haar moeder. Zuster Teresa, Franciscanesse missionarissen van Maria, vertelde in 1971 haar verhaal. 10 jaar later werd zij door haar grote zus in de hemel opgewacht. Zij vertelde: "Ik ben de enige ooggetuige van het martelaarschap van mijn zuster. Toen de moordenaar mijn zuster met een mes aanviel, zat ik daar maar een paar meter vandaan. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Maar de plas bloed waarin mijn zuster lag, die staat in mijn geheugen gegrift." Moeder vertelde mij dat het op 5 juli 1902 erg warm was. Er was veel werk te doen op de boerderij. Verder gebeurde er die dag tot aan het middaguur eigenlijk niets bijzonders. Behalve dan dat Alessandro zich een beetje meer dan anders aan alles ergerde. Zodra de lunch voorbij was, zei hij tegen mijn grote zus Maria: "Op mijn bed ligt een shirt dat genaaid moet worden." "Dat is goed," zei mijn zuster. Toen mijn moeder, Alessandro en de anderen zich klaarmaakten weer te gaan werken, ging Maria naar moeder toe en zei bijna huilend: "Mama, laat mij niet alleen." Moeder dacht dat weer een van haar grillen was.

0: en stuurde haar weg, zeggende: pas jij maar op, Teresa. En leg haar op de vliering te slapen, zodat ze een beetje frisse lucht krijgt. En vervolgens ging ze weg. Moeder en Alessandro werkten die dag op het erf. Om ongeveer 3 uur zei Alessandro tegen haar: ik loop heel even naar huis. Dat is goed, antwoordde moeder en ging alleen verder met het werk. Maria zat naast mij op de zoldertrap, waar ze het shirt van Alessandro naaide. Hij kwam thuis en ging naar zijn slaapkamer. Hij kleedde zich om en liep op en neer en zei: Maria, kom eens hier. Nee, antwoordde mijn zus, als je iets wil, dan kom jij maar hier. Alessandro werd razend, greep mijn zuster en trok haar de slaapkamer in. Daar pakte hij zijn mes waaraan hij 3 dagen lang had zitten slijpen en bedreigde Maria. Mijn zus wilde zich niet overgeven en vocht uit alle macht. Ze riep: Alessandro, niet doen. Dit is een zonde. Je gaat naar de hel. Alessandro raakte buiten zinnen. Zijn verstand verbijsterd stak hij mijn zuster. Maria sleepte zich de slaapkamer uit en riep om hulp. Toen ik haar zo zag bloeden, werd ik bang en begon hard, heel hard te huilen. Mijn moeder hoorde dat op het erf en vroeg aan mijn broer Mariano: ga jij eens kijken waarom Teresa zo huilt? Mijn huilen werd ook gehoord door de andere bewoners van de boerderij. Ze renden om te kijken en vonden Maria in een plas met bloed. Ze riepen de politie en de dokter. Mijn zus werd op een paardenkar naar het ziekenhuis van Nettuno gebracht. Want een ziekenauto had je toen nog niet. Maria werd in het ziekenhuis geopereerd, maar zonder succes. De moordenaar had haar 14 keer gestoken in borst en buik. Er was geen hoop voor Maria. Toch leefde mijn zus nog zo'n 24 uur. Met mijn moeder voortdurend aan haar zijde. Ze was volledig bij bewustzijn. Leed erg veel, maar klaagde niet. Pas toen moeder hoorde dat Alessandro haar al geruime tijd lastig viel en 2 keer eerder had lastig gevallen, zei zij: waarom heb je mij dat niet verteld? Waarop Maria antwoordde: omdat hij zei dat hij mij zou vermoorden en u ook. De priester vroeg haar, voor hij haar de heilige communie toediende: Maria, ik moet jou iets vragen. Ben jij bereid Alessandro te vergeven? Ja, ik vergeef hem, was haar eenvoudige antwoord. De priester stelde nog 2 maal dezelfde vraag. En Maria verklaarde steeds weer dat ze hem vergaf. De laatste keer voegde zij eraan toe: Alessandro moet de Heer om vergeving vragen. Want anders gaat hij naar de hel. Ja, mijn moeder was een heroïsche vrouw. Zuster Teresa huilt, veegt de tranen uit de groef van haar gezicht. Ze gaat verder. Die jonge man had haar dochter vermoord. En toch vergaf ze hem onmiddellijk. 2 dagen na de misdaad vroeg de rechter: Assunta, ben jij bereid jouw dochters moordenaar te vergeven? Dat heb ik al gedaan, sprak moeder. Maar hoe is dat mogelijk? Reageerde de rechter. Als ik daar stond, zou ik hem nooit kunnen vergeven. De Heer vergaf zijn vervolgers en vroeg ons hetzelfde te doen, vertelde moeder. Ook Alessandro is een van Gods kinderen. Alessandro werd tot 30 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid veroordeeld. Omdat hij minderjarig was, kreeg hij geen levenslang. In de gevangenis bekeerde hij zich. Hij kreeg een visioen waarin mijn zuster hem uitnodigde berouw op te wekken en te bidden voor de redding van zijn ziel. Zijn straf werd met 3 jaar verminderd wegens goed gedrag. Toen hij in 1929 werd vrijgelaten, schreef hij de pastoor van Corinaldo, waar mijn moeder toen woonde, of hij het stadje mocht bezoeken om haar te vragen hem te vergeven. De priester vertelde moeder over het verlangen van Alessandro, waarop zij zei, natuurlijk mag hij dat. Ik heb hem al vele jaren geleden vergeven. Alessandro kwam onverwacht. Op kerstavond. Hij klopte op mijn moeders deur. Zij deed open, zag hem staan en staarde. Bijna een minuut lang. Totdat zij weer controle kreeg over haarzelf. Assunta, herken je mij? Vroeg hij. Mijn dochter heeft jou vergeven. En zo heb ik, stamelde ze. Alessandro bleef een week lang in Corinaldo. Op kerstdag ging hij samen met mijn moeder naar de heilige mis, waar zij zij aan zij de heilige communie ontvingen. Mijn moeder was een heilige. De heroïsche wijze waarop zij de moordenaar van mijn zuster vergaf, heeft mij diep geroerd. Tot zover het relaas van Maria Goretti's zuster, zuster Teresa Goretti. Na deze ontmoeting trad Alessandro in bij de minderbroeders Kapucijnen. Zou daar voor de rest van zijn leven als lekenbroeder werken in de tuin. Tijdens het heiligsverklaringsproces werd hij opgeroepen als getuige. Noemde Maria Goretti een heilige. Vertelde over zijn misdaad en het visioen in de gevangenis. Ondertussen werden, en worden overigens nog steeds, talloze wonderen opgetekend op voorspraak van Maria Goretti. En dan komen we bij zondag 25 juni 1950. Omringd door vele honderdduizenden Italianen zit een oud verschrompeld vrouwtje tussen haar kinderen. Zij bidt tot haar dochter die kort daarvoor de paus Pius XII is heilig verklaard. In een ontroerend gebed had de paus ouders en kinderen onder de bescherming van haar dochter gesteld. Hij noemde haar dochter de triomf van de geest over de stof. En riep jongeren op zich te verzetten tegen elke aanslag op hun zuiverheid en ouders te waken over hun kinderen. Ergens tussen die honderdduizenden houdt zich voor zijn landgenoten verborgen een lekenbroeder kapucijn, Alessandro. Assunta en haar dochter hadden hem alles vergeven. Maar de overige Italianen toch niet helemaal. Heilige Maria Goretti, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, en toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte: het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest en ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mis ten einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde haar dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders. En ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. Anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
2: Getuigenis van Emma Haratunyan uit Gyumri, Armenië. Uw radio heeft mijn geloof in God versterkt. Je legt alles zo diepgaand uit dat het mogelijk is om dichter bij God te komen en Hem te leren kennen. Je programma's zijn zo bemoedigend. Ik hou vooral van die over gezondheidszorg, die me veel helpen in mijn dagelijks leven. Ik hou van de specifieke liedjes en muziek die je kiest. Ik ben dankbaar voor het Eco Morning programma en de wijsheid die je overbrengt.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. Hoe wordt de wijsheid gevonden? Mijn kind, vergeet mijn lering niet en laat uw hart mijn geboden bewaren. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, dan brengen zij u in overvloed. Laat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan wordt ge bemind en als verstandig gewaardeerd door God en de mensen. Vertrouw op de Heer met heel uw hart en verlaat u niet op uw eigen inzicht. Denk aan Hem op al uw wegen en Hij zal uw paden effenen. Houd uzelf niet voor wijs. Vrees de Heer en vermijd het kwade. Het zal genezing brengen aan uw lichaam en verkwikking aan uw gebeente. Verheerlijkte de Heer met uw bezit, met de eerstelingen van alles wat bij u binnenkomt. Dan zullen uw graanschuren rijk gevuld worden, uw perskuipen overlopen van most. De terechtwijzing van de Heer, mijn kind, moet ge niet versmaden, en ge moet om zijn kastijding niet neerslachtig worden. Want de Heer kastijdt wie hij lief heeft, zoals een vader doet met zijn geliefde zoon. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen, en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Lengte van dagen ligt in haar rechterhand, rijkdom en eer in haar linker. Haar wegen zijn lieflijke wegen en al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar verwerven en wie haar vasthouden zijn gelukkig. Door wijsheid heeft de Heer de aarde gegrondvest. De hemel heeft hij bevestigd door inzicht. Door zijn kennis braken de waterkolken los en druppelt de dauw uit de wolken. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Het zoeken naar de wijsheid. Laten we werken voor een spijs die niet vergaat. Laten wij werken aan ons heil. Laten wij werken in de wijngaard van de Heer, opdat wij het verdienen dagelijks onze tieneling te ontvangen. Laten wij werken in de wijsheid die zegt, zij die in mijn geest werken mislukken niet. De akker is de wereld, zegt de waarheid. Laten wij daarin graven. Er gaat een verborgen schat in schuil. Laten wij die opgraven. Het is immers de wijsheid zelf die uit het verborgene wordt gehaald. Wij allen zoeken haar, wij allen begeren haar. Als u vragen wilt, vraag dan, kom maar terug. Misschien vraagt u waarvan u moet terugkomen. Houd u ver van uw lusten, staat er. En als ik de wijsheid niet vind in mijn lusten, waar vind ik haar dan wel, zult u zeggen? Immers mijn ziel verlangt vurig naar haar. En haar zomaar gevonden te hebben zal niet voldoende zijn, als het mij ten deel valt haar te vinden, tenzij ik een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat in mijn schoot kan storten. En terecht. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Zoek dus, zolang als zij gevonden kan worden, en roep haar, zolang ze dichtbij is. Wilt u horen hoe dichtbij ze is? Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Als u het maar zoekt met een oprecht hart. Zo immers zult u in uw hart de wijsheid vinden en zal uw mond overvloeien van inzicht. Maar zorg ervoor dat u ervan overvloeit, niet dat zij wegvloeit of u haar uitspuwt. U hebt ongetwijfeld honing gevonden als u de wijsheid gevonden hebt. Als u zich maar niet overeet, anders krijgt u er te veel van en spuwt u het uit. Eet zo dat u altijd honger hebt, want de wijsheid zelf zegt: wie mij eten, houden nog honger na mij. Denk niet dat het veel is wat u hebt. Verzadigt u niet om het vervolgens uit te spuwen. Dan zou juist datgene wat u schijnt te hebben u ontnomen worden, aangezien u voortijdig opgehouden hebt te zoeken. Zolang als ze immers gevonden kan worden en dichtbij is, moet u niet ophouden met zoeken en roepen. Anders gezegd, veel honing eten is niet goed. Zoals Salomo zegt: zo wordt iemand die de majesteit wil doorvorsen door haar luister overweldigd. Zoals de mens zalig is die zich op de wijsheid toelegt, zo ook is de mens zalig, of zelfs nog eerder zalig, die in de wijsheid vertoeft. Wellicht heeft dit laatste betrekking op de overvloed. Welnu, op de volgende drie wijzen loopt uw mond over van wijsheid en inzicht. Als u met uw mond uw eigen ongerechtigheid beleidt, als u dank brengt en lof zingt, als u tenslotte ook nog een stichtend woord spreekt. Immers het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. En de rechtvaardige begint zijn pleidooi met een zelfbeschuldiging. Vervolgens moet hij de Heer verheerlijken. Tenslotte, als zijn wijsheid zo ver reikt, moet hij zijn naaste stichten.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.

Luisteraars van Radio Maria. Ook in de maand juli heeft paus Leo gevraagd om voor zijn intenties te bidden. Het is inmiddels een lange traditie om samen met de paus te bidden voor belangrijke intenties. Het apostolaat van het gebed dat we samen steeds wereldwijd mogen volhouden. De paus vraagt te bidden voor hele verschillende dingen. Dat kan gaan over iets dat in de wereld speelt, maar kan ook iets zijn wat meer in onze kerk van belang is. Zo werd er gebeden voor voedsel voor iedereen, voor de waarde van de sport. Deze maand vraagt de paus om te bidden voor het menselijk leven. En heel bijzonder om respect te hebben voor het menselijk leven. Het gebed van de paus luidt: laten we bidden voor respect voor en beschaving van het menselijk leven in al zijn stadia. En het erkennen als geschenk van God. Bid het dus voor het respect voor het leven en voor de bescherming ervan. Het menselijk leven in alle verschillende fasen, stadia. Omdat we erkennen dat het leven een geschenk is van God. Het is goed om daar eerst eens bij stil te staan. Dat het leven een geschenk is.

Het is goed om daar eerst eens bij stil te staan, dat het leven een geschenk is. We zijn misschien vaak geneigd het heel gewoon te vinden, dat je ademt, dat je loopt, dat je beweegt, maar het is ten diepste in God dat wij de oorsprong van het leven vinden. Hij heeft ons gemaakt, hij is de schepper. Het boek Genesis vertelt in het scheppingsverhaal dat de mens geschapen werd naar beeld en gelijkenis van God. Er staat in Genesis 1 vers 26, nu gaan we de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. En in vers 27 van het eerste hoofdstuk, en God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Als we bidden om respect voor het leven, het menselijk leven, zoals de paus deze maand vraagt, is het allereerst belangrijk om het leven van de mens ook als een geschenk te zien, als een gave van God. Hij is er de oorsprong van en de schepper. En het boek Genesis leert ons dat de mens een hele bijzondere plaats heeft in de schepping. God schept alle elementen in de schepping, maar de mens is naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Voor sommige mensen is dat een grote vraag. Hoe kan God de mens schapen naar zijn beeld en gelijkenis als hij zelf geest is? Maar beeld en gelijkenis van God zijn is vooral in onze verantwoordelijkheid dragen, in vrijheid leven, in staat zijn om lief te hebben, in staat zijn om te kiezen. In die zin is een mens geen steenrots en geen potgeranium, maar geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En als zodanig heeft de mens een bijzondere plaats in de schepping. Aan de ene kant zegt het boek Genesis dat de mens moet heersen over al wat leeft. Beheersen denken wij misschien meteen aan willekeur en macht grijpen. Maar heersen moeten we vooral verstaan in dat de mens een verantwoordelijkheid heeft om het van God gekregen leven in de schepping te beheren op een goede manier. Niet uit te buiten, maar het vruchtgebruik ervan te hebben. En ook zegt het boek Genesis tegen de mens die geschapen wordt, onderwerp de aarde en word talrijk. De mens wordt gevraagd om zijn leven, een geschenk van God, ten dienste te stellen van Gods bedoelingen. En dus ook de schepping te behoeden als degene die naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Met liefde, met verantwoordelijkheid, met vrijheid en geduld. Als we deze maand bidden om respect voor het menselijk leven, is het op de eerste plaats belangrijk dat wij het leven zien als een bijzonder geschenk. Niet zomaar toevallig, niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar bewust door God gemaakt. En zo mag de mens God dienen en in de schepping een bijzondere plaats innemen. De mens heeft een hele bijzondere plaats in de schepping, daar getuigt Psalm 8 van. Heer onze Heer, hoe groot zijt gij, hoe machtig is alles gemaakt. En dat u dan de mens gekozen heeft om uw beeld te zijn, bijna aan u gelijk gemaakt. Psalm 8 erkent dus dat het leven een geschenk is en dat de mens een bijzondere plaats inneemt in de schepping. Ook bij Psalm 139 vinden we deze intense band tussen de schepper en de mens. Er staat, ge hebt mijn kern gevormd, die mij weeft in de moederschoot. En ik loof u in het besef dat ik eerbiedwekkend ben van maaksel. Een wonder is wat gij geschapen hebt. Psalm 8 en Psalm 39 getuigen dus van deze bijzondere gave van het leven. En die bijzondere gave van het leven dat we als mens hebben ontvangen. Het Tweede Vaticaans Concilie

gehouden tussen 1962 en 1965, heeft ook aandacht besteed aan de bijzondere plaats van de mens geschapen naar Gods beeld in het document dat gaat over de kerk in de wereld van deze tijd, geheten Gaudium et Spes. Daar staat: de Heilige Schrift leert dat de mens geschapen is naar het beeld van God, in staat om zijn schepper te kennen en lief te hebben, en door hem aangesteld over alle aardse schepselen, om daarover zeggingsmacht te hebben en te gebruiken en zodoende God te verheerlijken. En dan noemt Gaudium et Spes ook letterlijk weer een citaat uit Psalm 8. Wat is dan de mens dat gij in hem denkt, het mensenkind dat gij naar omziet en hem weinig minder dan een God hebt gemaakt, met glans en glorie hem hebt gekroond, hem hebt doen heersen over het werk van uw handen, alles onder zijn voeten hebt neergelegd. Maar de mens niet alleen geschapen, in zijn eentje, want vanaf het allereerste begin heeft God hen geschapen als man en vrouw, zoals we horen in Genesis 1, vers 27. De mens is in het diepste van zijn wezen een sociaal iemand. En zonder band met anderen kan hij niet zijn leven noch zijn talenten ontplooien. God heeft de mens gemaakt, het leven als een geschenk. God gaf de mens een bijzondere verantwoordelijkheid, in alle vrijheid, en heeft ze ook ons leven een bestemming gegeven en een doel. En in Genesis 1, vers 31 staat: en God zag dat alles wat hij gemaakt had, zeer goed was. De paus vraagt dus in de maand juli om met hem mee te bidden voor respect voor het menselijk leven. Laten we bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als geschenk van God. Dat hebben we op de eerste plaats gedaan. Het leven erkennen als een geschenk van God. God is er de oorsprong van en hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat geeft ons leven een bijzondere betekenis en is niet zomaar iets toevalligs dat je naar je hand kunt zetten of ook helemaal zonder waarde kunt schatten. Als je overtuigd bent dat het leven een geschenk is, dat mensenleven ons gegeven is als een opgave, dan is er ook alle reden om respect te hebben voor het menselijk leven. Respect, wat is dat? Dat heeft te maken met kijken en met omzien. Kijken en omzien naar de ander. U kent wel de uitdrukking: als je iemand geen blik waardig keurt, dan is er geen sprake van respect, dan is er geen sprake van waardering. Maar respect voor het leven vraagt dat wij de waarde van het leven onderkennen en er eerbied voor hebben. Zoals de psalmist in Psalm 139 zei: ik ben eerbiedwekkend van maaksel. U hebt mij geschapen. Respect omdat God de oorsprong van het leven van de mens is. En daarom moet de mens het leven als een geschenk beschouwen. En het leven van God dat we gekregen hebben heeft een doel en bestemming. Het leven van iedere mens. Het kan dus nooit zo zijn dat mensen elkaar naar het leven staan. Of dat mensen hun eigen leven niet naar waarde schatten. We worden gevraagd om ons leven als een geschenk te zien en er respect voor te hebben, omdat we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Je gedragen als beeld van God, dat is nog weer van een andere orde. Want dat komt er dan op aan of wij in ons leven ook werkelijk God dienen, hem respecteren en ook zijn wetten en voorschriften gehoorzamen. Maar in de mate dat we dat doen, respect hebben voor de ander en voor het leven, niet alleen respect voor het leven van mijzelf, het eigen leven, maar ook het respect voor het leven van de ander, in die mate komt ook naar voren dat wij een beeld zijn van God. Komt steeds meer in ons de waardigheid van het beeld van God zijn naar voren. In ons denken, in ons doen en laten.
Als we bidden om respect voor het menselijk leven, mogen we dat dus doen in het besef dat we een geschenk zijn van God, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat ons leven niet zonder betekenis is, maar eerbiedwekkend is. En dat geldt voor ieder mensenleven. En respect hebben voor dat mensenleven. Dat wil zeggen dat je de waarde ziet, dat je de rijkdom ervan ziet en ook de verantwoordelijkheid van het leven onderkent. Niet voor niets dat paus Leo ons vraagt om daarvoor te bidden. Want het leven van mensen staat steeds opnieuw onder druk. Soms worden mensen ingezet als louter productiemiddelen. Soms worden mensen niet gehoord in hun verdriet en hun angst. En als mensen ziek zijn, kan het zomaar gebeuren dat ze niet meer met waardigheid worden verzorgd, maar dat men zich letterlijk blind staat op de blinde darm of op de soort kanker die men heeft en vergeet dat de mens die ziek is een persoon is, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en geen vraag die je technisch alleen kunt oplossen. Het leven als een geschenk van God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat vraagt naast respect ook dat we het leven van de mens beschermen. Dat het leven van de mens behoed wordt, omdat het een bestemming en een bedoeling heeft. Niet voor niets dat in het boek Exodus en het boek Deuteronomium gesproken wordt over het gebod van God om niet te doden. Het leven is een geschenk en het doden door het ingrijpen van mensen is niet in overeenstemming met Gods wil en met zijn verlangen en past ook niet bij de roeping die wij als mens van God gekregen hebben toen we geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Niet doden, maar beschermen. En heel bijzonder beschermen de kleinen en kwetsbaren die in hun leven steun en zorg nodig hebben. De kleinen die soms helemaal niet op kunnen komen voor hun eigen waardigheid, niet hun eigen leven kunnen beschermen, niet hun eigen leven kunnen behoeden. Maar wanneer begint dat leven dan? Soms zeggen mensen, ja, als je geboren wordt, dan wordt het pas serieus. En ook dan zie je nog dat het leven vaak niet wordt behoed. Maar onze kerk leert dat het leven vanaf het allereerste begin beschermwaardig is. Er is voor jongeren een bijzondere catechismus gemaakt over de sociale leer, de Duket. Het boek kwam uit zo'n 10 jaar geleden, maar is ook een aantal jaar geleden in het Nederlands vertaald. De Duket, wat moet ik doen? En daarin wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de waardigheid van het menselijk leven. Vanaf welk moment is de mens een persoon en is die waardigheid beschermwaardig? Ik citeer. Velen zeggen, er kan pas vanaf de geboorte sprake zijn van de menselijke persoon. Anderen bestrijden dat en zeggen zelfs, iemand is dan pas een mens wanneer hij kan denken en keuzes maken. Weer anderen leggen het begin van het mens zijn bij het moment van de vorming van de hersenstam of het tijdstip van het uitsluiten van de mogelijkheid van de vorming van een tweeling. De kerk wijst al deze opvattingen af en zegt het menselijk leven begint bij de versmelting van ei en zaadcel. Al op het vroegst mogelijke moment van het embryonale stadium na de bevruchting is voor de kerk het zo ontstaande leven absoluut beschermwaardig. Ook de embryo is zodoende een volledige mens en als zodanig met de waardigheid bekleed die iedere menselijke persoon heeft. En daarom moeten ongeboren en meest kwetsbare leden van de samenleving het respect krijgen dat hun waardigheid verdient. Tot zover uit de Duket. Dus de mens en het leven van de mens verdient bescherming vanaf de ontvangenis, het allereerste moment. En als een mens dan niet kan denken, nog niet kan praten, je kunt wel zeggen
dat deze persoon uit mag groeien tot een mens die kan spreken, die talenten heeft. En zo is een mens al in het allervroegste stadium beschermwaardig en verdient het leven van die mens respect en bescherming. De kleinen en de kwetsbaren steunen en behoeden. Niet voor niets dat paus Leo daarom ook in deze maand juli vraagt om te bidden voor het respect voor het menselijk leven. Want dat menselijk leven vanaf het allereerste begin wordt lang niet altijd behoed en beschermd. We zien dat er een toename is van het aantal abortussen. Kinderen die in de moederschoot al worden gedood, die niet de gelegenheid krijgen uit te groeien tot een kind dat in deze wereld Gods schepsel mag zijn. Abortus maakt aan vele levens heel vroeg een einde. En dat terwijl de Heer in het Oude Testament zegt, bij de 10 geboden, gij zult niet doden. In dit verband wil ik een ander boek noemen. Niet de Duket, die ik al zojuist heb besproken, maar een bijzondere uitgave van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. Die hebben in 2019 een handvest uitgegeven, een handvest voor werkers in de gezondheidszorg. In 2020 is het in het Nederlands vertaald en werd het uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida. En ik raad u zeer aan om dat boek aan te schaffen, omdat het zo helder en duidelijk de waarde van het leven schetst en ook de ernst van het sterven schetst en onderkent hoe beschermwaardig en respectvol het leven is. Het is een prachtig document dat ook voor mensen die in de gezondheidszorg werken een echte richtingwijze kan zijn. Zij komen heel bijzonder in aanraking met vragen rond leven en dood, met kwesties van abortus en euthanasie. Maar ook dat er soms experimenten zijn met eitjes en met embryo's. Embryo's die toch echt al een persoon zijn en de menswaardigheid uitdragen. Het is duidelijk dat de paus bidt om respect voor het menselijk leven, juist omdat er zoveel voorbij gegaan wordt aan dat leven dat bescherming verdient. En dat er veel velen kiezen voor abortus. En ook dat op heel veel manieren kinderen worden verwekt door IVF, waarbij niet één embryo, maar meerdere embryo's nodig zijn die, als er eenmaal een bevruchting plaatsvindt, de andere embryo's, let wel, personen, worden weggemaakt, worden vernietigd. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, in het handvest voor werkers in de gezondheidszorg, uitgegeven bij Bethsaida, is in dat opzicht een goede richtingwijzer. Want als we bidden om respect voor het menselijk leven in navolging van paus Leo, dan is het goed om ook echt goed de kaders te kennen die belangrijk zijn om het leven te beschermen in alle omstandigheden. En de kaders te kennen die ook in zorg en medische wetenschap niet altijd worden gerespecteerd. Het geschenk van het leven dat respect en bescherming verdient in alle stadia van het leven. We zeiden al dat de kleinsten en de kwetsbaren niet in staat zijn om voor zichzelf het leven te beschermen of zich te verdedigen. Er is sprake van de nood om anderen die hen beschermen en respecteren. Dat geldt bij de allerkleinsten, bij de embryo te beginnen. Maar dat geldt ook voor hen die aan het einde van hun leven kwetsbaar worden
door ziekte en lijden. Ook dan vraagt de Heer dat we het leven dat we van God gekregen hebben niet uit eigen beweging beëindigen. De Heer is de Heer van het leven. En er is geen mens die dat leven kan beëindigen dan God. Je ziet dat ook steeds meer mensen vragen om euthanasie als ze het leven niet meer zien zitten door geestelijk lijden of door fysiek lijden. Bidden we om respect voor het menselijk leven. Om respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van het leven als een geschenk van God. Abortus, euthanasie en ook IVF-behandelingen staan haaks op het respect en op de bescherming van het leven. En daarom dat de paus met ons daarvoor bidt. Opdat mensen niet alleen het leven als maakbaar zien, maar allereerst als van God afkomstig. Omdat het leven van God gekregen is en een geschenk, kun je niet zeggen dat je recht hebt om het leven te beëindigen. Als men tegenwoordig in debatten over abortus zegt dat het een vrouwenrecht is, dan kun je dat niet volhouden als je beseft dat het leven een gave Gods is. En trouwens, niet alleen de vrouw is in het geding bij abortus, maar ook het kind in haar schoot. En die verdient respect en vrijheid, maar kan zelf niet in vrijheid kiezen omdat het nog ongeboren is. Nee, als men spreekt over een mensenrecht en men dan doelt op abortus, dan is dat ver verwijderd van wat de kerk ons leert over het leven als geschenk van God en als verantwoordelijkheid van iedere mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Het geldt ook over het eind van het leven. Heb ik recht op sterven? Nee, ik zal sterven, want we zijn kwetsbaar. We hebben recht op goede zorg. We hebben recht op aandacht en werkelijke belangstelling. Het is me opgevallen dat mensen die een doodswens hebben omdat ze ziek zijn, heel vaak bepaald worden door de angst om te sterven. Hoe ga ik sterven? Wat maak ik allemaal nog mee? Maar als duidelijk wordt dat iemand omringd wordt met zorg en aandacht, dan is die doodswens bij veel mensen alweer veel minder. Waar het gaat om euthanasie, betekent dat niet dat de kerk geen oog heeft voor lijden en pijn. De kerk zegt zelfs dat mensen wanneer ze lijden en ziek zijn, steeds opnieuw de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben en ook de pijnbestrijding die ze nodig hebben, de verlichting van hun lijden. In ons gewone spraakgebruik wordt dan gesproken over passieve euthanasie, wat voor de kerk niet juist is. Want euthanasie is het actief beëindigen van het leven. Terwijl wanneer men pijn bestrijdt, men lijden verlicht en door die handelingen eerder komt te sterven, dan is dat niet de intentie en het hoofddoel geweest van de zorg en de aandacht. Nee, we mogen er alles aan doen om lijden en pijn te verlichten. En dat is heel iets anders dan het regelrecht beëindigen van het leven door euthanasie. Als de paus vraagt om te bidden voor respect voor het leven, dan kan dat niet betekenen dat abortus een mensenrecht is, maar kan het ook niet betekenen dat euthanasie een vrije keuze is. Wel respect voor de mens, dat zorg en aandacht nodig is. Voor iedere mens die geschapen is in Gods beeld en gelijkenis. En waarbij de kerk zal zeggen dat een actieve beëindiging door abortus of euthanasie nooit de oplossing is die past bij de mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. En daarom wat de paus zegt, dat we respect hebben voor de bescherming van het leven in alle stadia en erkennen
dat het leven een geschenk is van God. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het geloof. Wij danken u dat uw Zoon Jezus in deze wereld is gekomen, is mens geworden zoals wij. Hij heeft ons leven meer dan ooit geheiligd. Door zijn liefde en barmhartigheid, door zijn trouw. Als we uw Zoon volgen, dan mogen ook wij het leven behoeden. Als wij uw Zoon volgen, mogen wij beseffen hoe Hij zijn leven gegeven heeft om ons te verlossen. Pijn en lijden zijn niet een doel op zich. En sterven en leven liggen in uw hand. Wij vragen u, help ons om eerbied te hebben voor het leven dat wij ontvangen hebben. Ook eerbied te hebben voor ons eigen leven. En dat we als mens mogen groeien in het besef dat wij een maaksel zijn van uw handen. Eerbiedwaardig en bijzonder. Help ons om in onze samenleving ook meer doordrongen te raken opnieuw van de waarde van het leven. En dat mensen die opkomen voor het leven, hoe klein en kwetsbaar ook, gehoord mogen worden in onze tijd, in onze samenleving. Dat we nooit vergeten dat u ons leven bestemming en betekenis geeft. En dat we nooit zelf rechter worden over het begin en het einde van ons bestaan. Heer, help ons om van u te getuigen. In ons leven, in ons spreken, ook in het respect dat wij betonen aan anderen die kwetsbaar zijn en klein. Zegen alle mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, dat ze steeds voor het leven mogen kiezen en mogen bouwen aan een cultuur van leven in plaats van een cultuur van de dood. En we willen bidden met Maria, die de moeder is van uw Zoon. Maria, die het leven ontvangen heeft toen ze overschaduwd werd door de Heilige Geest, maar die ook moest meemaken hoe gruwelijk de dood was van Jezus aan het kruis. Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

En beste luisteraars, het is bijna 12:00 en we gaan het middaggebed bidden. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Het is vandaag maandag 6 juli. De hymne vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 758. De rest van het gebed vindt u vanaf bladzijde 906. In het Klein Getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 179. We wensen u een goede devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

0: Goed Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de vrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil zoals gij hebt beloofd.
1: Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen. Omdat ik vertrouw op uw woord.
0: Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt stel ik mijn hoop.
1: Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden. Te alle tijden in eeuwigheid.
0: Dan zal ik voortgaan langs brede wegen. Want ik verlang slechts wat gij beveelt.
1: Ik zal verkondigen wat gij verordent. Voor vorsten voel ik mij niet beschaamd.
0: Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief.
1: Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En hij sloeg acht op mij.
1: Hij heeft geluisterd naar mijn roepen. Mij uit de modderpoel van leed gered.
0: Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht.
1: Hij legde in mijn mond een nieuw gezang. Een lied voor onze God.
0: Nu zullen alle die het zien God vrezen. En hopen op de Heer.
1: Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt. Niet op verwaande en bedriegers let.

0: Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God. Hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk.
1: Als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om op te noemen.
0: Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend.
1: Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom.
0: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng.
1: Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hulp mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het.
1: Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
0: Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, nog van uw trouw waar vele mensen waren.
1: Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
0: Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht.
1: Het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken.
0: Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken. En steeds getuigen, groot is God. Die uitzien naar uw heil.
0: Al ben ik ook ellendig en armoedig. De Heer draagt zorg voor mij.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
1: Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten.
0: Bij God ligt mijn heil en mijn eer.
1: Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht.
0: Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En beste luisteraars, we gaan dus over enkele minuten de Rozenkrans bidden, de middagrozenkrans. En voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden, belt u naar het telefoonnummer 073 687 2001.

En beste luisteraars, ik herhaal mijn oproep. We gaan zo de rozenkrans bidden en voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Wilt u meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars, we hadden even telefoonprobleem, toen deed het niet, maar nu wel. Dus als u toch wel het eerste tientje mee wilt bidden, dat kan. Als u belt nu naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Nou, beste luisteraars, de probleem met de telefoon is opgelost blijkbaar. Dus we gaan zo beginnen. En hier in de studio is Els die graag het eerste tientje gaat meebidden. Maar voor de komende tientjes kunt u weer bellen om intenties door te geven en om mee te bidden. Vandaag is het maandag en we overwegen de blijde geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijstis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in het eerste tientje voor de intentie van de paus voor de maand juli. We bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Ook bidden we om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars bidden ze weldoeners en voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Om krachtige genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ons gebed is ook gevraagd voor vrede en rust voor een lieve vader. En ook op voorspraak van de heilige familie voor een echtpaar dat hun gezondheid terug mag keren, zodat ze verder met hun sociale activiteiten door kunnen gaan. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En mijn luisteraars, we zijn bij het tweede tientje aangekomen. U kunt, zodra er muziek klinkt, bellen om intenties door te geven. En u kunt ook een tientje meebidden.

0: We gaan in het tweede tientje bidden voor. Uit de dankbaarheid dat een man vandaag weer jarig heeft mogen worden. Dat er voor hem een mooi jaar in zicht mag liggen. En we bidden voor een zieke jonge neef dat ons lieve Heer hem genadig wil zijn. En dat hij toch beter mag worden. Voor de zussen een zegening over een beslissing. En dat de Heer erbij aanwezig is en de nodige kracht geeft dat zijn wil mag geschieden. We bidden ook voor een jonge man die misdienaar is ergens in een kerk, dat hij een goede katholieke meisje mag ontmoeten. En we bidden voor de bekering van de buren, de familie en van de vrienden. Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt intenties doorgeven als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2001 of als u een WhatsApp bericht stuurt.

0: En beste luisteraars, in het derde tientje bidden we dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Voor een ernstig zieke bisschop. En we bidden ook uit dankbaarheid. We bidden ook voor mevrouw met veel pijn aan de voetzolen, aan artrose, reuma. We bidden voor verlichting van pijn. We bidden uit dankbaarheid voor een echtpaar die pas in het huwelijk zijn, met hun huwelijk zijn begonnen. We bidden om veel zegen over hun huwelijk. Dat ze bij de Heer blijven en dat ze veel van elkaar mogen houden. Ook bidden we met de meneer mee uit dankbaarheid voor alle goede dingen die hij mag ontvangen. We bidden ook om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Voorspraak van de heilige Jozef. Dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Voor een speciale intentie. Voor een neef dat hij mag herstellen. En dat de lekkage vandaag goed mag herstellen. Op voorspraak van de heilige Jozef. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor de vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven en u kunt ook nog intenties doorgeven. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En mijn luisteraars, in het vierde tientje bidden we uit dankbaarheid voor een bijzondere intentie. Om bescherming en rust voor een mevrouw. Voor vrede in de wereld en de harten van de mensen. We bidden ook voor een kleinzoon die jarig is. We bidden voor een gezegend nieuw levensjaar voor hem. En ook voor zijn bekering. We bidden voor een mevrouw die veel onrust ervaart. Dat ze weer de rust mag vinden. En we bidden voor ruzie, voor verzoening tussen twee zussen. Ook bidden we voor een mevrouw die thuisloos is geworden. We bidden dat ze een goede woning mag vinden. Ook een voorspraak van Sint Jozef. Ook bidden we voor alle overledenen. Dat alle zielen van de overleden in Gods vrede mogen rusten. Het eeuwige licht verlichte hen. Overhoring voor een bijzondere intentie. En ook uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en om eerherstel. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn bij het laatste tientje aangekomen. U kunt bellen, intenties doorgeven en u kunt ook het laatste tientje op de radio bidden. En ook kunt u meebidden met de litanie van het heilig, van het kostbaar bloed van Jezus. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073 687 2001.

0: Beste luisteraars, we bidden in het vijfde tientje voor een ontspannen vakantie voor een broer, schoonzus en nichtje. Dat pijnmedicatie zijn werk mag doen voor een broer. En uit dankbaarheid. We bidden ook voor een zus die jarig is. We bidden om een gezegend nieuw levensjaar voor haar. En we bidden ook voor hen die te maken hebben met verslaving en voor de gemeenschap Cenacolo die zich voor hen inzet. Ook bidden we voor een jarige zoon, voor een nieuw goed levensjaar met Gods liefde. We bidden uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige Maria Goretti. Het vijfde blijde geheim, Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we bidden aansluitende rozenkrans ook de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm je over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geeseling tot bloedens toegeslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van het mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek. En ik wil natuurlijk ook vertellen wat er vanmiddag op de radio, op Radio Maria, te horen is. Zo 1:15 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 1:30 weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Met Theo Parlevliet met de laatste aflevering van de serie over Arvo Pärt. Met de titel De Kanon van Boete. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 hoort u een herhaling van een programma. Van een aflevering over theater, over armoede. Door de Jozef Wyszynski Cultuurstichting met spreker Laurens Oemans. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. En vanavond om 17:55 is er een lezing uit het archief over de heilige Maria Goretti. Spreker is Goni Spronk. En om 8:30 hoort u weer een herhaling van het programma Geloofsvorming vandaag met monsieur Hans van den Ende. Met een lezing over de intentie van de paus voor de maand juli. Die wij aan het begin van de Rozenkrans hebben voor gebeden. En de titel is Bidden voor het menselijk leven. Ik wens u een gezegende middag toe en tot horens.

was toen veel later. En wat ik voel van binnen,

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria.
1: Ave Maria.
0: Kerstmis 1937. Een bijna 72-jarige vrouw en een 53-jarige man knielen in de kerstnacht. Op zich niets bijzonders, waar het niet dat de man de moordenaar is van haar dochter. Maria Goretti zag op 16 oktober 1890 het levenslicht in het Italiaanse gehucht Corinaldo. Haar ouders zijn straatarm. Mariette is nog maar een klein meisje wanneer vader aan malaria overlijdt. Samen met moeder Assunta en haar 5 broertjes en zusjes woont zij bij een weduwnaar en zijn zoon Alessandro. Moeder werkt op land en Mariette zorgt voor de kleintjes. Is in de praktijk een goedkope dienstbode. 'S Avonds bidt ze trouw de rozenkrans met stevast als bijzondere intentie de zielerust van haar vader. Alessandro, die zijn tijd voornamelijk vult met rondhangen, heeft zo zijn fantasieën over onbereikbare vrouwen. Zijn geest wordt steeds zieker en hij begint in het 11-jarige meisje een begeerenswaardige jonge vrouw te zien. Zij weet zich echter geen raad met de opdringige avances. Luisteraar, voor de rest, nou ja, bijna voor de rest, geef ik zuster Teresa Goretti, zusje van onze heilige van vandaag, het woord. Zij was amper 3 jaar oud toen het gebeurde. Wat zij weet, weet ze dan ook voornamelijk van haar moeder. Zuster Teresa, Franciscanesse missionarissen van Maria, vertelde in 1971 haar verhaal. 10 jaar later werd zij door haar grote zus in de hemel opgewacht. Zij vertelde: ik ben de enige ooggetuige van het martelaarschap van mijn zuster. Toen de moordenaar mijn zuster met een mes aanviel, zat ik daar maar een paar meter vandaan. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Maar de plas bloed waarin mijn zuster lag, die staat in mijn geheugen gegrift. Moeder vertelde mij dat het op 5 juli 1902 erg warm was. Er was veel werk te doen op de boerderij. Verder gebeurde er die dag tot aan het middaguur eigenlijk niets bijzonders. Behalve dan dat Alessandro zich een beetje meer dan anders aan alles ergerde. Zodra de lunch voorbij was, zei hij tegen mijn grote zus Maria: op mijn bed ligt een shirt dat genaaid moet worden. Dat is goed, zei mijn zuster. Toen mijn moeder, Alessandro en de anderen zich klaarmaakten weer te gaan werken, ging Maria naar moeder toe en zei bijna huilend: mama, laat mij niet alleen. Moeder dacht dat weer een van haar grillen was en stuurde haar weg, zeggende: pas jij maar op, Teresa, en leg haar op de vliering te slapen, zodat ze een beetje frisse lucht krijgt. En vervolgens ging ze weg. Moeder en Alessandro werkten die dag op het erf. Om ongeveer 3 uur zei Alessandro tegen haar: ik loop heel even naar huis. Dat is goed, antwoordde moeder, en ging alleen verder met het werk. Maria zat naast mij op de zoldertrap, waar ze het shirt van Alessandro naaide. Hij kwam thuis en ging naar zijn slaapkamer. Hij kleedde zich om en liep op en neer en zei: Maria, kom eens hier. Nee, antwoordde mijn zus, als je iets wil, dan kom jij maar hier. Alessandro werd razend, greep mijn zuster en trok haar de slaapkamer in. Daar pakte hij zijn mes waaraan hij 3 dagen lang had zitten slijpen en bedreigde Maria. Mijn zus wilde zich niet overgeven en vocht uit alle macht. Ze riep: Alessandro, niet doen. Dit is een zonde. Je gaat naar de hel. Alessandro raakte buiten zinnen. Zijn verstand verbijsterd stak hij mijn zuster. Maria sleepte zich de slaapkamer uit en riep om hulp. Toen ik haar zo zag bloeden, werd ik bang en begon hard, heel hard te huilen. Mijn moeder hoorde dat op het erf en vroeg aan mijn broer Mariano: ga jij eens kijken waarom Teresa zo huilt? Mijn huilen werd ook gehoord door de andere bewoners van de boerderij. Ze renden om te kijken en vonden Maria in een plas met bloed. Ze riepen de politie en de dokter. Mijn zus werd op een paard en een kar naar het ziekenhuis van Nettuno gebracht. Want een ziekenauto had je toen nog niet. Maria werd in het ziekenhuis geopereerd, maar zonder succes. De moordenaar had haar 14 keer gestoken in borst en buik. Er was geen hoop voor Maria. Toch leefde mijn zus nog zo'n 24 uur. Met mijn moeder voortdurend aan haar zijde. Ze was volledig bij haar bewustzijn. Leed erg veel, maar klaagde niet. Pas toen moeder hoorde dat Alessandro haar al geruime tijd lastig viel en 2 keer eerder had lastig gevallen, zei zij: waarom heb je mij dat niet verteld? Waarop Maria antwoordde: omdat hij zei dat hij mij zou vermoorden en u ook. De priester vroeg haar, voor hij haar de heilige communie toediende: Maria, ik moet jou iets vragen. Ben jij bereid Alessandro te vergeven? Ja, ik vergeef hem, was haar eenvoudige antwoord. De priester stelde nog 2 maal dezelfde vraag. En Maria verklaarde steeds weer dat ze hem vergaf. De laatste keer voegde zij eraan toe: Alessandro moet de Heer om vergeving vragen. Want anders gaat hij naar de hel. Ja, mijn moeder was een heroïsche vrouw. Zuster Teresa huilt, veegt de tranen uit de groef van haar gezicht. Ze gaat verder. Die jonge man had haar dochter vermoord. En toch vergaf ze hem onmiddellijk. 2 dagen na de misdaad vroeg de rechter: Assunta, ben jij bereid jouw dochters moordenaar te vergeven? Dat heb ik al gedaan, sprak moeder. Maar hoe is dat mogelijk? Reageerde de rechter. Als ik daar stond, zou ik hem nooit kunnen vergeven. De Heer vergaf zijn vervolgers en vroeg ons hetzelfde te doen, vertelde moeder. Ook Alessandro is een van Gods kinderen. Alessandro werd tot 30 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid veroordeeld. Omdat hij minderjarig was, kreeg hij geen levenslang. In de gevangenis bekeerde hij zich. Hij kreeg een visioen waarin mijn zuster hem uitnodigde berouw op te wekken en te bidden voor de redding van zijn ziel. Zijn straf werd met 3 jaar verminderd wegens goed gedrag. Toen hij in 1929 werd vrijgelaten, schreef hij de pastoor van Corinaldo, waar mijn moeder toen woonde, of hij het stadje mocht bezoeken om haar te vragen hem te vergeven. De priester vertelde moeder over het verlangen van Alessandro, waarop zij zei: natuurlijk mag hij dat. Ik heb hem al vele jaren geleden vergeven. Alessandro kwam onverwacht. Op kerstavond. Hij klopte op mijn moeders deur. Zij deed open, zag hem staan en staarde. Bijna een minuut lang. Totdat zij weer controle kreeg over haarzelf. Assunta, herken je mij? Vroeg hij. Mijn dochter heeft jou vergeven. En zo heb ik, stamelde ze. Alessandro bleef een week lang in Corinaldo. Op kerstdag ging hij samen met mijn moeder naar de heilige mis, waar zij zij aan zij de heilige communie ontvingen. Mijn moeder was een heilige. De heroïsche wijze waarop zij de moordenaar van mijn zuster vergaf, heeft mij diep geroerd. Tot zover het relaas van Maria Goretti's zuster, zuster Teresa Goretti. Na deze ontmoeting trad Alessandro in bij de minderbroeders Kapucijnen. Zou daar voor de rest van zijn leven als lekenbroeder werken in de tuin. Tijdens het heiligsverklaringsproces werd hij opgeroepen als getuige. Noemde Maria Goretti een heilige. Vertelde over zijn misdaad en visioen in de gevangenis. Ondertussen werden, en worden overigens nog steeds, talloze wonderen opgetekend op voorspraak van Maria Goretti. En dan komen we bij zondag 25 juni 1950. Omringd door vele honderdduizenden Italianen zit een oud verschrompeld vrouwtje tussen haar kinderen. Zij bidt tot haar dochter die kort daarvoor de paus Pius XII is heilig verklaard. In een ontroerend gebed had de paus ouders en kinderen onder de bescherming van haar dochter gesteld. Hij noemde haar dochter de triomf van de geest over de stof. En riep jongeren op zich te verzetten tegen elke aanslag op hun zuiverheid. En ouders te waken over hun kinderen. Ergens tussen die honderdduizenden houdt zich voor zijn landgenoten verborgen een lekenbroeder kapucijn, Alessandro. Assunta en haar dochter hadden hem alles vergeven. Maar de overige Italianen toch niet helemaal. Heilige Maria Goretti, bid voor ons. Ave Maria.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Het duurde 2 dagen totdat het Carilliné weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. Toen Nathema haar arriveerde, trok ze met een zwierig gebaar het laken weg. Prachtig, zei hij. Kushitisch. Oud zo te zien. Waar komt het vandaan? Het is van mijn moeder geweest. Carilliné opende het kistje en haalde de tekeningen eruit. Ze heeft er een aantal overgetekend van bestaande gebouwen, maar de meeste zijn haar eigen ontwerp. Nathema haars mond viel open. Van je moeder? Hij trok een papyrus rol naar zich toe en bestudeerde hem zorgvuldig, waarbij hij met zijn vingers over de tekening streek. Ze doen me denken aan jouw werk, zei hij tenslotte. Vind je? Hij knikte. Er is iets in de algemene stijl, die mengeling van goed structuurgevoel en schoonheid. Dat hebben jullie allebei, hoewel jouw werk verfijnder is, gedetailleerder. Ja, ik heb langer kunnen studeren. Zij stierf toen ze pas 21 was. Carilliné draaide aan de linten om haar middel. Ik heb nooit geweten dat ze net zoveel van architectuur hield als ik. Waar heb je deze gevonden? Ik heb ze van mijn grootmoeder gekregen. Dat zal je grootvader niet goedkeuren. Carilliné haalde haar schouders op. Heb je nieuws voor me? Nathema haar rolde met zijn ogen. Het is 2 dagen geleden, je moet wel geduld hebben. Carilliné had verwacht met gevaar te moeten kampen tijdens de geheime zoektocht naar haar vader. Met moeilijkheden, met bedreigingen zelfs. Je kon tenslotte niet tegen een man als haar grootvader ingaan zonder enige vorm van wraak te ondervinden. Ze begon te beseffen dat niets van dat alles te vergelijken was met vertwijfeld moeten afwachten. Ze wilde tegenwerpingen maken, ze wilde uitvaren tegen Nathema haar vanwege zijn moeizame onderzoek en eisen dat hij een beetje opschoot. Maar voordat ze een woord kon uitbrengen, trok hij een van haar moeders tekeningen naar zich toe en boog zijn hoofd om die van dichtbij te bestuderen. Hij liet zijn vinger eroverheen gaan. Je moeder gebruikte een ongewoon dikke papyrus voor sommige hiervan. Ik vraag me af waarom. Denk je dat dat de kwaliteit van haar werk ten goede kwam? Carilliné liet zich niet voor de gek houden. Na jaren van vriendschap doorzag ze Nathema haars overduidelijke poging om haar af te leiden. Aan de andere kant was alles wat met haar moeders werk te maken had een beetje afleiding waard. Ze boog zich over de tekening en voor het eerst viel haar op wat Nathema haar zo snel had opgemerkt. De papyrus leek uitzonderlijk dik. Dat is vreemd, mompelde ze. Hij grijnsde zelf voldaan. Ze rolde het stuk papyrus op en wuifde ermee naar hem. Het maakt je langzame voortgang niet goed. Zoek een aanwijzing voor me, een spoor, wat dan ook, Nathema haar. Heb geduld, zei hij nog eens. Hij pakte haar hand. Carilliné, laten we God om leiding vragen. Net als zij was Nathema haar in het geloof onderwezen door Philippus. Maar hij was een betere leerling geweest. Carilliné slaakte een zucht en viel op haar knieën. Nathema haar begon met stilte. een stilte die zich uitstrekte. Ze wist dat zijn geest een weg zocht naar een ander rijk, een plaats van vrede. Een koninkrijk waar de zaken van de aarde vervaagden en God alleen bleef. De stilte maakte Caroline onrustig. Haar gedachten raasden door haar hoofd. Ze wilde doorgaan met vragen en God vertellen wat ze wilde. En beter nog, ze wilde opstaan en iets doen. Nathemahar begon zijn gebed met eenvoudige woorden van dankbaarheid. Hij had iets weg van een kind dat zijn moeder een boeketje van onkruid brengt of plakkerige vingertjes liefdevol om zijn vaders nek slaat. Caroline werd rustiger en was zich ervan bewust dat Nathemahars gebed een verfijnder parfum droeg voor God dan alle spicerijen in de winkel. Toen Nathemahar God eindelijk vroeg haar te helpen, drong de tederheid in zijn woorden door tot in haar hart. God, toon uw dochter de weg. U kent het verlangen van haar hart. Verleen haar dat, als dat uw wil is, en bescherm haar aan alle kanten. Nadat Nathemahar kort daarna was vertrokken, bleef Caroline nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper. Het vertrek was op de een of andere manier veranderd door Nathemahar's aanwezigheid. Veilig geworden. Een toevluchtsoord. Omdat ze nog niet terug wilde naar de vreugdeloze huiskamers van haar grootvader, bekeek ze haar moeders tekeningen nauwkeuriger. Waarom had ze voor enkele tekeningen zulke dikke vellen gebruikt? Het was alsof ze voor elke tekening 2 of 3 stukken papyrus aan elkaar had geplakt. Voorzichtig trok ze aan de rand van een tekening. Vervolgens spleet ze het papperig vel met haar nagel en ze hapte naar adem, ontzet dat ze de papyrus had gescheurd. Maar toen zag ze dat er inderdaad 2 afzonderlijke vellen papyrus aan elkaar waren geplakt. Eerst wilde ze het erbij laten. Ze kon de bibliotheek in Caesarea bezoeken om te ontdekken wat het voordeel was van 2 vellen papier gebruiken zoals haar moeder had gedaan. Maar het viel haar op dat het midden van de tekening nog iets dikker was dan de randen. Caroline werd door nieuwsgierigheid bevangen. Opnieuw begon ze voorzichtig aan de randen van het vel papyrus te trekken. En het lukte al snel om de 2 vellen van elkaar te scheiden. Het verbaasde haar dat de lijm alleen langs de randen van het vel was aangebracht, niet meer dan de lengte van een halve vinger dik. Toen ze bij het binnenste gedeelte kwam, lieten de vellen papyrus gemakkelijk los en onthulde een 3de vel. Caroline hapte naar adem toen ze besefte dat het onverwachte vel in feite een brief was, verstopt in haar moeders tekening in het slimme zakje dat ze had gecreëerd. Met trillende vingers bevrijdde ze de brief en ze begon te lezen. Wie Truvia, je trouwe vriendin aan mijn lieve Gemina. Groeten uit een heet en vochtig Rome. Wat zou ik graag willen dat je hier was, zodat we ons samen over mijn grootvaders boeken konden buigen om de verdiensten van zijn leer te bespreken. Caroline verstijfde. Haar moeders vriendin heette Vitruvia, de vrouwelijke versie van... Kon het waar zijn? Was haar moeder bevriend geweest met de kleindochter van de befaamde Vitruvius? De Vitruvius die de schrijver was van de schitterende reeks boeken over architectuur die ooit geschreven was? Met een bonzend hart las Karinine verder en al gauw raakte ze ervan overtuigd dat de man tegen wie ze meer dan 10 jaar had opgekeken haar familie beter kende dan ze ooit had durven dromen. Een groot deel van Vitruvius' brief betrof de constructie van nieuwe gebouwen en het belang van functionaliteit, schoonheid en stabiliteit. Eén passage echter maakte Karinine aan het lachen. Ik weet dat mijn grootvader geloofde dat de ontwerpen van de natuur horen te dienen als model voor de juiste verhoudingen en dat het menselijk lichaam bovenal perfectie in verhoudingen vertoont. Maar als hij mijn jammerlijk smalle borst en weelderige heupen had kunnen zien, had hij zich nog wel eens achter de oren gekrapt over zijn overtuiging dat de proporties van het lichaam een voorbeeld van perfectie zijn. Sinds we elkaar 12 maanden geleden hebben gezien, ben ik dikker geworden en op alle verkeerde plaatsen. Ik kan die punten warm, quadratus brood waar ik zo dol op ben, maar niet weerstaan. Jij bent ongetwijfeld nog net zo mooi als altijd. Zo vlug als ze durfde, begon Karinine de randen van de rollen waarvan de ongewone dikte wees op een nieuwe verborgen brief los te wikken. Ze pulkte de lijm voorzichtig los om het voorblad van de tekening niet te beschadigen en het lukte haar om de brieven los te maken die 25 jaar in hun geheime vak gevangen hadden gezeten. In totaal vond ze er 4, geschreven in Vitruvia's elegante Latijn. De eerste 3 waren grotendeels in dezelfde geest. Vitruvia besprak architectuur, had het over de militaire loopbaan van haar grootvader, droomde van de mogelijkheid dat zij tweeën op een dag als vrouwen hun eigen waardige monumenten konden ontwerpen en bouwen en sprak het verlangen uit om spoedig met haar vriendin te worden herenigd. Karinine had het gevoel dat ze in een aangrenzende kamer het gesprek van de jonge vrouwen opving. Ze las de woorden steeds opnieuw en deze glimp in haar moeders verborgen leven bezorgde haar een warm gevoel. Vitruvia's brief was anders van toon en duidelijk gehaast geschreven, die 4de brief. Zonder aanhef was ze van wal gestoken. Ik hoop dat onze vriendje dit zonder uitstel in handen kan spelen. Jazeker, vlucht naar Rome en ik zal doen wat ik kan om je te helpen. De volgende keer dat we elkaar zien, zul je een getrouwde vrouw zijn. Ik kan je het niet kwalijk nemen dat je je hart volgt, gezien wat je allemaal over hem hebt geschreven in je heel lange brief. Egypte zal nu wel met een papyrus tekort te kampen hebben. Is hij een man die jou waard is? Maar ik vrees voor je veiligheid. 1 ding leert iedereen in Rome van kinds af aan. Raak nooit verwikkeld in een ruzie met de heerser van een rijk. Als jouw geliefde zijn koningin mishaagt door met jou te trouwen, is niet te voorspellen op welke wijze ze wraak zal nemen. Ik geloof niet dat je iets zult hebben aan het feit dat zijn moeder een oude en dierbare vriendin van de koningin is. Eerder het tegendeel. Je loopt de kans dat ze zich erger verraden zal voelen door een vriend dan door zomaar een vreemde. Dus alsjeblieft, laat je niet pakken. Kom snel en we zullen samen een paleis bouwen. Ach, jij je zin, een voorname bibliotheek dan. Ik weet hoeveel je van je boeken houdt. Als je maar komt en veilig bent. Ik schrijf geen namen voor het geval deze brief in de verkeerde handen terechtkomt. Karinine blies uit. Ze had niet alleen een kostbare blik kunnen werpen in haar moeders leven en hart. Ze had nog een aanwijzing gevonden voor de identiteit van haar vader. Zijn moeder was een oude vriendin van de koningin. Hoeveel beambten in het paleis konden dat beweren? Stellig niet veel. Hij moest minstens 45 zijn, misschien ouder. Als ze deze bijzonderheid eenmaal met Natemahar had gedeeld, zou het een kwestie van dagen zijn, uren zelf, totdat ze hem vond. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken.
2: De Ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, welkom bij de 7e en laatste aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. Deze aflevering heet De Grote Boetekanon. In de vorige aflevering vertelde ik u over het Arvo Pärt Centrum in Estland en hoe op de binnenplaats van dat centrum een kapelletje staat dat gewijd is aan twee 20e eeuwse Russische heiligen. De heilige Siloan van Athos en de heilige Sophronius van Essex. Dat zijn twee mannen die beide grote invloed hebben gehad op het leven van onze componist.

grote invloed hebben gehad op het leven van onze componist. Ik gaf u in de vorige aflevering wat flitsen uit het leven van Siluan, de man die in 1938 als monnik op Athos gestorven is. Zijn geestelijk leven is beschreven door zijn leerling Sophronius in een boek getiteld De heilige Siluan, de Atoniet. Dat boek is een klassieker geworden op het gebied van het ascetische leven in de orthodoxe traditie. Ik meldde u toen wel dat ik in dit korte tijdsbestek op geen enkele manier recht kon doen aan dit ook in het Nederlands vertaalde boek. Arvo Pärt en zijn vrouw hebben Sophronius goed gekend en zullen via hem ook veel hebben gehoord over Siluan. Ik liet u twee stukken van Pärt horen gewijd aan de heilige Siluan. Het lied van Siluan is een compositie voor strijkorkest en het veel omvangrijkere De klacht van Adam is een stuk voor koor en orkest. De tekst van De klacht van Adam is geschreven door de heilige Siluan. In dit stuk betreurt Adam zijn verraad aan zijn schepper. Onder andere horen we in die tekst: zo klaagde Adam, en tranen stroomden van zijn gezicht op zijn baard, op de grond onder zijn voeten, en de gehele woestijn hoorde het geluid van zijn gekerm. De dieren en vogels verstomden van verdriet, terwijl Adam weende, omdat vrede en liefde verloren waren gegaan voor alle mensen vanwege zijn zonde. Uiteraard ziet Siluan Adam hier als de vertegenwoordiger van de gehele mensheid, maar Adam staat, over de aarde zwervend, huilend van schaamte en verdriet, ook voor ieder individu. Wij dragen allen zijn erfenis. In de katholieke traditie gebruiken we hier het woord erfzonde. Ik vergat u vorige keer nog te vertellen dat Pärt De klacht van Adam in het jaar 2009 schreef als opdracht van de twee culturele hoofdsteden van Europa, Istanbul en Tallinn. En de première vond in 2010 plaats in de concertzaal Hagia Irene, gelegen bij de voormalige orthodoxe kathedraal in het oude centrum van Istanbul. Die wereldpremière vond dus plaats in een stad die we als een kruispunt van de drie monotheïstische godsdiensten kunnen zien: Jodendom, Christendom en Islam. Want let wel, ook in de Koran komen we Adam tegen. In de Koran kunnen we immers onder andere lezen: o Adam, bewoon jij met je echtgenoten de tuin en eet waarvan jullie willen, maar jullie mogen deze boom niet benaderen, want dan behoren jullie tot de overtreders. Ik beloofde u nog wat te zeggen over de achtergrond van de heilige Sophronius, de auteur van het boek over Siluan, maar daar had ik in de vorige aflevering geen ruimte meer voor. Dat doe ik nu nog even, alvorens over te gaan naar het eigenlijke onderwerp van deze aflevering. Sophronius wordt in 1896 in Moskou uit orthodoxe ouders geboren. Aanvankelijk ziet hij een loopbaan als beeldend kunstenaar voor zich. Hij bezoekt daarom de staatsschool voor schone kunsten in zijn geboortestad. Tijdens die periode ruilt hij de persoonlijke God uit het christendom tijdelijk in voor het onpersoonlijk absolute uit de Oosterse mystiek. In de chaos van de postrevolutionaire tijd verlaat hij Rusland en vestigt zich in Parijs, de hoofdstad van de toenmalige kunstwereld, maar ook een stad waar zich vele Russische ballingen hebben neergelaten. In die periode keert hij terug naar de kerk van zijn voorouders. In 1925 laat hij zich inschrijven als student aan het toen pas geopende Theologische Instituut Saint-Serge in Parijs. Maar ook de studie van de theologie bevredigt hem niet. Hij trekt in datzelfde jaar naar Athos om daar als monnik te gaan leven.

En daar heeft hij de belangrijkste menselijke ontmoeting van zijn leven. 8 jaar zit hij aan de voeten van Staret Siloan, totdat deze in 1938 overlijdt. In 1941 wordt Sophronius tot priester gewijd. Na enkele jaren van volledige afzondering in een kluis, moet hij die wegens gezondheidsproblemen verlaten. Er rijst een plan om een boek over vader Siloan te schrijven, over alles wat hij van zijn geestelijk vader geleerd had. Hij gaat daarvoor terug naar Parijs. In 1958 verschijnt de eerste uitgave in het Russisch. En een jaar later sticht hij met enkele volgelingen in het Engelse Essex het klooster van de heilige Johannes de Doper. De Belgische aartspriester Sidoan Osseel schreef over Sophronius: Archimandriet Sophronius zal altijd in mijn geest gegrift blijven als een geestelijke reus. Klein van gestalte, ascetisch en zwak van gezondheid, en die aan velen de weg wees naar grote hoogte. Hij deed dit met liefde, geduld en gestrengheid, met de 2 voeten vast op de grond en met een zin voor humor. Hij had een open, vrije en blije geest. En niettegenstaande dat, was zijn blik deze van een mens die God ontmoet had en die hem onder tranen verder bleef zoeken in een heiligende nostalgie. Aldus deze getuigenis van de Belgische priester Siloan Osseel, die een klein boekje over Sophronius geschreven heeft. Na 1980 heeft Sophronius in Engeland vele gesprekken gevoerd met Arvo Pärt en diens vrouw. Pärt zag zich als zijn geestelijke zoon. Sophronius is in 1993 op 96-jarige leeftijd geboren voor de eeuwigheid. Hij werd op 27 november 2019 door de patriarch van Constantinopel heilig verklaard.

beste luisteraar, ik wil u in deze afsluitende aflevering kennis laten maken met Kanon Pokajanen, de Kanon van Berouw. Een stuk dat velen als het belangrijkste werk van Arvo Pärt beschouwen. Kanon Pokajanen is een omvangrijk boetegezang met een eeuwenoude tekst uit de orthodoxe liturgie. Het is door Pärt getoonzet voor vierstemmig koor dat a cappella zingt. Kanon Pokajanen werd in opdracht geschreven ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de kathedraal van Keulen. Op 17 maart 1998 ging het in die kerk in première. Een volledige uitvoering vraagt circa 1,5 uur, dus ik kan u in deze aflevering ook van dit stuk slechts een selectie laten horen. Binnen de orthodoxe liturgie wordt deze boetekanon in de vaste tijd gezongen. De tekst is geschreven in het Kerkslavisch, de oude liturgische taal van Rusland. De kanon is een herhalend gebed van inkeer, boetedoening en roepen om verlossing. In de kloosters wordt het gebed gezongen tijdens het aanbreken van de dag, dus tijdens de overgang van de duisternis naar het licht. We kunnen er ook soortgelijke overgangen in vinden, de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament en de overgang van de oude Adam naar de nieuwe. Raoul Boesten, van wiens koor ik onlangs in de Oude Kerk van Scheveningen weer een adembenemende uitvoering mocht meemaken, schrijft in het programmaboekje: toegepast op de mens handelt de kanon over de grens tussen het menselijke en het goddelijke. De grens tussen zwakheid en kracht. De grens tussen lijden en verlossing. En tussen sterven en onsterfelijkheid. Aldus Raoul Boesten, die de kanon jaarlijks in de vaste tijd pleegt uit te voeren met zijn kamerkoor Quintessens. 20 jaar geleden is Boesten begonnen met het uitvoeren van Pärt's muziek. Zijn docenten aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag hebben hem dat toen sterk afgeraden. Hij kreeg te horen: nee joh, dat is spirituele New Age, minimal music. Het is een hype, die waait zo weer over. Maar Boesten ging zijn eigen weg. In 2013 trok hij zelfs de stoute schoenen aan en schreef in zijn beste Duits een brief aan de componist om hem te vragen of deze interesse zou hebben met hem samen te werken bij de voorbereiding van een uitvoering van onder andere De Klacht van Adam. Zijn verwachtingen waren weliswaar hoog gespannen, maar waarom zou de toen wereldberoemde Pärt overkomen voor een uitvoering wat voor hem toch een volledig onbekend Haags amateurkoor was? Maar zie, na een uitvoerig telefoongesprek liet Pärt weten naar Den Haag te komen. In een gesprek met de auteur Twan Geurts, ook zelf een koordirigent overigens, horen we Boesten zeggen: de kennismaking met deze componist en zijn muziek is het verhaal van mijn leven. Dat kan ik wel zeggen. Het heeft voor mij persoonlijk alles veranderd en in een nieuw perspectief geplaatst. Raoul Boesten herinnert zich Pärt als een eenvoudige man zonder poeha. Hij vertelt: ik was eerlijk gezegd bang geweest dat ik niet zou durven ademen met zo'n grootheid aan mijn keukentafel. Maar hij wist dat gevoel meteen te ontzenuwen. Hij maakt zichzelf klein als een graankorreltje en haalt alle spanning weg. Hij is meer mens dan ik ooit van iemand heb meegemaakt. Je wordt zelf ook teder en aandachtig in zijn aanwezigheid. Dat heeft, denk ik, ook met zijn orthodoxe geloof te maken. The bright sadness. Gelukkig zijn is één kant van het menselijk bestaan. Het lijden is de andere. Maar het gaat erom, juist in het verdriet, het licht te vinden. Dat is wat hij uitstraalt.
Een kort woordje over de herkomst van de tekst van deze boetekanon. Die tekst wordt toegeschreven aan de heilige Andreas van Creta, die rond het jaar 700 leefde. Andreas werd geboren in Damascus in het jaar 660. Hoewel hij later een beroemd redenaar en dichter zou worden, leek hij als kind niet te kunnen spreken. Maar toen hij met zijn 7e jaar voor het eerst de heilige communie ontving, begon hij plotseling te spreken en toonde vervolgens een vroegrijpe begaafdheid. Op 14-jarige leeftijd vertrok hij naar Jeruzalem om daar in te treden in het Sabbas-klooster. Hij wordt in 679 als vertegenwoordiger van de patriarch van Jeruzalem naar het 6e ecumenische concilie van Constantinopel gestuurd. Later zal hij tot bisschop gewijd worden op het eiland Creta. De kanon bestaat uit 9 odes, waarin de thematiek van boete en verlossing centraal staan. Daartussen nog 2 kortere stukken en een afsluitend lang gebed na de kanon. Elke ode heeft een introductie waarin meestal naar de Bijbel wordt verwezen. Na zo'n inleiding volgen steeds 4 verzen die traparions genoemd worden. Die verzen worden in een meer recitatiefachtige, dus meer vertellende stijl gezongen. De woorden zijn vaak ontleend aan psalmen. Het laatste vers van iedere ode is meestal gewijd aan Maria. In de eerste ode die ik u nu laat horen, heeft die korte Bijbelse introductie betrekking op de redding van het Joodse volk wanneer het door de Rode Zee wegvlucht voor het achtervolgende leger van de farao. In de inleiding van iedere ode maakt Pert gebruik van de volle koorklank. Er is dus duidelijk een muzikaal verschil tussen zo'n inleiding en wat er daarna volgt. Dat koor zingt hier het volgende. Over de bodem der Rode Zee trok het volk van Israël als over droge grond. En toen het zijn vervolger farao in de zee verzinken zag, riep het uit: wij willen voor God een overwinningslied zingen. Na een korte bede om Gods ontferming volgt de eigenlijke boetezang, die onze zwakheden in hun gehele omvang en diepte uitdrukt. De tekst begint met ons heel persoonlijk aan te spreken. Als zondaar en met bezwaard gemoed sta ik voor u, mijn meester en God. Ik waag het niet op te zien naar de hemel. Ik kan alleen bidden, zeggende: geef mij inzicht, Heer, en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. En de gezang gaat dan verder met: wee mij, zondaar. Mijn ellende is groter dan van wie ook. Er is geen berouw in mij. Geef mij tranen, Heer, en laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O dwaas en onzalig mensenkind, in ledigheid verspil je de tijd. Overdenk je leven en bekeer je tot de Heer God. En ween bitter over alles wat je hebt misdaan. En dan wordt, zoals in bijna elke ode, in de laatste traparion Maria aangeroepen. In deze ode gebeurt het in de volgende woorden. Allerheiligste Moeder Gods, zie naar mij zondaar om. En verlos mij uit de netten van de duivel. En stel mij op de weg van het berouw. En laat mij bitter wenen over alles wat ik heb misdaan. Ik beschik niet over een opname van het Haagse koor van Raoul Boesten. Dus we wijken uit naar Amsterdam. Want u gaat nu luisteren naar de eerste ode van Pert's Canon Pokajane. Gezongen door de Capella Amsterdam, ook een koor
gepokt en gemazeld in de muziek van Pat. De Capella staat onder leiding van Daniel Reus.

Wij zijn nu toegekomen aan de vierde ode. Maar ik laat eerst Pert zelf even aan het woord. Pert die het volgende vertelt over deze boetekanon. Jaren geleden, bij mijn eerste ontmoeting met de traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, kreeg ik een tekst in handen waarvan ik de betekenis nauwelijks kon begrijpen, maar die een diepe indruk achterliet. Het was de boetekanon. Sindsdien ben ik steeds weer teruggekeerd naar deze verzen die langzaam tot mij doordrongen. Via pogingen met twee andere composities heb ik geprobeerd de kanon dichter bij me te laten komen. Daarna heb ik besloten het hele werk te schrijven van begin tot einde. Dat gaf me de mogelijkheid om me in zijn spanningsveld te kunnen bewegen en me ermee bezig gehouden totdat ik het echt tot een einde had gebracht. Ik heb meer dan 2 jaar aan de kanon Pokajane gewerkt en de tijd die wij, de componist, de tekst en zijn compositie, de tijd die wij samen waren voor mij uiterst bevredigend. Misschien is dat de reden waarom deze muziek zo dicht bij mij staat. In deze compositie, zoals ook bij veel van mijn andere werken, heb ik geprobeerd uit te gaan van de tekst, van de taal. Ik wilde het woord de kans geven haar eigen klank te geven, haar eigen klank te kiezen, haar eigen lijn in de melodie zelf te tekenen. En op deze manier ontstond, ook tot mijn eigen verbazing, een muzikaal geheel, een muziek geheel en al doordrongen van een eigen karakter van dit bijzondere, alleen in kerkteksten gebruikte Slavische idioom. Aldus de componist. Op een ander moment vertelde Pert's vrouw nog het volgende. De luisteraar te confronteren met zo'n tekst en dan ook nog in het oud-Slavisch, het was een zeer moedige stap en zou in onze tijd bijna aanmatigend kunnen lijken. In 90 minuten gaan we door alle mogelijke menselijke zwakheden heen. Ik herinner me een journalist in Amerika die vlak na een uitvoering vroeg of het hier om een speciale zonde ging die Arvo zelf had begaan. Maar deze tekst verwijst naar de mensheid in het algemeen. Wie het aandurft in zijn eigen ziel te kijken en erin slaagt zijn ware aard te herkennen, en dat is precies wat er gebeurt in Kanon Pokajane, die zou oneindig grootmoedig en begripvol moeten worden in het omgaan met de zwakheden van andere mensen. Aldus Nora Pert. In de Russische kerk behoort deze kanon, zoals eerder gezegd, tot het ochtendgebed en heeft het verschijnen van Christus in de wereld als boodschap. Op weg, op zoek naar het komende licht. Dat licht zal op een later moment in de liturgie met volle kracht schijnen. De heilige Andreas heeft op meesterlijke wijze in de tekst de grote Bijbelse thema's doorweven met zondebesef en berouw. En deze gebeurtenissen getoond als gebeurtenissen die betrekking hebben op ons eigen leven. Die Bijbelse thema's betreffen Adam en Eva, paradijs en zondeval, de patriarchen, Noach en de zondvloed, de bevrijding uit de slavernij in Egypte, het beloofde land, David en uiteindelijk Christus en de kerk. Uit deze lange hymne spreekt de liefde en zorg van God tot ons. In de tekst wordt geregeld Dusche Moja genoemd, wat mijn ziel betekent. Telkens opnieuw, aldus dirigent Boesten, verschijnen deze twee woorden op innige wijze in de muziek, alsof hij ons oproept om behoedzaam om te gaan met onze ziel, geduldig en met compassie. En zo kan de kanon beleefd worden als een innerlijke meditatie. Je bent als het ware op weg met jouw ziel. Aldus, Boesten. Het menselijk berouw en de boetedoening die bezongen worden verschijnen hier als voorwaarde voor redding en als verwachting van een loutering.
Deze kanon wordt ook wel de drempel naar het paradijs genoemd. Het is een gezang van verandering. Zo draagt de kanon een boodschap van transformatie in zich. De transformatie van nacht naar dag. Van het lijden naar de redding. Van het hier naar het hiernamaals. Het menselijk berouw en de boetedoening die bezongen worden, verschijnen zo als een voorwaarde voor verlossing en de verwachting van loutering. Hoofdthema in de tekst van de kanon is dus onze persoonlijke wandel en ontwikkeling. En daarin is boetedoening een noodzakelijke overgang als reiniging op de weg naar het heil van het paradijs. Deze overgang, deze weg, deze grenssituatie betekent een meer dan grote uitdaging voor de menselijke ziel. Hoe zwaar dit pad is, blijkt uit de innerlijke spanning tussen de inleiding en de daaropvolgende traparions. In de inleiding, of hiermos, in de inleiding van de vierde ode, bezingt het koor op volle sterkte de lof van de Heer in de volgende bewoordingen. Christus is mijn kracht, mijn God en mijn Heer. Zo zingt de Heilige Kerk met luider stem God verheerlijkend, terwijl zij blijde de Heer prijst. En vervolgens staat in de dan volgende verse de menselijke zwakte centraal. Die verzen worden weer in een meer recitatiefachtige, dus meer vertellende stijl, gezongen. De een na laatste traparion luidt al dus. O dwaze mens, hoe lang zul je je beijveren, zoals de bijen om rijkdom bijeen te garen? Die vergaat immer snel, zoals stof en as, zoek liever het koninkrijk van God. En zoals iedere ode wordt ook deze vierde ode afgesloten met een gebed tot Maria. Allerheiligste moeder Gods, ontferm u over mij, zondaar. Bevestig mij in de deugd en behoed mij, opdat de onbeschaamde dood mij niet onvoorbereid zal wegvoeren. En breng mij, o maagd, naar het koninkrijk Gods.

Halverwege de kanon klinken twee prachtig verstilde, kortere stukken. De teksten van deze twee stukken lijken erg op elkaar. In de tekst van de Ikos, die ik u nu laat horen, lijkt weinig ruimte voor enige vorm van gemakzuchtig, kleinburgerlijk christendom. Want hier worden de volgende woorden verklankt. Richt je aandacht, ziel van mij, op het bittere uur van de dood en op het vreselijke gericht van je schepper en God. Want afschuwwekkende engelen zullen je grijpen, ziel, en je naar het eeuwige vuur slepen. Doe daarom boete voor je sterft en schreeuw het uit. Heer, vergeef mij, zondaar.

Ik laat u fragmenten van deze zwaarmoedige boetepsalm horen in de uitvoering van Capella Amsterdam. Dit eminente koor staat sinds 1990 onder leiding van de Nederlander Daniël Reus. Tussen 2008 en 2013 was hij ook chef-dirigent van het Est Philharmonisch Kamerkoor. Een koor dat natuurlijk veel met Pert heeft samengewerkt bij de verklanking van veel van zijn stukken. Voor die tijd had Reus, naar eigen zeggen, niet zoveel met de muziek van Pert. Tijdens een gesprek met de benoemingscommissie meende hij dit heikele punt toch aan de orde te moeten stellen. Jullie zijn wereldberoemd met de muziek van Arvo Pärt, maar laat ik daar toevallig niet zo van houden. Jullie unieke selling point is bij mij een blinde vlek. Hoe denken jullie dat probleem op te lossen? Nu, zo was de reactie, we zingen al ons hele leven Pärt, Kreek en andere Estse componisten. Misschien kun jij je vooral richten op het repertoire van Bach, Händel en Brahms. Dat vinden we ook heel mooi om te zingen. Wel kreeg Reus een stapel a cappella partituren van Pärt mee. Het is alles bij elkaar goed gekomen tussen Reus en de muziek van Pärt. Bovendien, wanneer het koor in Duitsstalige gebieden optrad, wilde het publiek natuurlijk vooral Estse muziek horen. Daar moest je als koor uit Estland natuurlijk niet alleen met Bach aankomen. Inmiddels heeft Reus met zijn beide koren de boetepsalm talloze malen uitgevoerd. En hij is zich in de afgelopen jaren ook steeds meer gaan verdiepen in de geestelijke achtergrond van Pärt's werk. Hij vertelde aan Twan Geurts: mensen komen na een concert in tranen naar je toe. Ze vallen je om de hals. Je kunt dan wel zeggen, ach, wat stelt het voor? Maar dat is wel erg arrogant. Het raakt mensen. Er gebeurt echt iets met ze. Laatst nog in Zürich. De koorleden zagen dat de eerste achtrijen publiek aan het eind in tranen waren. Dat komt, denk ik, omdat we het werk uitvoeren op zijn pechts. We gaan voor de theologische inhoud en niet voor het effectbejag. Juist als je het er niet te dik op legt, roept het die emotie op. En dan leest Reus ter illustratie een passage voor uit een instructieboek voor voorgangers in de orthodoxe liturgie. En hij leest daar: het woord van God moet worden uitgedrukt met een zuiver stemgeluid, met helderheid van spraak en articulatie van elke lettergreep. Een voorlezer mag zijn persoonlijke emoties niet opdringen aan de mensen die bidden in de kerk. Van hem wordt verwacht dat hij woord als een timpaan en een psalter die goddelijke melodieën spelen. Alle theatraliteit in de kerk, of het nu gaat om lezen of zingen, irriteert de mensen en leidt hen af van het allerbelangrijkste, het nederig en oprecht beluisteren van het woord van God. Het is het woord van God en niet dat van onszelf, dat het mysterie waardig is, dat nodig is voor een menselijke ziel en dat onze harten zal sterken. Kijk, dat is Pärt ten voeten uit, benadrukt Daniël Reus. Het wegfilteren van de persoonlijke emotie, juist dan gebeurt het. Kijk maar naar zijn partituren, zo helder en eenduidig. Zijn ideaal is eigenlijk dat je door de noten heen kunt kijken, dat je erachter kunt kijken. Reus meent dat een kanon als deze gericht is op theosis, vergoddelijking, het streven naar eenwording met God. In diepste wezen gaat het om het herstel van de breuk die is ontstaan door de zondeval. De eerste stap naar herstel is de purificatie, jezelf ontdoen van de vuiligheid, weer rein worden. En dan vertelt hij verder over zijn ervaringen met de uitvoeringen
van het stuk. Hij vertelt dan: ik heb het stuk inmiddels ongeveer 40, 50 keer uitgevoerd. In november nog in Berlijn met het Rias Kammerkoor. Die concertzaal was doodstil, 55 minuten lang. De eerste 4 minuten nog niet, zoals meestal. Maar dan valt er een stilte die blijft hangen, nog lang nadat het concert voorbij is. Dat is dan Berlijn, hè? De zaal zit vol juppen die bezig zijn met geld verdienen en veganistisch eten. En toch werkt het ook daar. Net als in Schotland, in Amerika, in Japan en in Estland.

Ik ben bijna aan het eind van deze aflevering en aan het eind van mijn serie over Arvo Pärt gekomen. Ik heb me afgevraagd met welk stuk ik de serie zou kunnen beëindigen. Na de fragmenten uit zijn monumentale en zwaarmoedige boetekanon kan ik uw aandacht niet opnieuw voor iets dergelijks vragen. Toen schoot mij een kort lied in de Duitse taal te binnen dat in de chronologische werkenlijst van Pärt zo'n beetje de laatste plaats inneemt. Aanleiding voor het schrijven van dit korte lied was een bezoek dat de componist in mei 2012 aan Fatima heeft gebracht. Hij schreef hierover: natuurlijk kende ik Fatima al veel langer. Ik kende het ontroerende verhaal van de drie herderskinderen die in 1917 in het open veld een verschijning van de maagd Maria kregen. Dat verhaal bleef na thuiskomst in mijn hoofd zitten en 2 jaar later resulteerde een en ander in een klein koorstuk. De tekst die enkele keren herhaald wordt komt uit Psalm 8 vers 2, waar we lezen: uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Dit koorwerkje zou licht van karakter moeten zijn en de vreugde moeten uitdrukken waarvan ik vermoed dat die bij de drie kinderen toen leefde. Aldus Arvo Pärt. Dit Drei Hirten Kinder aus Fatima werd in 2014 voor het eerst gezongen in Basel door Fox Clamantis. U hoort hetzelfde vocale ensemble in deze opname zingen.

beste luisteraar. Met zijn lied Draai hier ten kinder aus Fatima ben ik aan het eind van mijn serie over Arvo Pärt gekomen. Gegevens over de muziekfragmenten en over de gebruikte literatuur vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op bijvoorbeeld Spotify terugvinden. Ik dank u weer zeer voor uw gewaardeerde aandacht. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet. Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, machtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Wille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig.

0: barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Willen van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en houdend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, met wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de mensen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van misdaden en wonderen, mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus. Bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, de kroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, wie wij alle zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop, wanhoop, zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen zelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied sterren, aarde en zee en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met...

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met. Ja, vandaag mag ik verwelkomen een gast. Dat is Laurens Umans. Dag Laurens.
2: Hallo.
1: Ja, hartstikke fijn dat je hier bent. Wij gaan het over een heel mooi en leuk, mooi onderwerp hebben. Ja. Maar eerst even, ja, voor de luisteraars. Laurens Umans, wie is dat? Wie zit er hier tegenover mij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die stel ik mezelf ook dagelijks. Maar ik ben Laurens Umans. Ik ben theatermaker. 66 jaar. Ik heb twee zoons nu van 27 en 29... die ik echt met alle interesse volg op hun levensweg. Dat is echt, ja, heel spannend, vind ik. Ze zijn nu alle twee afgestudeerd en nu komt de volgende fase van het leven. Welke weg kies ik? Welke kansen heb ik? Krijg ik? En een superlieve vriendin waar ik heel gelukkig mee ben.
1: Ja. Nou, jij bent hier omdat je regisseur bent van een theaterstuk.
2: Ja.
1: Schreeuw in de ruimte.
2: Ja.
1: Waarom ik jou heb uitgenodigd, vind ik toch even fijn om te vertellen aan de luisteraars, is eigenlijk twee aanleidingen. Dat is namelijk dat 17 oktober is de Wereldarmoededag, noem ik het even. Er zijn wat verschillende woorden voor, maar in ieder geval een dag waarop er speciaal aandacht gevraagd wordt over de hele wereld, hè, voor mensen die in armoede, in ernstige armoede leven. Om daar, ja, meer open voor te staan, zeg maar, om daar begrip voor te krijgen. En de paus heeft onlangs zijn eerste exhortatie eigenlijk gepubliceerd.
2: Dat hoor ik, ja.
1: En daarin staat ook eigenlijk de zorg voor de armen centraal. Dus dat is wel heel mooi. De Lexi T heet dat. Maar goed, jij bent hier. Dat toneelstuk, Schreeuw in de ruimte. Vertel even, waar gaat dat over?
2: Mag ik dat beginnen bij Jozef Wrzinski?
1: Ja, dat is denk ik heel goed.
2: Ja, want dat is de man naar wie wij genoemd zijn. Onze stichting, onze theaterstichting heet de Jozef Wrzinski Cultuurstichting. En die is genoemd naar een Franse priester die zelf in hele diepe armoede is geboren in 1917. Mm-hmm. En die op een gegeven moment heeft hij een verhaaltje over zijn jeugd. En hij schreef van, ja, de armoede in mijn gezin, in ons gezin, was zo ernstig dat ik op een gegeven moment uit een soort van vlaag van paniek met mijn speelgoedpistooltje naar het café in de buurt ben gelopen, waarvan ik wist dat daar gekaart werd om geld. Toen was hij 5 jaar of zo.
1: Och, ja.
2: Daar naar binnen is gelopen en geroepen heeft van handen omhoog en het geld van de tafeltjes heeft gepikt.
1: Ja.
2: En dat is een soort van voorbeeld van de paniek van armoede eigenlijk. En omdat hij vrij obstinaat was daardoor, was de hele omgeving er op een gegeven moment het erover eens, ook zijn moeder, dat hij naar een weeshuis moest.
1: Oh.
2: Omdat hij daar een vak kon leren.
1: Ja.
2: Maar op de avond voordat hij naar dat weeshuis gestuurd zou gaan worden, toen zei zijn moeder van, nee, jij bent geen wees, jij hebt een moeder, jij blijft hier.
1: Mm, gelukkig.
2: Gelukkig.
1: Gelukkig, ja.
2: En dan besluit hij dat verhaal af met dat hij schrijft van, het is dankzij mijn moeder dat ik mij ben gaan inzetten voor de allerarmste gezinnen.
1: Ja.
2: En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan, tot op zijn laatste ademtocht. En hij is voor mij, voor ons, een enorme grote inspiratiebron.
1: Ja.
2: Maar goed, over hoe wij de stichting hebben opgericht komen er misschien nog. Maar op een gegeven moment kwam ik in aanraking met mensen in armoede. omdat een mevrouw, Alwien de Vos van Steenwijk, een Nederlandse dame, mij introduceerde bij het gedachtegoed van Joseph Rosinski. Ik heb hem zelf nooit gekend, want hij is in 1988 gestorven. Maar introduceerde bij zijn gedachtegoed, onder andere door middel van een boek dat hij geschreven had toen hij priester was in een daklozenkamp vlak buiten Parijs.
1: Ja.
2: Dat was van 1956 tot 1971 woonde hij daar. Net als 2.500 andere mensen in een golfplatenhut.
1: Ja.
2: Zonder een enkele voorziening. In de modder, in de herfst, in de stoffige hitte, in de zomer. En in dat boek beschrijft hij het leven in armoede gezien door de ogen van kinderen.
1: Och, ja.
2: En dat boek dat kreeg ik opgestuurd van Alwien de Vos van Steenwijk. En ja, dat raakte me enorm. Vanuit zijn eigen ervaring van armoede, zijn eigen geschiedenis van armoede, weet hij zo goed in de huid van die kinderen te kruipen. En hij schrijft dan over hoe is het voor die kinderen om naar hun eigen ouders te kijken. Hoe is het naar de politie te kijken, naar de verpleegkundigen, naar onderwijzend personeel, naar de omgeving.
1: Mm-hmm.
2: En wat hij dan laat zien is dat die kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden.
1: Ja, ja.
2: Maar dat ze ook een heleboel niet begrijpen waarom het zo is.
1: Hmm.
2: Waarom is het zo in de wereld?
1: Ja, ja.
2: Die
1: ja.
2: vraag kunnen kinderen zich vandaag de dag nog steeds stellen. Hè?
1: Ja.
2: Onvoorwaardelijke liefde van de kinderen voor hun ouders. Maar ook andersom. Hè? Dat beschrijft hij ook heel mooi. En dat heeft me ontzettend geraakt. En toen op een gegeven moment toen kwam ik dus in aanraking met gezinnen in armoede. Omdat Alwien de Vos van Steenwijk mij met hen bij hen introduceerde. En toen had ik net dat boek gelezen en ik ben me echt wezenloos geschrokken.
1: Hmm.
2: Over hoe de mensen leven, moeten leven als gevolg van armoede.
1: Ja, en dat was gewoon hier in Nederland.
2: En
1: hè?
2: Dat was hier in Nederland. En ik was toen halverwege de 40 en ik was een maatschappelijk betrokken theatermaker.
1: Ja.
2: Maar ik had werkelijk geen flauwe notie van het feit dat er in Nederland mensen in armoede leefden. Ik ben geboren in het Gooi. Nou, daar is armoede ook, maar dat is natuurlijk heel erg onzichtbaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gekke is dat het mij in de kerk eigenlijk ook nooit verteld was.
1: Ja.
2: Er werd eigenlijk, tenminste, misschien heb ik het niet gehoord hoor, en werd het wel gezegd. Maar nou, laten we dat zeggen, tot mij is het in ieder geval niet doorgedrongen. En toen kwam ik met de mensen in aanraking en de manier waarop de mensen worden bejegend, de manier waarop er over mensen wordt gedacht.
1: Mm-hmm.
2: Het zijn geschonden mensen. Dat zie je ook aan de buitenkant. Dat het geschonden mensen zijn. En die eigenlijk door de samenleving terzijde worden geschoven. Het is niet voor niets dat ik het nooit weer had geweten. Want het op de een of andere manier, de laatste jaren is het beter geworden. In ieder geval, ik kwam met zijn aanraking en ik was totaal. Ik vertelde dit verhaal een keer aan een mevrouw en die zei dat het was een soort van bekering.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel het goede woord.
1: Ja, ja.
2: Wel het goede woord.
1: Want jij hebt toen ook een soort keuze gemaakt voor hoe jou jouw beroep dan wilde vormgeven.
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment. Kijk, Alwien de Vos van Steenwijk, dat was heel lang de rechterhand van Joseph Wrazinski geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: En ik mocht haar interviewen in het kader van een tv-programma van de RKK.
1: Oké. Okay.
2: En daardoor raakte ik heel erg geïnteresseerd in wie die Joseph Wrazinski nou eigenlijk was. Want dat was alles waar ze over sprak, waar het hart vol van is, stroomde de mond van over. En dat was bij haar zeker het geval. En we raakten bevriend. En zij vroeg aan mij, hoe doe je dat nou eigenlijk, dat acteren? Hoe doe je dat? En ik vroeg, wie was die Joseph Wrazinski? En die twee dingen die kwamen op een gegeven moment bij elkaar. Ze belde mij op en ze zei, Laurens, jij gaat een film maken over het boek Job.
1: Oké.
2: Gezien door de ogen van mensen in armoede. Hoe mensen in armoede dat boek lezen, verstaan en aan ons terugvertalen.
1: Ja.
2: En ik stond echt te trillen op mijn benen. Want er komt niet elke dag iemand naar je toe die zegt, jij gaat een film maken.
1: Nee.
2: Alwin, ik vind dat fantastisch. Maar ik heb één probleem. Want ik ken helemaal niemand die in armoede leeft. Dus hoe moet ik nu... Ja, maar dat ging ze voor mij oplossen. En zo ben ik met mensen in armoede in aanraking gekomen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ik heb een aantal teksten uit het boek Job meegenomen toen. Ik dacht van, kijken hoe de mensen daarop gaan reageren. Want ik kende niemand in armoede. Ik had dus ook geen idee wie ik tegenover me zou krijgen. Nee. En ja, dat verliep eigenlijk heel organisch. Dus ik had een aantal zinnen en de mensen reageerden daarop door hele levensverhalen te vertellen.
1: Ja.
2: Gebeurtenissen uit hun leven. En daar werd ik mee gewassen. Daardoor gewassen. En die gesprekken waren in Heerlen, terwijl ik in Amsterdam woonde. En ik zat regelmatig in de trein terug. Helemaal, ja, in het Frans heb je een woord dat heet bouleversant. Omvergeworpen door datgene wat ik hoorde. En regelmatig zat ik ook te huilen om wat ik had gehoord.
1: Ja.
2: En toen hebben we die film gemaakt. En toen dacht ik, ik wil ook niet meer terug naar mijn reguliere theaterleven. Ik wil het verhaal van die mensen op het toneel brengen.
1: Ja.
2: Want zoals ik dat verhaal niet kende, zullen er ongetwijfeld heel veel mensen in Nederland zijn die het verhaal ook niet kennen. Door de mensen zelf gespeeld.
1: Ja, mag ik even een vraag stellen?
2: Ja.
1: Het is heel mooi zoals je zegt. Je was eigenlijk omvergeblazen. En zelfs ook dat je moest huilen. Was dat dan echt vanwege de eigenlijke verhalen? Of de manier waarop? Hè,
2: dat is het totaal.
1: Ja, het is het totaal.
2: Het is de presentie van de mensen. Het is het verhaal op zichzelf.
1: Mm-hmm.
2: Want dat verhaal gaat vaak over hun plek in de maatschappij en hoe er tegen hen wordt aangekeken. En hoe de samenleving niet is ingericht op hun bestaan.
1: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld door het sturen van ongelooflijk ingewikkeld leesbare brieven die je niet begrijpt. Waar je wel naar moet handelen. Hulpverlenende instellingen die ook niet altijd heel even meedenkend zijn. Maar daar kunnen we het misschien straks nog over hebben.
1: Ja.
2: Want ik wil niets ten nadele van hulpverlenende instanties zeggen. Integendeel. Want dat zijn allemaal mensen die vanuit idealisme hebben gekozen om in de hulpverlening te werken. Dat is het. En ook hun verschijning. De manier waarop ze het vertellen, de emotionele geladenheid waarmee ze het vertellen.
1: Ja.
2: Ja, en dat trof me gewoon recht in het hart.
1: Ja, ja, ja. En ja. Toen ben je dus, want dat zei je al, toen ben je ook gaan werken met. Hè? Want dat is uiteindelijk, je zegt al, dus dat theater, je wilde hun verhaal op toneel brengen.
2: Ja. Ja. Ja. Je weet niet waar je aan begint. Je weet echt niet waar je aan begint. We bestaan dit jaar, onze stichting bestaat dit jaar 25 jaar.
1: Ja.
2: Die zijn omgevlogen. Dat is werkelijk. Ik denk van. En zoveel meegemaakt. En we hebben door heel Nederland gespeeld. In samenwerking met de katholieke kerken, de lokale parochies, met de protestantse kerken. Ook met MBO, HBO-opleidingen, van alles. We maken niet voorstellingen met een religieuze boodschap of een politieke boodschap. Maar het gaat om het menselijke verhaal. De manier hoe wij ons als stichting hebben ontwikkeld, dat alles. Want, kijk, het is geen baan van 9 tot 5. Het is niet zo dat ik om 5 uur wegga en dat als iemand dan zegt, ja, ik heb nog een probleem met de schuldhulpverlening, dat ik zeg, ja, sorry, het is 5 uur. Dus we leven ook samen. We werken samen en we leven samen. We delen heel veel van het leven samen. En dat is ook nodig, want anders krijg je het verhaal van de mensen nooit op hun manier, op de juiste manier, zoals zij het beleven. Want daar gaat het om, op het toneel.
1: Ja, ja, ja. Er moet ook een hele goede vertrouwensband zijn.
2: Ja, dat lijkt ook, mij. Dat ook. Maar ik moet het ook, als man die niet in armoede is geboren, doorgronden.
1: Ja.
2: Wat het is dat zij meemaken. Niet, hè? Op emotioneel niveau, maar ook op spiritueel niveau.
1: Ja. En in de loop...
2: en dan komen we... Ja. Ja, gaan we door?
1: Nou, in de loop van die 25 jaar hebben jullie diverse voorstellingen gedaan. En ben je met meerdere mensen, zeg maar. Het is niet één groep die dat 25 jaar al doet.
2: Er komen mensen, die sluiten zich bij ons aan, dan gaan we weer weg en zo.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar we zijn wel een theatergroep.
1: Ja.
2: Mensen denken soms van, oh, ze maken een voorstelling in die gemeente met de mensen daar. En dan in die gemeente met die mensen daar. Nee, we zijn gewoon een theatergroep met een thuisbasis.
1: Oh, oké, okay. Ja. En nu, maar die loopt denk ik al wat langer. Of is misschien zelfs al eerder is gespeeld. Is er dus de...
2: Schreeuw in de ruimte.
1: Ja.
2: Die voorstelling. Die hebben we gemaakt op dringend verzoek van moeders in armoede. En dat was naar aanleiding van twee zaken. Het ene was de berichtgeving over de toeslagenaffaire.
1: Ja.
2: En het uithuisplaatsen van kinderen. Het andere was dat wij in ons 25-jarig bestaan... best wel met enige regelmaat met die situatie geconfronteerd zijn. En dat was op dat moment dat de dames naar mij toe kwamen om te zeggen, wij willen hier een voorstelling over maken, ook weer aan de hand.
1: Ja.
2: Alleen bij de dochter van een van de speelsters.
1: Oké, ja, ja.
2: En dat is natuurlijk wel vaker te sprake geweest van, willen wij daar ook iets over zeggen? Maar ik heb dat altijd een beetje van me afgehouden. Ik ben een man, ik ben niet in armoede geboren. En het is een onderwerp dat kan wel polariserend werken. En daar
1: waarom?
2: Zijn we...
1: Waarom? Hoezo bedoel je dat?
2: Omdat het bij de moeders... Kijk, de vaders kunnen we het ook over hebben, hoor. Maar we hebben de voorstelling expres gemaakt met moeders. Omdat er ongelooflijk veel emoties mee
1: loskomen
2: gemoeid zijn.
1: Eigenlijk ook. Ja, ja, ja.
2: Ja, dat bedoel... En die emoties vertalen zich... het zijn hele heftige emoties. Dat kan je je misschien voorstellen. Als je kind wordt weggehaald met of zonder goede reden. Maakt eigenlijk niet uit. Je ziet je kind gewoon weggehaald worden.
1: Ja.
2: Waar je bij staat. Bij wijze van... Hè? Dus er is heel veel woede, angst, wanhoop. En die emoties zijn zo groot dat ik denk van, als je die echt, zoals het zich in het hart van de dames afspeelt, op het toneel gaat brengen, dan jagen we het publiek de zaal uit.
1: Ja, want dat is ook voor het publiek, kan dat beangstigend bijna zijn,
2: juist,
1: misschien.
2: Juist, ja. Juist. En wij maken theater om mensen samen te brengen en verbinden rondom mensen in armoede, rondom hun leven. Dus ik heb het lang een beetje bij me weggehouden, maar het kwam nu weer zo dichtbij dat ik dacht van ja, en de vraag was zo nadrukkelijk gesteld ook, dat ik dacht van ja, ik kan me nu niet meer daar
1: aan onttrekken
2: aan
1: eigenlijk.
2: Onttrekken.
1: Ja.
2: Ook omdat het natuurlijk heel erg in het nieuws is.
1: Ja, ja. Ik ga jou even onderbreken, Laurens. We gaan er zo over door, absoluut. Maar ik denk dat het een mooi moment is om heel even naar muziek te luisteren. Nou heb je een paar nummers uitgekozen, een paar liederen. Welke zou je willen laten horen?
2: Nou, dan zou ik nu Marisa willen, want dat is een hele mooie vrouw, Portugese zangeres.
1: Ja.
2: Nou, laten we luisteren. Het is...
1: Ja, want nou, misschien toch wel leuk, want mijn Portugees is... Povre, zeg maar.
2: Nou, povo, het gaat over povo, het gaat over armoede.
1: Ja.
2: Maar mijn Portugees is ook 0,0. Dus het gaat over armoede. Ik hoorde dit lied in een café in Porto. En toen dacht ik, oeh, dat is prachtig.
1: Prachtig, ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Gezongen door Marisa. En dan zijn we hier zo weer terug aan tafel met Laurens Umans.

0: en dat was Marisa, Portugese zangeres. Met een prachtig lied. We zijn hier aan tafel met in gesprek met Laurens Umans over de theatervoorstelling Schreeuw in de Ruimte. Nou, je hebt al uitgebreid uitgelegd dat de Jozef Wrzinski Stichting, die deze voorstelling verzorgt, maakt, onder jouw leiding, dat gaat over armoede, maar dat de mensen die het spelen, dat dus mensen zijn die zelf ook in armoede leven. Of geleefd hebben.
1: Maar tegenwoordig noem je dat dan ervaringsdeskundigen in armoede. Kijk, op het moment dat de dames en ik zeg maar tot een akkoord komen van oké, we gaan die voorstelling maken, dan begint er natuurlijk een heel proces.
0: Ja.
1: We hebben twee dingen gedaan. Ik heb heel lang naar ze geluisterd. Juist omdat ik een man ben en niet in armoede geboren ben. Dus in een huiskamersetting heb ik heel lang geluisterd naar de verhalen van de vrouwen. En ze vulden elkaar natuurlijk onderling aan.
0: Ja.
1: En ik stelde af en toe een vraag om mijn vinger erachter te krijgen. En daaruit is dan op een gegeven moment de tekst tevoorschijn gekomen. En dat soms heb ik een stukje geschreven. Soms hebben zij een stukje geschreven. Soms schrijven we samen. Ik had bijvoorbeeld een monoloog geschreven voor een van de actrices. Waar ik zelf van dacht, dat is wel oké. Maar ik mis iets. Dus ik heb die actrice gebeld. En zij reageerde erop. En toen hebben we het met haar. Hebben we het samen de puzzel gelegd eigenlijk. De volgende fase is dat je dat dan gaat repeteren. En dan ga je zoeken van oké. Want wat je ook van tevoren wil weten is, wat vertellen we wel?
0: Ja.
1: En wat vertellen we niet?
0: Ja.
1: Want er zijn ook dingen die je niet wil vertellen. Kijk, het zijn voorstellingen. En deze is natuurlijk bij uitstek gebaseerd op autobiografische ervaringen. Ervaringen van de mensen zelf. Als het publiek komt kijken, dan weten zij dat ook. Het publiek weet dat. Maar het is niet zo dat het publiek uitgenodigd wordt om na afloop met de spelers het hemd van het lijf te vragen.
0: Ja.
1: Dus het moet niet impertinent worden dat het publiek te diep in het privéleven. Het gaat uiteindelijk om de boodschap.
0: Ja, want eventjes misschien als intermezzo, hadden we het net tijdens de muziek even over. Het theatergezelschap bestaat dus inderdaad uit mensen die zelf ook in armoede leven. Dat kennen in ieder geval. Maar het zijn niet betaalde acteurs. Het zijn dus mensen die dit doen.
1: Die heel erg bevlogen zijn om hun verhaal via het toneel aan de wereld kenbaar te maken. Omdat er heel veel misverstanden zijn rondom armoede.
0: Mm-hmm.
1: Armoede is hun eigen schuld. Het zijn allemaal slechte vaders en moeders. Het zijn verslaafden. Er zijn heel veel. Toen ik net met dit werk begon, vroeg mijn vader na enige tijd van, en hoe is het met die zwervers? Ik zeg, pa, het zijn geen zwervers, het zijn gezinnen.
0: Ja.
1: Die hebben een huis en ze wonen in een huis. Maar ze zijn heel arm. Een paar weken later, mijn moeder en Laurens, hoe gaat het met die zwervers? Ik zeg, mam, het zijn geen. Dus er is een bepaald soort van beeldvorming die gewoon helemaal niet klopt.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt ook wel eens gezegd van, dat zijn de zwaksten. Ze zijn sociaal zwak.
0: Ja.
1: Nou, ik kan je op een briefje geven, na 25 jaar lang werken met ze, de mensen zijn niet sociaal zwak. Als er een groep mensen is die voor elkaar opkomt, met elkaar door het vuur gaat, dan zijn het mensen in armoede. Die alles delen ook met elkaar. Als iemand iets nodig heeft, er wordt gedeeld. Dan geef ik een heel rooskleurig plaatje, want er is ook veel ruzie en nijd en alles. Net als in de gewone grote mensenwereld. Maar de mensen zijn niet sociaal zwak. Dat zij anders communiceren dan op het Binnenhof, dat is zo klip en klaar. Dat is klip en klaar. Maar je vraag was?
0: Ja, nou, je was aan het vertellen over inderdaad deze voorstelling. Mm-hmm. Hè, dus Schreeuw in de Ruimte. Dat samen met de

0: acteurs. Mm-hmm. Heb jij besproken, geluisterd, teksten geschreven? En mijn vraag ging erom dat zij spelen dit dan. Zij doen dit omdat ze eigenlijk voor meer mensen... Zij weten dat zij voor meer mensen spreken.
1: Ja, ze zijn eigenlijk een soort van ambassadeurs... voor iedereen die niet de kans heeft om hun verhaal op het toneel te brengen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, want op het moment dat je... Stel je zit... in een gesprek met de gemeente of zo.
0: Ja.
1: Je kan niet het achterste van je tong laten zien. Want je bent totaal afhankelijk van die andere kant.
0: Ja.
1: Van de goedgunstigheid van de andere kant. Op het toneel kan je alles zeggen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zijn er natuurlijk morele en ethische keuzes en zo. En je hebt te maken met kunst, met schoonheid. Maar je bent vrij om te praten zoals je verhaal te vertellen, zoals jij het ervaart.
0: Ja. Ja.
1: En dat is voor mensen in armoede heel erg herkenbaar als ze komen kijken.
0: Ja.
1: En voor mensen die niet in armoede leven, want wij spelen voor een breed publiek, kan dat dan soms confronterend zijn. Niet omdat wij grof taalgebruik bezigen, want helemaal niet. We tonen de wereld zoals die is, de wereld van armoede, gezien door de ogen van mensen zoals zij, mensen in armoede, zoals zij het ervaren. En dan vallen de schellen van de ogen en dan vinden mensen het confronterend. Zoals het voor mij in het begin dus ook was.
0: Ja,
1: het was voor mij ook heel confronterend.
0: Ja, want over het algemeen zullen mensen misschien in theorie wel denken van... Oké, er zal wel wat armoede in Nederland zijn. Maar kom op, Nederland. Hè, dat is er toch niet. Of amper. En dan ineens dan word je er dus mee geconfronteerd dat het wel degelijk... en dat het ook heel, hoe zou ik het zeggen, het werkt natuurlijk door... neem ik aan. Ik bedoel, zo'n een gezin wat in armoede opgroeit, dat is niet van de een op de andere dag.
1: Nee.
0: Daar, ja.
1: Er is natuurlijk armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
0: Ja.
1: Er zijn ook mensen die in een armoedeval terechtkomen. Ik was met een van de speelsters vanwege onderzoek naar de inhoud van een voorstelling op bezoek bij een weggeefwinkel. En we spraken met de vrijwilligers daar. En die zeiden van, ja, er komen hier nu mensen. Het was tijdens de financiële crisis in 2008, 2009 zo. Er komen nu mensen die hadden een jaar geleden een huis en twee auto's voor de deur. Maar een van hen is ziek geworden. Of een van hen is werkloos geworden. Of ze zijn uit elkaar gegaan. Ze hebben het huis moeten verkopen. Ze zitten met een restschuld en komen nu hier gratis cadeautjes halen voor de kinderen. Met het schaamrood op de kaken.
0: Ja, ja.
1: En het schaamrood is dan het zichtbare topje van alle ellende die eronder ligt. Dus dat heb je ook. En als je daar eenmaal in terechtkomt, is het zo moeilijk om er weer uit te geraken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je sociale context. Het heeft te maken met het onderwijs dat je hebt genoten. Het heeft te maken met de geschiedenis van je familie. Is er in jouw familie veel sprake geweest door de generaties heen van werkloosheid of seizoenarbeid bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Ik zat er net in de auto hier naartoe, dacht ik van 3 generaties geleden waren we allemaal boer of een kleine handelsman. Weet je wel? Dus zo lang geleden is het niet. Dus maar het is vooral dat armoede zo ongelooflijk vreet aan je menselijke waardigheid.
0: Ja, want kun jij dus die voorstelling samen gemaakt, zoals je zei, met de moeders of met de dames die daarin meespelen. Kun je wat voorbeelden noemen of kun je iets over de inhoud van het verhaal? Niet alles natuurlijk, maar iets. Want armoede, laat ik zo zeggen... Eigenlijk, zoals wij er nu over praten, is het toch een beetje een abstract begrip.
1: Oh.
0: Nou, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk als jij voorbeelden kunt noemen misschien... waar dus deze moeders mee te maken krijgen.
1: Nou ja, kijk, we hebben naast met de moeders te spreken... om de voorstelling te maken, hebben we 2 andere dingen gedaan. We hebben wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd. Wat is het verband tussen armoede en het uit huis plaatsen van kinderen... Maar we hebben ook, juist omdat we mensen willen samenbrengen en verbinden... gesproken met werkers in de jeugdzorg.
0: Ach ja, ja.
1: En waar je dan achterkomt, is dat er En dat begint al in de opleiding. We werken veel samen met mbo en hbo-opleidingen... social work en sociaal-pedagogische hulpverlening. Mm-hmm. Voor wie we spelen dan voor de studenten. En een van de redenen om dat te doen is... omdat de docenten zelf ook aangeven... ja, er is eigenlijk best wel sprake van vooroordelen.
0: Ja.
1: Mensen weten niet wat het is. En die denken dat het asociale zijn... En nou, dat is dan een van de vooroordelen. Of dat het hun eigen schuld is. Kijk, dat kan je de studenten niet kwalijk nemen. Die zijn 16, 17, 18, 19 jaar. En die hebben dat ook maar gehoord van ons volwassenen. Dus dat is één ding. Het continu op je tenen moeten lopen. Omdat je op scheef wordt aangekeken.
0: Hmm.
1: En dat is iets wat je elke dag voelt. Dat voel je in de supermarkt. Dat voel je op straat. Dat voel je altijd en overal.
0: Ja, ja, ja.
1: Een heel praktisch voorbeeld is dit. Er was een mevrouw die heeft moeten meemaken... dat 4 van haar kinderen uit huis geplaatst zijn. Ik ken de precieze aanleiding niet. Maar wat er vervolgens gebeurt... is dat die kinderen komen op een dag weer terug. Dat is na een aantal jaar... In de tussenperiode heb je ze misschien eens in de 6 à 8 weken... een keer een middagje kunnen zien.
0: Mm-hmm.
1: Op, maar niet bij hun thuis, maar ergens op een neutraal terrein.
0: Ja.
1: Waar je vaak dan bijvoorbeeld ook niet echt fysiek contact mag maken.
0: Ja.
1: Waar je ook geen cadeautjes mag geven. Dat doen ze omdat ze de kinderen niet willen laten hechten aan de natuurlijke ouders. Want of ze worden geplaatst in een voogdijgezin... of in een soort van opvangsituatie waar meerdere kinderen wonen. En dan komen die kinderen thuis en dan zijn het jouw kinderen... maar het zijn jouw kinderen eigenlijk niet meer. Want je hebt ze een paar jaar niet gezien. Je hebt ze niet echt kunnen meemaken in het opgroeien.
0: Nee.
1: Je hebt ze jouw verhalen niet kunnen vertellen. Je hebt ze niet kunnen
0: opvoeden. En andersom ook niet.
1: Nee. Dus je hebt niks gedeeld. Dus dan moet je weer allemaal opbouwen... Dat gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. En bovendien gaat het ook niet eenvoudig. Tegelijkertijd kijken hulpverlenende instanties... die kijken mee of het goed gaat.
0: Ja.
1: En soms zijn dat meerdere instanties...
0: Ja.
1: die elk iets anders van je vragen... waardoor er bij die ouders verwarring ontstaat over... ja, wat moeten we nu precies doen?
0: Ja.
1: Ze komen ook in een bureaucratische mallenmolen terecht... want bij elke instantie hoort een papierwinkel. Goed, dat moet je allemaal doorheen. Dan op een gegeven moment wordt jouw dochter zwanger. En voor je het weet, binnen 3 weken, dit is dus echt gebeurd...
0: Ja.
1: Binnen 3 weken staan de instanties op de stoep. En die concluderen dat dat meisje dat zwanger daarnet gebaard heeft... niet voor haar kind kan zorgen.
0: Zo.
1: Ja. Omdat er die geschiedenis van uithuisplaatsing is geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat meisje voor de voorstelling geïnterviewd.
0: Ja.
1: En ze zei op een gegeven moment... Ja, toen ik tijdens de weeën dacht ik... als mijn kind maar niet zo'n jeugd krijgt als ik.
0: Ach.
1: En ik schrok daar heel erg van.
0: Ja.
1: Ik schrok daar heel erg van. En Joseph Rosinski... Die had al gezegd van, als arme moeders zwanger zijn, is dat een reden voor zorg. Als meer beter gesitueerde mensen zwanger zijn, is dat een reden voor vreugde.
0: Ja.
1: En dat is een verschil.
0: Ja.
1: En dan maak je mee dat dat meisje met haar kind eerst naar moeder-kindhuis moet gaan. Vervolgens gaat het... kind naar de vader, die eigenlijk de hele tijd buitengaats was gebleven. Die was niet echt heel erg dicht in de buurt of zo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik sprak daarover met een moeder die haar kinderen gewoon thuis heeft. En die zegt van, ja, heb ik zelf dan alles goed gedaan? Nee, ik heb niet alles goed gedaan. Heb ik fouten gemaakt? Ja, zeker heb ik fouten gemaakt. Maar waarom wordt mijn kind dan niet uit huis geplaatst?
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Zij wel...
0: Ja, en dat...
1: En weet je, ik als theatermaker sta er heel dichtbij... en tegelijkertijd ben ik compleet machteloos.
0: Ja, ja. Maar zoals jij het vertelt... zijn het inderdaad die omstandigheden. Dus de instanties die goed denken te doen, hè, zoals jij in het begin zei. Maar die dus ook, en misschien nog wel door de complexiteit hè, van al die factoren, dat er dus eigenlijk over hen beslist wordt. En ze eigenlijk niet eens de ruimte, zo interpreteer ik dan, niet eens de ruimte krijgen überhaupt om te laten zien dat ze voor de kind kan zorgen.
1: Ja, precies. Ja, ja, en de regie over je leven wordt eigenlijk overgenomen. En dat is bijzonder pijnlijk. En het meest grievende daarvan is dat je gewoon als mens in je menselijke waardigheid wordt ontkend.
0: Ja, ja.
1: Er was een werker uit de jeugdzorg die kwam naar de voorstelling kijken. Tijdens een doorloop, tijdens een repetitie zeg maar. En die zei, ik word me ervan bewust dat wij alle aandacht hebben voor de kinderen vanuit de jeugdzorg, terecht. Maar niet of nauwelijks voor de moeders die getraumatiseerd achterblijven. En daar schrok ik wel van.
0: Ja.
1: Ik denk van, dus het systeem is zo ingericht dat de moeders het eigenlijk zelf maar moeten uitknoeien met hun hart dat aan stukken ligt.
0: Ja. En waar dus misschien ooit het kind weer terugkomt, zoals je zei.
1: Ja.
0: Maar het is wel een gebroken moeder.
1: Hart.
0: Ja.
1: En dan zit je ook nog in een relatie met je echtgenoot die hetzelfde meemaakt.
0: Ja.
1: En zie dan maar eens om dat huwelijk heel te houden emotionele spanningen. Ik sprak niet zo lang geleden een vriend van de middelbare school. Die had ik 45 jaar niet gezien of zo. Misschien nog wel langer. En die bleek zijn zoon te hebben verloren toen die zoon 23 was. Maar hij is nog steeds bij zijn vrouw. Ze zijn nog steeds samen. En ik zei van, ik heb daar bewondering voor. Want je hoort zo vaak dat het misgaat. Hij zegt van, ja, maar we hebben alle twee onze eigen manier om het te verwerken. En we respecteren elkaar in de manier waarop we dat doen en we praten. Nou, dat is een groot geluk wat je dan toevalt eigenlijk.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Natuurlijk komt er een enorme spanning. Kijk, als één kind uit huis geplaatst wordt, wat gebeurt er dan met de andere kinderen?
0: Ook.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik heb wel een vraag ook.
1: Wat ik wel belangrijk om te zeggen. Hè? Want mensen, als je uit huisplaatsing hoort, dan wordt er vaak gedacht dat er sprake is van misbruik of verslaving of wat dan ook. Maar net als bij de toeslagenaffaire, het gaat ook vaak puur om het feit dat je in armoede leeft.
0: Ja.
1: En dus het leven dat je leidt er anders uitziet dan dat van de burger.
0: Ja, ja, dat eigenlijk wou ik dat ook vragen. Zo van, het lijkt allemaal heel economisch, financieel dan gebaseerd te zijn op de ideeën van kun je wel voor je kind zorgen. Maar voor je kind zorgen, het is natuurlijk veel meer. Maar
1: uiteindelijk leidt dat tot de vraag, waar komt die armoede nou vandaan?
0: Ja.
1: Is dat de schuld van mensen die in armoede leven, of is dat een weefout in onze samenleving? En ik ben toch geneigd om te denken dat het een weefout is in onze samenleving. Als er aan de ene kant mensen zijn die met gemak rondkomen, en aan de andere kant gelukkig een steeds kleinere groep, hè, maar toch steeds mensen in armoede overblijven, dan zit er ergens in de samenleving een weefout. En zijn we in staat om dat op te lossen? En als we dat echt willen oplossen, moeten we beginnen bij de mensen in armoede te respecteren in hun menselijke waardigheid.
0: Ja.
1: En datgene wat ze je vertellen voor waar aan te nemen. Toen ik begon met dit werk, hoorde ik verhalen waarvan ik dacht, dit is Kafka.
0: Ja.
1: En waarvan ik me afvroeg, is dit werkelijk waar? Is dit werkelijk zo gebeurd?
0: Mm-hmm.
1: Of leven mensen die in armoede opgroeien voor een deel ook in een soort van bijna psychose-achtige toestand?
0: Ja.
1: Maar de verhalen zijn waar.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En Joseph Rosinski schreef ook op een gegeven moment van, als je de armsten echt wil leren kennen, moet je ze observeren, beluisteren en bevragen.
0: Ja, ja.
1: Hij zegt, maar dat is voor ons heel erg moeilijk. Want het vraagt om bereidheid en bescheidenheid. De bescheidenheid om te geloven wat ze zeggen. En de bereidheid om datgene wat je daaruit aan conclusies trekt ook na te volgen. Hij zegt, maar dat doen we helemaal niet zo makkelijk. Want als je echt gaat luisteren naar die mensen in armoede, waar brengt die je dan in godesnaam helemaal naartoe? En ik heb jarenlang gewerkt. Op een gegeven moment speelden wij in Amsterdam in een kerk. We waren aan de vrachtwagen na afloop aan het inladen. En er kwam een moeder naar mij toe en die zegt, mag mijn zoon bij jullie werken? Ik ben altijd blij met iedereen die zich aanmeldt. En zeker als het mensen in armoede zijn. Dus ja, dat mag. Ja, hij is daar al aan het helpen. Dus ik loop naar die man toe. Hij was, denk ik, begin 30 of zo.
0: Mm-hmm.
1: En het eerste wat ik ontmoet is een enorme kegel. En daar schrok ik van.
0: Ja. Ja.
1: En, maar toen dacht ik op dat moment dacht ik ook per Joseph Rasinski vraagt aan ons om te zoeken naar de armste achter de zichtbare armen.
0: Ja.
1: En daar moet je naar op zoek gaan. En toen ik deze man zag, dacht ik, daar heb je hem.
0: Ja.
1: En dus, hoewel ik bang was, ik was gewoon bang voor hem.
0: Ja.
1: Voor, ook omdat hij zo'n gegroefd gelaat had.
0: Ja.
1: Heb ik ja gezegd. Vanaf dat moment is hij bij ons komen werken als vrijwilliger. En het bleek een van een tweeling te zijn die bij de geboorte zuurstofgebrek had opgelopen. Dus hij was eenvoudig van geest. Hij was niet simpel, hij was niet gek, maar hij was eenvoudig van geest. Zijn moeder was wees.
0: Ja.
1: Die was op de straat gelegd in Leiden.
0: Zo.
1: Dus de wortels van die familie, die waren heel erg onbekend.
0: Mm-hmm.
1: Deze jongen, die werkte bij ons en die kwam op een gegeven moment naar mij toe en die zegt, Lauwers, hij noemde me altijd Lauwers, ik ben mijn legitimatie kwijt. Dat was in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik ben mijn legitimatie kwijt. Ik zeg, nou Karel, dan gaan we naar het politiebureau aangifte doen. We komen bij het politiebureau, zegt die man, heeft u niet toch iets waar u zich mee kan legitimeren, bijvoorbeeld een rijbewijs? Nou, als je naar deze man had gekeken, Karel, dan had je onmiddellijk gezien dat. Toen is er een enorme zoektocht. Van instantie naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie. En uiteindelijk moesten we naar de immigratiedienst om een papiertje op te halen. Dat Karel was zogenaamd geëmigreerd en weer geremigreerd.
0: Nou.
1: En wat was het resultaat daarvan?
0: Hij kreeg
1: dat hij kon wonen in een postvak.
0: Zo.
1: Bij de dakloze opvang. Niet binnen, maar hij had een postvak.
0: Zo,
1: dat was
0: het.
1: Zodat hij een uitkering weer kon aanvragen.
0: Ja, ja.
1: Want dat was geschrapt ook. Deze man, daar heb ik jarenlang mee gewerkt. En hij heeft mij geleerd wat kameraadschap is. En dan kunnen ze mij 100 keer zeggen dat mensen sociaal kwetsbaar zijn. Of niet. Hij heeft mij geleerd wat vriendschap en kameraadschap is.
0: Ja.
1: Ik liep met hem van het station in Bussum naar de katholieke Caritas instelling.
0: Ja, ja, ja.
1: Van de parochie waarin ik ben groot en gegroeid. En we liepen daar door Bussum.
0: Ja.
1: Lommerrijke lanen, grote tuinen.
0: Prachtige, ja.
1: En Karel die zegt op een gegeven moment tegen mij, het is hier helemaal groen. En er zijn ook helemaal geen winkels. En Karel die kwam uit Amsterdam-Noord, waar alles grijs is, grauw is.
0: En
1: heel veel winkels zijn. En terwijl hij dat zei, stond er een man in de tuin zijn gras te maaien. En die keek naar ons, die keek naar Karel en schrok van het geschonden gelaat van Karel.
0: Mm-hmm.
1: En die schrik. Die schrik.
0: Ja, ja,
1: die ken ik ook. Maar wat doe je ermee?
0: Ja, wat doe je ermee? Ja, ja, en dat is natuurlijk door zo'n stuk als Schreeuw in de Ruimte, maar ook andere producties.
1: Ja.
0: Geef je het. Ja. Je geeft het. Je geeft het een gezicht. Je geeft het een stem. Waardoor mensen.
1: Mijn gestalte, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je toont het, zoals je zei. Ik wil eigenlijk toch nog even ruimte geven aan nog weer wat muziek. Okay. Wat jij hebt uitgekozen. En dan hebben we... Nou, dan moeten we daarna een beetje naar het einde
1: je
0: toe.
1: Je moet maar een beetje temmen, denk ik.
0: Wat zou jij willen laten horen?
1: Angel in My Heart. Dat is van Mick Jagger.
0: Ja.
1: Niet van de Rolling Stones, maar een solo LP, zeg ik op mijn leeftijd, van Mick Jagger. En ik hoorde dat nummer toen ik aan het werken was aan het scenario van die film die we gemaakt hebben naar aanleiding van het boek Job. Ik zat in een café te schrijven en toen hoorde ik dit nummer. Toen dacht ik, die komt in de film.
0: Oké, nou, en die is er ook niet gekomen natuurlijk. We gaan er naar luisteren. Angel in My Heart door Mick Jagger. En dan zijn we zo nog even voor het staartje terug hierin aan tafel met Laurens Umans.

0: Ja, we zijn hier in gesprek nog steeds in Aan Tafel met Laurens Umans over een ontzettend belangrijk onderwerp. Armoede, mensen in armoede, het toneelstuk, hè, de voorstelling Schreeuw in de Ruimte. En we kunnen eigenlijk nog uren doorgaan, maar daar hebben we de tijd helaas niet voor. En Laurens, ik zou jou willen vragen, je hebt het al een paar keer genoemd. Hè? Je bent ook in een parochie in Bussum en ben je opgegroeid. Als gelovig mens of als wat heeft dit met jouw geloof of met jou gedaan om zeg maar zo'n reis te maken in jouw leven met deze met dit onderwerp, met deze mensen vooral?
1: Alles. Alles.
0: Heeft het geloof, jij moet dat nou zeggen, had het geloof voor jou een betekenis? Heeft dat invulling gekregen? Of
1: Joseph Rosinski heeft opeens geschreven: deze gezinnen in armoede, die zijn mijn zegen. Dat is voor mij ook zo. Ik ben in een door en door katholiek gezin opgegroeid. Er zijn verschillende priesters. Broers van mijn vader en ooms daarvan. En ik heb altijd een hele diepe affectie gehad voor het geloof.
0: Ja.
1: Vroeger als ik in de kerk zat, als klein kind, dan keek ik naar het altaar en dan, nou niet altijd, maar dan keek ik naar, er waren momenten dat ik naar het altaar keek, naar de kaarsen, en dan ging opeens mijn hoofd open, zo boem. En dan kreeg ik zo'n heel ruimtelijk gevoel, alsof ik net zo groot was als de hele kerk. Ik weet niet, dat was een soort van spirituele ervaring die me altijd is bijgebleven.
0: Ja.
1: Er is wel een periode geweest dat ik, het waren 60, 70 jaren, dat ik mijn kont tegen de krib heb gegooid, niet meer naar de kerk ben geweest. Maar op een gegeven moment is het weer op mijn pad gekomen. En Joseph Rosinski was eigenlijk het sluitstuk van de terugkeer, mijn terugkeer naar het geloof.
0: Ja.
1: Hij heeft prachtige dingen daar ook over geschreven. En dat boek waar ik het over had, over de verhalen over de kinderen, dat is ook doorspekt met het geloof. En ook daar heb ik heel erg bij moeten huilen. Dat is voor mij heel herkenbaar. Wat ik, van dingen die ik in mijn eigen jeugd heb meegemaakt. Het heeft alles met mijn geloof te maken. Is mijn geloof.
0: Ja.
1: Het is mijn bezieling.
0: Kun je, niet dat dit over de mensen zou moeten gaan die als acteur meedoen, maar heeft geloof bij hen ook een betekenis? Of is dat heel verschillend, de een wel, de ander niet? Soms wel, soms niet. Ik bedoel,
1: dat is heel verschillend hoor. Ja. De een wel, de ander niet. Sommige mensen voelen zich ook in de steek gelaten door de kerk.
0: Ja.
1: De laatste zullen de eerste zijn. Dat is niet overal, wordt niet overal gepraktiseerd.
0: Het draagt jou als het ware ook.
1: Ja, zeker. Want ik geloof in barmhartigheid. Ik geloof in verzoening. Ik geloof in Jezus. Met God heb ik een andere verstandhouding. Wat ik heel mooi vind aan het boek Job trouwens, is dat Job vecht met God. Hè?
0: Ja, zeker.
1: En toen ik heb die rol gespeeld. En toen dacht ik van, degene die het meest met God vecht, is het meest nabij. Zo heb ik dat toen ervaren. En dat was voor mij ook een zuivering van mijn ziel. Omdat ik heb best wel dingen gedaan waarvan je kan afvragen of het allemaal nou zo oké was. Dus ik voelde me ook wel, ik heb ook wel last van geweten en schuldgevoel en zo. Het oud-testamentische godsbeeld is mij niet vreemd. De vragende God. Door dat te spelen dacht ik van, je mag met God vechten ook. Je mag hem ook vragen stellen. En waarom ben je daar niet? En niet als ik je nodig heb. Maar dan zijn er momenten dat hij er opeens wel is, weet je wel. Ik weet niet, mag ik één afsluiting doen?
0: Ja.
1: Ik speelde de rol van Mozes in de serie van de EO. En we gingen het Brandend Braambos opnemen. We zijn er bij het Brandend Braambos. En de regisseur die liep buiten beeld mee, omdat ik moest reageren op de stem van God.
0: Ja.
1: En God zegt: Mozes, trek je schoenen uit, want de grond waar je op staat is heilig.
0: Ja.
1: Ik hoorde dat en dat sloeg in als een bom. En toen dacht ik, oh, dat is niet alleen waar voor Mozes daar toen op dat moment, maar het is waar voor iedereen overal. Het is ook voor mij. En dat ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Omdat dat hele schuld en boete verhaal, dat viel gewoon allemaal weg.
0: Ja.
1: Viel allemaal van me weg en... Ja, weet je wel.
0: De onverwachte, hè? Dat is toch wel... God kan ons zo verrassen.
1: Ja.
0: Ja, dat is zeker, ja. Wat ons niet verrast is helaas de tijd. we zouden nog uren door kunnen praten. Maar Laurens, ik wil jou sowieso heel erg bedanken. Dat je hier naartoe gekomen bent. Dat je hebt willen vertellen. En... ik kan me zo voorstellen dat mensen best nog ook vragen erover hebben. Nou, A, ga kijken. Is ja. Dan, neem ik aan, de aanrader. Waar kunnen de mensen het beste informatie vinden over deze...
1: Op onze website. Maar de moeilijkheid is natuurlijk altijd... hoe spel je Jozef en hoe spel je Wrzinski? De naam van onze website... maar jullie hebben zelf waarschijnlijk ook een website. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus daar kunt u het dan ook op zoeken.
0: Klopt, klopt.
1: Maar de naam van onze website is www.wrzinski.nl.
0: Ja.
1: En dan kunt u bij aanmelden kijken. Even op aanmelden klikken. Mm-hmm. En daar staat onze speellijst. En we spelen door heel Nederland.
0: Ja, precies. Ja. En op de website van Radio Maria staat er ook een linkje dan wel naar, okay. Naar jullie website.
1: Ja.
0: En we hebben bij RK Activiteiten, dat is een lijst met allerlei activiteiten in Katholiek Nederland. Er staat ook die uitvoering die in samenwerking met het bisdom Amsterdam-Haarlem wordt gegeven op 31 oktober. Daar zal ik in het programma Katholieke Agenda hier op Radio Maria nog wat aandacht aan besteden. En de dag die ik aan het begin noemde, 17 oktober, de dag van de armoede. Dan spelen jullie in Brunsum.
1: Dat ligt tegen Heerlen aan.
0: Ja.
1: Ja. En wat voor ons heel fijn is, maar voor u misschien ook. U kunt ons altijd benaderen om te kijken of we samen een voorstelling kunnen organiseren in het land. En we spelen van Ter Apel naar Terneuzen en van Horen naar Heerlen. Dus we komen overal.
0: Ja, ja, wat je zei, in kerken, in gymzalen, in kleinere theaters misschien.
1: Deze voorstelling... is heel stil van aard. Het is een meditatieve voorstelling. Dus ik doe hem graag in de kerk.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, nog meer wat nieuwsgierig maakt, denk ik. Maar op de website in ieder geval is veel te vinden. En mensen kunnen dan contact opnemen natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Laurens, heel veel dank.
1: Nou,
0: we gaan echt
1: gedaan.
0: Afsluiten. Ja.
1: Ja, heel graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Nou, super bedankt. Ja. Dit was Aan tafel met Laurens Umans.
2: Dit was Aan tafel met, een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 14e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst: Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam er een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al 12 jaar lang aan vloeien leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En van dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakende volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Dit is het woord van God. En we beginnen mijn geest te laten rusten bij hem, in een toestand van aanvaarde machteloosheid. Mijn geest mag zo dood zijn als die van het dochtertje van de overste. Jezus heeft de macht er nieuw leven in te brengen. Dus niet gespannen uitkijken naar tekenen van leven, van gebedsleven. Goed vinden dat ik uit mezelf niets tot stand kan brengen om alles alleen van hem te verwachten. Een paar passen voor de plaats van het gebed stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe hij let op het geringste teken van geloof en vertrouwen om daar terstond op te reageren met een grotere zelfmededeling. Want daarvan zijn de wonderen een teken. Ik maak een gebaar van aanbidding. Het gebed moet niet alleen met de geest, maar ook met het lichaam gebeuren. We bidden pas helemaal wanneer wij ook met ons lichaam bidden. Eerbied in de lichaamshouding kan helpen om veel van Jezus te verwachten. Ik neem de houding van het gebed aan, een houding die ontvankelijkheid uitdrukt tegenover God. In die houding vraag ik om de genade van een goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om in te voegen in de geschiedenis van God met de mensen, haal ik me de geschiedenis of de situatie voor de geest waarin hij zich nu opnieuw aan mij wil meedelen. Nadat werd verteld hoe Jezus de menigte vanuit de boot toesprak, in parabels, het zaad in de akker, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaadje, horen we nu hoe Jezus zijn leerlingen aan de lijve laat ondervinden wat hij de menigte met woorden onderrichtte. De menigte krijgt het woord, de leerlingen het werk. De werken hebben dezelfde strekking als de parabels. Overwinning namelijk op de slopende kracht van het kwaad. In de kwaadaardig spokende elementen op het meer van Galilea, in de onreine geest die in de graven huisde, en nu in de dodelijke ziekte van Jairus' dochter en de ondermijnende ziekte van de vrouw met haar kwaal van 12 jaren. Steeds wordt de menselijke machteloosheid zwaar aangezet. Mijn dochter is zojuist gestorven. En deze geschiedenis herhaalt zich ook in mij. Gods kracht zal in mijn leven doorbreken wanneer ik op de eerste plaats mij mijn onmacht bewust maak. Ten tweede, deze onmacht positief aanvaardt. En ten derde, in vertrouwen en geloof dat God mij welgezind is.
Ik stel mij de plaats voor ogen waar zich dit heeft afgespeeld en waar zich dit in mijn leven afspeelt. Ik overzie situaties van machteloosheid in verleden en heden. Wellicht merk ik hoe er een verlangen in mij opkomt diezelfde genade te mogen ontvangen. Wil ik die genade inderdaad ontvangen, dan helpt het om mij dat verlangen bewust te maken en het als een bijzondere genade te vragen, een innerlijke kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, de Heer van het leven. Opgewassen is Hij tegen de uitersten van het kwaad, zodat ik me bij Hem altijd veilig mag weten. De overweging. Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de hand opleggen. Dat mocht in die tijd juist niet. Je mocht geen lijk aanraken. En als ik alleen maar mijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn, zegt de bloedvloeiende vrouw. Ook dat mocht niet, want de vrouw leed aan bloedvloeiing. Ze was onrein. Wie zij aanraakte, werd onrein. En wie haar aanraakte, werd onrein. Daar deed ook die heimelijke benadering van achteren bij de zoom van zijn mantel niets van af. In één evangelie twee voorbeelden van mensen die vragen wat niet mag, wat niet kan. Waar mensen niet mogen, waar mensen niet kunnen, daar kan God. Voor hem geldt geen grens gesteld door de wet, door de ziekte. Voor God bestaat er geen grens. Als je niet verder kunt, ben je aan de grens. Ook mensen kunnen je soms niet verder helpen. Ook zij moeten het dikwijls opgeven. Maar God kan altijd verder. Hij heeft altijd nieuw leven voor je, dat verder reikt dan welke menselijke grens ook. Maar je moet niet opgeven. Niet binnen pakken neerzitten. Nooit val je buiten zijn machtsbereik. Geef dus niet op, ook niet vanwege de zonde. De zonde waaraan het volk volgens de eerste lezing zich heeft schuldig gemaakt, door Baal aan te roepen, door Baal te vereren, door vreemde goden na te lopen, door aan het verbond met God ontrouw te zijn. Zelfs de zonde van ontrouw in het verbond met God is voor God geen grens. De zonde stelt een grens tussen ons en God. Zij verbreekt de verbinding met God, verbreekt de band met Hem. Wij keren Hem de rug toe en dat is van ons uit nooit meer goed te maken. De mens zelf kan zichzelf niet vrijmaken uit zijn zelfgemaakte slavernij, uit de gevangenis die hij om zichzelf heeft gebouwd. Maar wat de mens niet kan, het goed maken tussen God en ons, dat kan God wel. En Hij wil het ook. Hij heeft de macht om alle grenzen te overschrijden. Hij heeft al onze zonden goed gemaakt, zoals het heet in een eucharistisch gebed. Er is niets in de wereld wat ons blijvend ter neer kan drukken, want God is er. En wat doet God nu met die ontrouwe bruid? We weten wat er in de Joodse wet staat op ontrouw, dat kennen we ook uit het evangelie. We hebben deze vrouw op heterdaad betrapt, zeggen de Joden, terwijl zij overspel bedrijft. Nu heeft Mozes ons in de wet bevolen zulke vrouwen te stenigen. Maar gij, wat zegt gij daarvan? Johannes 8. Wat doet hij nu met ons? En wat staat er in de eerste lezing? Ik zorg dat zij naar de woestijn gaat. Dat betekent dat ze terugkeert naar de plaats waar zij oorspronkelijk Gods liefde heeft leren kennen. En dan, staat er in die eerste lezing, dan spreek ik tot haar hart, daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid, naar God, naar uw eerste liefde. Misschien moet u zelf terugkeren naar de dagen van uw jeugd, naar uw oorspronkelijke gewilligheid naar God, uw eerste liefde. Misschien zijn er mensen die u hebt opgegeven, of bijna opgegeven, niet doen. Doe niet mee met die geest van troosteloosheid, waarmee de vijand van de menselijke natuur, de slechte geest, u wil vervullen, zodat u uit een zekere wanhoop
het werk van God zou willen opgeven. Maar doe mee met het werk van God. Doe mee met de goede engel die God aan uw zijde heeft gesteld. In de eerste lezing staat er dan ook nog: op die dag neem ik u als mijn bruid in recht en gerechtigheid. In recht? Wat voor recht hebben wij? We hebben juist geen recht. Het is dan ook niet ons recht. Het is niet het natuurrecht, het recht van menselijke afspraken, maar het is het recht van God, het recht van zijn verbond. Dat is genade. Dat is vriendschap om niet. Dat is trouw zonder enige voorwaarde. Hij blijft onvoorwaardelijk trouw uit pure genade, uit goedheid en erbarming. Kijk maar hoe hij dat doet in het evangelie. Heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u genezen. Geloof. Abraham geloofde God toen hij van zijn kant voor niets dat verbond met hem sloot. Het was een eenzijdig gegeven. Van de kant van Abraham was er alleen maar geloof. En God rekende hem dat als gerechtigheid aan. In recht en gerechtigheid, zegt de profeet Hosea. Geloven, daar komt het op aan. Uw geloof heeft u genezen. Geloven in Gods onvoorwaardelijke trouw. Waar je het zelf hebt verprutst, waar je tegen je eigen grenzen bent aangelopen, waar mensen hun grenzen hebben gesteld, geloof, spring er overheen. Spring gelovig in Gods liefdevolle hart, dat opnieuw met je wil beginnen en ermee wil doorgaan tot een nieuw leven, een eeuwig leven. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus zoals hij deed met Jairus, toen hij haar moeder insprak, en zoals hij deed met de vrouw. Hij sprak haar mild aan, dochter, zoals hij eerder deed met de lammen, mijn zoon. Zo kan ik op mijn beurt met Jezus spreken en met zijn Vader in de hemel.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria,

0: staan, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

0: En beste luisteraars, welkom op deze maandag bij de Vespers. Ik wil graag de bladzijdenummers doorgeven. Vandaag is het maandag dus. De hymne vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 703. De rest van het gebed vindt u vanaf bladzijde 910. In het Klein Getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 183. We gebruiken deze week de psalmen van de tweede week. En we wensen u van harte een gezegend gebedsmoment toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal.
1: Waar gij omhoog en samen drijft, of loop en stroom op aard omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
0: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
1: Geef dat er in ons hart een licht, zo is stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen baan, geen leugen in ons kan bestaan.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Geen mens is u gelijk in edele gestalte, beminnelijk is uw gelaat. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog, ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
1: Geen mens is u gelijk in edele gestalte, beminnelijk is uw gelaat.
0: Gods zegen rust op u bestendig. Omgoord u met uw zwaard vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
1: Trek zegevierend op vertrouwen en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
0: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
1: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningschap er is gerechtigheid.
0: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. Daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft.
1: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. En het ivoorpaleis klinkt vrolijk snavenspel.
0: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir.
1: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geen mens is u gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat.
0: Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
1: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
0: Van Tyrus komt men u geschenken brengen. De adel van het volk denkt naar uw gunst.
1: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof.
0: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.
1: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
0: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
1: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet.
0: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Wanneer hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Wij danken God zonder ophouden, dat Gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is. Het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mij bidden opstijgen tot u.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Als wierook voor uw aanschijn.
1: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming en dachte.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
0: Christus heeft de kerk lief. Hij voedt haar en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Laten wij hem prijzen en vol vertrouwen bidden.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Heer, laat alle mensen gered worden en door de kennis van de waarheid komen.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Gerard en alle bisschoppen van Nederland en sta hen bij en schenk hun uw kracht.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Help hen die zoeken naar werk en het niet vinden. Laat hen met vreugde en zonder zorgen door het leven gaan.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Wees een toevlucht voor ongelukkigen en bescherming voor alle in tijden van nood.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Wij bidden u voor alle die een kerkelijk ambt hebben vervuld en die gij uit het leven hebt weggeroepen. Laat hen u prijzen in eeuwigheid.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, vervul de wensen van uw volk.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Almachtige God, gij hebt vandaag uw onnutte dienstknechten kracht geschonken bij hun werk. Aanvaard deze lofprijzing die wij u als een avond overbrengen, vol dankbaarheid voor de gave die wij hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

In het programma Leven met God willen we u een brief voorlezen vanuit de abdij Sint-Jozef van Clerval in Frankrijk. En vandaag zal deze brief gaan over Maria Goretti. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen, opdat niemand zich op zichzelf zou beroemen tegenover God. Uit de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 1, vers 27 tot en met 29. God heeft het eenvoudige boerenmeisje van arme afkomst uitgekozen en verheerlijkt. Hij heeft haar verheerlijkt met de kracht van zijn geest. Beminde broeders en zusters, kijk naar Maria Goretti. Kijk naar de hemel die zij heeft bereikt door heldhaftig de geboden in acht te nemen en waar ze zich bevindt in de heerlijkheid van de heilige. Zij is een vreugde voor de kerk geworden en een bron van hoop voor ons, zei paus Johannes Paulus II op 29 september 1991. De Heilige Vader sprak deze woorden uit op het einde van de 100ste verjaardag van de geboorte van Maria Goretti. Zij zag het levenslicht op 16 oktober 1890 te Corinaldo in de provincie Ancona in Italië. In een gezin zonder aardse bezittingen, maar rijk aan geloof en deugden. Elke dag gemeenschappelijk gebed en de rozenkrans. Zondagmis en de heilige communie. Maria is het derde kind van Luigi Goretti en Assunta Carlini. Daags na haar geboorte wordt ze gedoopt en aan de heilige maagd toegewijd. Het vormsel zal haar worden toegediend wanneer ze 6 is.

Na de geboorte van zijn vierde kind emigreert Luigi Goretti, te arm om in zijn land van oorsprong te overleven, met zijn gezin naar de destijds nog ongezonde, uitgestrekte vlakte van het platteland rondom Rome. Hij vestigt zich te Le Ferriere di Conca, in dienst van graaf Mazzolini. Daar heeft Maria er al weldra blijk van een vroegtijdig intelligent meisje met een juist oordeel te zijn. Nooit wordt ze betrapt op grilligheid, ongehoorzaamheid of op een leugen. Het is werkelijk de engel van het gezin. Na een jaar van uitputtende arbeid wordt Luigi getroffen door een ziekte die hem na 10 dagen wegrukt. Voor Assunta en haar kinderen begint een lange lijdensweg. Maria huilt vaak om de dood van haar vader en maakt van elke gelegenheid gebruik om neer te knielen voor het hek van het kerkhof. Haar vader is misschien in het vage vuur en daar ze geen geld heeft om missen te laten lezen voor zijn zielerust, probeert ze het met bidden te compenseren. Laten we niet denken dat het kind de goedheid geheel van nature in praktijk brengt. Haar verbazendwekkende vooruitgang is de vrucht van het gebed. Haar moeder zal opmerken dat de rozenkrans welhaast een noodzaak voor haar was geworden en ze draagt hem inderdaad altijd om haar pols gewikkeld bij zich. Uit de aanschouwing van het kruisbeeld put ze een innige liefde tot God en een diepe afschuw van de zonde. Ik wil Jezus. Maria hunkert naar de dag waarop ze de heilige Eucharistie zal ontvangen. Naar de gewoonte van die tijd moet ze wachten tot de leeftijd van 11 jaar. Mama, vraagt ze op een dag, wanneer zal ik mijn communie doen? Ik wil Jezus. Hoe wil je die doen? Je kent je catechismus niet. Je kan niet lezen. We hebben geen geld om een jurk voor je te kopen en schoenen en een sluier. En we hebben geen ogenblik vrij. Mama, ik zal dus nooit mijn communie doen en ik wil niet meer zonder Jezus leven. Maar wat wil je dat doen? Ik kan onmogelijk aanzien dat je ter communie gaat als een meisje van dat van niets weet. Uiteindelijk vindt Maria het middel zich voor te bereiden met de hulp van iemand uit de buurt. Het hele dorp schiet de hulp om voor kleren te zorgen voor het communicantje. Ze ontvangt de Eucharistie op 29 mei 1902. Het tot zich nemen van het engelenbrood vermeerdert in Maria de liefde voor de zuiverheid en maakt dat ze het besluit neemt tot elke prijs deze engelachtige deugd te bewaren. Nadat ze op een dag onfatsoenlijke woorden heeft opgevangen die werden gewisseld tussen een jongen en een van diens vriendinnen, zegt ze verontwaardigd tegen haar moeder, Mama, wat praat dat meisje lelijk? Let er goed op dat ze nooit aan dergelijke gesprekken deelneemt. Geen denken aan mama, als ik dat zou doen, ging ik liever. En het woord dood blijft op haar lippen liggen. Een maand later zal ze met haar bloed de zin afmaken. Wanneer hij in dienst treedt bij graaf Mazzolini, werkt Luigi Goretti samen met Jean Cerellini en zijn zoon Alessandro. De twee gezinnen hebben gescheiden woningen, maar één gemeenschappelijke keuken. Weldra betreurt Luigi dit samengaan met Jean Cerellini, een personage zo verschillend van de zijne, drinkt en praat zonder enige terughouding. Na zijn dood zijn Assunta en haar kinderen onder het juk van de despotische familie Cerellini gekomen. Maria, die de situatie heeft begrepen, doet haar best een steun voor haar moeder te zijn. Moed houden, mama,
Wees niet bang. Wij worden groot, als ons lieve Heer ons maar gezondheid schenkt. De voorzienigheid zal ons helpen. We zullen strijden en nog eens strijden. Gezien ze sedert de dood van haar man altijd op de akker is, heeft mevrouw Goretti geen tijd om zich met het huishouden of de godsdienstige vorming van de kleintjes bezig te houden. Maria belast zich overal mee, zoveel als ze kan. Bij de maaltijden gaat ze pas zitten als iedereen is bediend en neemt voor zichzelf slechts de restjes. Haar dienstvaardigheid strekt zich ook uit naar de familie Sirinelli. Jean, wiens vrouw in een psychiatrisch ziekenhuis van Ancona is overleden, houdt zich van zijn kant nauwelijks bezig met zijn zoon Alessandro. Een stevige snuiter van 19 jaar, grof in de mond, gemeen, die er genoegen in schept zijn kamermuur te behangen met obscene afbeeldingen en slechte boeken te lezen. Op zijn sterfbed heeft Luigi Goretti het gevaar voorvoeld van de omgang van zijn kinderen met die van de familie Sirinelli. En onophoudelijk heeft hij tegen zijn echtgenote gezegd: Assunta, keer terug naar Corinaldo. Jammer genoeg zit Assunta in de schuld en is ze contractueel gebonden aan de pacht.

In onbevlekte lelie. Door het contact met het gezin Goretti zijn bij Alexandro enige religieuze gevoelens ontwaakt. Hij doet soms mee aan het roze hoedje dat in gezinsverband wordt gebeden. Op feestdagen woont hij de mis bij, gaat zelfs van tijd tot tijd biechten. Dat neemt niet weg dat hij Maria onfatsoenlijke voorstellen doet, die zij aanvankelijk niet begrijpt. Wanneer ze vervolgens vermoedt welke perverse bedoelingen de jongen heeft, is het meisje op haar hoede en slaat zowel vleierij als dreigementen van zich af. Ze smeekt haar moeder haar niet meer alleen thuis te laten, maar durft haar moeder niet duidelijk te zeggen waarom ze zo bang is. Want Alexandro heeft haar gewaarschuwd: als je je moeder iets verklapt, maak ik je dood. Haar enige toeverlaat is het gebed. Daags voor haar dood vraagt Maria met tranen in de ogen nog haar moeder om haar niet alleen te laten. Gezien ze geen andere uitleg kreeg, denkt mevrouw Goretti aan een gril en hecht aan dit herhaalde verzoek geen belang. Op 5 juli worden de bonen gedorst op de akker, in 40-tal meters van het woonhuis. Alexander bestuurt een kar die door ossen wordt getrokken en laat hem keren en nog eens keren om de bonen die op de grond liggen uitgespreid. Tegen 3 uur in de middag, wanneer Maria alleen thuis is, vraagt Alexandro: Assunta, zou u eventjes voor mijn ossenkar kunnen sturen? Zonder enige wantrouwen doet de vrouw wat haar wordt gevraagd. Maria zit op de drempel van de keuken en verstelt een hemd van Alexandro dat hij haar na de maaltijd had toevertrouwd en past tevens op haar kleine zusje Teresina, dat dicht bij haar ligt te slapen. Maria, schreeuwt Alexandro, wat wil je? Ik wil dat je met me meegaat. Waarom? Ga met me mee. Zeg wat je van me wilt, anders ga ik niet met je mee. Aangezien ze weerstand biedt, pakt de jongen haar gewelddadig bij de arm en sleept haar mee naar de keuken en doet de deur op slot. Het kind schreeuwt, maar het geluid dringt niet tot buiten door. Wanneer het hem niet lukt zijn slachtoffer op de knieën te krijgen, knevelt Alexandro haar en zwaait met een dolk. Maria beeft, maar bezwijkt niet. Woedend probeert de jonge man haar met geweld de kleren van het lijf te rukken. Maria weet zich van de doek voor haar mond te ontdoen en schreeuwt: doe dat niet, het is zonde. Je zult naar de hel gaan. Gods oordeel kan hem weinig schelen, want hij houdt zijn wapen in de lucht. Als je niet wilt, maak ik je dood. Gezien ze weerstand blijft bieden, doorboort hij haar met dolksteken. Het kind roept uit: mijn God, mama, en valt op de grond. Daar hij denkt dat ze dood is, gooit de moordenaar zijn wapen weg en opent de deur om te vluchten. Wanneer hij hoort dat ze nog kreunt, hij keert op zijn schreden terug, pakt zijn wapen weer op en doorklieft haar nogmaals door en door. Vervolgens klimt hij naar boven naar zijn eigen kamer en sluit zich daarop. Maria heeft 14 ernstige verwondingen opgelopen. Ze is bewusteloos. Wanneer ze weer bij kennis komt, roept ze meneer Serenelli: Jean, Alexandra, Sandro heeft me gedood. Kom. Bijna tegelijkertijd slaakt de kleine Teresina, die wakker is geworden van lawaai, een ijle kreet die moeder Goretti hoort. Geschrokken zegt zij tegen haar jonge zoon Mariano: ga vlug Maria halen. Zeg dat Teresina haar roept. Op dat moment loopt Jean Serenelli de trap op en wanneer hij het afschuwelijke tafereel aanschouwt, roept hij uit: Assunta,
En jij ook, Mario, kom. Mario Cimarelli, een landarbeidster, klimt met 4 treden tegelijk de trap op. Op haar beurt komt ook de moeder aan. Mama, kreunt Maria, wat is er gebeurd? Alexandro heeft me kwaad willen doen. De dokter wordt geroepen en de gendarmen komen juist op tijd aan om de zeer opgewonden buren te beletten Alexandro ter plekke af te maken. Geen druppel water. Na een lange, zeer vermoeiende route per ambulance komt men tegen 8 in het ziekenhuis aan. De artsen zijn verbaasd dat het kind niet aan haar verwondingen is bezweken. Het hartzakje, het hart zelf, de linkerlong, het middenrif, de darm zijn allemaal geraakt. Daar ze zien dat ze is opgegeven, wordt de ambulance neergeroepen. Maria biecht met volledige helderheid van geest. Vervolgens dienen de artsen haar 2 uur lang hun behandeling toe, zonder narcose. Maria laat geen zucht horen. Ze blijft voortdurend bidden en biedt haar lijden aan de Allerheiligste Maagd, moeder der smarten, aan. Haar moeder wordt aan haar bed toegelaten. Maria vindt de kracht om haar te troosten. Mama, lieve mama, het gaat goed met mij nu. Hoe gaat het met de broertjes en zusjes? Maria heeft een vreselijke dorst. Mama, geef me 1 druppel water. Arme Maria, de dokter wil het niet. Dat zou je alleen nog maar meer kwaad doen. Verbaasd vervolgt Maria. Is het mogelijk dat ik nog geen druppel water kan krijgen? Ze werpt een blik op Jezus aan het kruis, die hij ook had gezegd: ik heb dorst, en zwijgt gelaten. De almoezenier van het ziekenhuis staat haar vaderlijk terzijde. Op het moment dat hij haar de heilige communie wil geven, ondervraagt hij haar: Maria, vergeeft u van ganser harte uw moordenaar? Ze onderdrukt een spontaan opkomend gevoel van walging en antwoordt vervolgens: ja, ik vergeef hem om de liefde tot Jezus en ik wil dat hij ook samen met mij het paradijs ingaat. Ik wil hem aan mijn zijde hebben. Dat God hem vergeven, omdat ik hem al vergeven heb. In deze gemoedstoestand, die van Christus zelf op de Calvarieberg, ontvangt ze de Eucharistie en het laatste oliesel. Sereen, kalm, nederig in haar heldhaftige victorie. Het einde nadert. Men hoort haar roepen: papa! Na een laatste bede tot Maria treedt ze tenslotte binnen in de onmetelijke vreugde van het paradijs. Op 6 juli 1902, om 3 uur 's middags. U verdoet uw tijd, monseigneur. 3 maanden later, na het drama, vindt het proces tegen Alexandro plaats. Hij wordt tot 30 jaar dwangarbeid veroordeeld. Maar Maria vergeet hem niet. Een paar jaar later krijgt monsieur Ladini, bisschop van het diocese waar zich de gevangenis bevindt, de ingeving de moordenaar te bezoeken om hem tot berouw te brengen. Verdoet uw tijd, monseigneur, beweert de bewaker. Het is een harde. Alexandro ontvangt de bisschop al mopperend. Maar wanneer hij terugdenkt aan Maria, aan haar heldhaftige vergeving, aan de goedheid en de oneindige barmhartigheid van God, laat hij zich raken door de genade. Bij het vertrek van de prelaat huilt hij in de eenzaamheid van zijn cel, tot stomme verbazing van zijn bewakers. Op een nacht verschijnt Maria hem in een droom, in het wit gekleed, in de fleurige tuinen van het paradijs. Diep onder de indruk
schrijft Alexandro aan monsieur Ladini. Ik betreur mijn misdaad des te meer, nu ik me realiseer, een arm, onschuldig meisje het leven te hebben ontnomen. Een meisje dat tot op het laatste moment haar eer heeft willen redden, eerder zichzelf opofferend dan te bezwijken voor mijn misdadige wil. Ik vraag openlijk vergeving aan God en aan het arme gezin om de grote misdaad die ik heb begaan. Ik wil hopen dat ook ik, zoals zoveel anderen op deze aarde, vergeving zal krijgen. Zijn oprechte spijt en zijn goede gedrag in de strafinstelling wordt beloond met vrijlating. 4 jaar voor zijn straf ten einde loopt. Hij vindt dan een betrekking als tuinman in een klooster van Kapucijnen en gedraagt zich daar voorbeeldig. Hij wordt toegelaten tot de derde orde van de heilige Franciscus. Dankzij zijn positieve instelling wordt Alexandro opgeroepen om te getuigen tijdens het proces ter zaligverklaring van Maria. Het is voor hem erg delicaat en pijnlijk. Hij bekent echter: ik heb iets goed te maken en ik moet alles doen wat in mijn vermogen ligt om haar te verheerlijken. Het kwaad is geheel aan mijn kant. Ik heb me laten gaan in brute hartstocht. Zij is een heilige. Ze is een echte martelares. Zij is een van de eerste in het paradijs, na hetgeen ze van mij te lijden heeft gehad. Op kerstdag 1937 gaat hij naar Corraldino, waar Assunta Coretti zich met de kinderen heeft teruggetrokken. Uitsluitend om het weer goed te maken en aan de moeder van het slachtoffer vergeving te vragen. Nauwelijks staat hij voor haar, of hij vraagt al huilend: Assunta, zult u mij vergeven? Maria heeft u vergeven. Zou ik u niet kunnen vergeven? Stamelt zij. De inwoners van Coronaldo zijn niet weinig verbaasd en ontroerd om op kerstdag Alexandro, zij aan zij met Assunta, de eucharistische tafel te zien naderen.

In het programma Leef met God luistert u naar een brief die uitgegeven wordt door de Sint-Jozef-abdij van Clerval in Frankrijk. En vandaag mogen wij u lezen over Maria Goretti. Kijk naar haar. De uitstraling van Maria Goretti door Paus Pius XII op 26 juni 1950 heilig verklaard, zet zich voort tot op de dag van vandaag. Paus Johannes Paulus II stelt haar speciaal als voorbeeld voor de jongeren. Onze roeping om heilig te worden, welke de roeping is van iedere gedoopte, wordt gesterkt door het voorbeeld van deze jonge martelares. Kijk naar haar, vooral jullie, adolescenten, jullie jongeren. Wees zoals zij, in staat om de zuiverheid van het hart en van het lichaam te verdedigen. Spant je in om te strijden tegen het kwaad en de zonde, door jullie gemeenschap met de Heer te voeden door het gebed, de dagelijkse beoefening van versterving en het nauwgezet in acht te nemen van de geboden. Vertelt u op 29 september 1991. Het volledig in acht nemen van de geboden is de vrucht van de liefde. Met de hulp van de goddelijke genade is het altijd mogelijk de geboden te onderhouden. God gebiedt geen onmogelijke dingen, maar met zijn gebod nodigt hij je uit te doen wat je kan en te vragen wat je niet kan, en hij helpt je, opdat je het wel kan. Zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. 1 Johannes 5. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Matthäus 11, vers 30. De deugd van de hoop wordt de mens onophoudelijk aangeboden. In het kruis van Jezus, in de gave van de Heilige Geest en in de sacramenten, in het bijzonder de biecht en de eucharistie, vindt hij de kracht trouw te zijn aan zijn Schepper, zelfs in de grootste moeilijkheden. Uit Veritatis Splendor. Door de martelaren tot de altaarhonneurs te verheffen, heeft de kerk hun getuigenis heilig verklaard en hun oordeel waar verklaard, volgens het welk de liefde tot God de verplichting impliceert zijn geboden ook in de zwaarste omstandigheden te respecteren en te weigeren ze te verraden, ook al heeft men de intentie het eigen leven te redden. Veritatis Splendor. Het is zeker dat weinig mensen geroepen zijn tot het martelaarschap van het bloed te ondergaan. Maar ten opzichte van de talrijke moeilijkheden die ook in de meest normale omstandigheden trouw kunnen verlangen aan de morele orde, is iedere christen geroepen met de genade van God, bekomen door het gebed, tot een soms heroïsche inzet, die wordt gesteund door de deugd van de sterkte, waardoor hij, zoals Gregorius de Grote leert, zelfs de moeilijkheden van deze wereld met het oog op de eeuwige beloning kan liefhebben. De paus is dan ook niet bevreesd tegen de jongeren te zeggen: wees niet bang om tegen de stroom in te gaan, om de afgoden van de wereld te verwerpen. En leg dan uit: door de zonde keert men zich af van God, ons enig goed, en men kiest ervoor zich te schikken aan de zijde van de afgoden die ons naar de dood voeren en naar de eeuwige verdoemenis, naar de hel. Maria Goretti moedigt ons aan de vreugde te ervaren van de armen die van alles afstand weten te doen, op voorwaarde dat ze zich niet het enige noodzakelijke verliezen: de vriendschap met God. Beste jongeren, luistert naar de stem van God die jullie oproept, ook jullie
op de smalle weg van de heiligheid. 29 september 1991. De heilige Maria Goretti brengt ons in herinnering dat de smalle weg van de heiligheid loopt via de trouw en de deugd van de kuisheid. In onze tijd wordt de kuisheid vaak geweld aangedaan en geminacht. Kardinaal Lopez Troiello schrijft: voor sommige mensen die zich in kringen bevinden waarin de kuisheid wordt beledigd en in discrediet wordt gebracht, kan leven op kuise wijze een harde en soms heroïsche strijd verlangen. In elk geval kan iedereen met de hulp van de genade van Christus, die voortvloeit uit zijn liefde van echtgenoot voor de kerk, op kuise wijze leven, zelfs wanneer men zich in weinig gunstige omstandigheden bevindt. Het is genomen uit Waarheid en betekenis van de menselijke seksualiteit, de Pauselijke Raad voor het Gezin. Een lang en langzaam martelaarschap. Kuisheid bewaren impliceert het weigeren van bepaalde gedachten, woorden en daden die tot zonde aanleiding geven, evenals het uit de weg gaan van gelegenheden tot zondigen. De catechismus van de katholieke kerk zegt: ofwel beheerst de mens zijn hartstochten en bereikt vrede, ofwel laat hij zich erdoor beheersen en wordt ongelukkig. Het is dan ook noodzakelijk een levensregel te volgen die sterke en voortdurende aandacht, evenals een moedig verzaken van alle wereldse bekoringen, verlangt. Wij moeten blijk geven van onophoudelijke waakzaamheid, waarvan we onder geen bedinging moeten afzien, tot aan het eind van ons aardse levensweg. Het gaat hier om een strijd tegen zichzelf, die we kunnen vergelijken met een lang en langzaam martelaarschap. Het evangelie roept ons duidelijk op tot deze strijd. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Uit Matteüs 11, vers 12. Om een gunstig klimaat te scheppen voor de kuisheid is het van belang bescheidenheid en zedigheid te beoefenen in ons spreken, handelen en kleden. Via deze deugden wordt de menselijke persoon geëerbiedigd en bemind om hemzelf, in plaats van te worden bekeken en behandeld als voorwerp van lust. Zo zien ouders erop toe dat bepaalde modes zich geen gedwongen toegang tot hun huis verschaffen, met name door een slecht gebruik van de massamedia. De kinderen moeten worden aangemoedigd zelfbeheersing en ingetogenheid hoog te schatten en te beoefenen, ordelijk te leven en persoonlijke offers te brengen in een geest van liefde voor God en edelmoedigheid jegens de naaste, zonder de gevoelens en de neigingen te verstikken, maar door ze te kanaliseren in een deugdzaam leven. Door het voorbeeld te volgen van Maria Goretti zullen de jongeren de waarde van de waarheid die de mens vrijmaakt van de verslaving aan materiële zaken ontdekken en zullen ze de smaak proeven van de waarachtige schoonheid en van het goede dat het kwade overwint. Paus Johannes Paulus II. Heilige Maria Goretti, verkrijg voor ons van God door de bemiddeling van de Allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef de bovennatuurlijke kracht die heeft gemaakt dat u de dood verkoos boven de zonde, zodat wij met vreugde, energie en vuur uw lichtend voorbeeld mogen volgen.

0: In het programma Leven met God heeft u kunnen luisteren naar een brief die uitgegeven wordt door de abdij Sint-Jozef van Clerval in Frankrijk. En vandaag ging de brief over de heilige Maria Goretti.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen in uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, wer klinkt ook uw lof. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden, gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd naar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden, de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. God, altijd blijft gij bezig binnen het verbond van uw Zoon om uit alle volkeren uw volk bijeen te roepen, dat in de geest tot eenheid groeit. Geef dat uw kerk trouw aan haar zending altijd samen met de mensheid optrekt als het zuurdeeg en de ziel van de menselijke samenleving, die in Christus vernieuwd tot Gods eigen gezin herschapen moet worden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Uit profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Mijn ontrouwe bruid. Weldra lok ik haar weer naar mij toe. Zorg ik dat zij naar de woestijn gaat. En spreek ik tot haar hart. Daar wordt ze weer gewillig. Zoals in de dagen van haar jeugd. Toen zij optrok uit Egypte. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer, zult gij tot mij roepen, mijn man. Nooit roept ge mij dan meer toe, mijn Baal. Ik neem u als mijn bruid voor altijd, als mijn

0: voor altijd, als mijn bruid in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als mijn bruid in onverbrekelijke trouw, dan zult gij de Heer leren kennen. Woord van de Heer.
1: Ja, dank u.
0: De Heer is vol liefde en medelijden. De Heer is vol liefde en medelijden. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. De Heer is vol liefde en medelijden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. De Heer is vol liefde en medelijden. Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld. Uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid. De Heer is vol liefde en medelijden. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, warmhartig voor al wat hij maakte. De Heer is vol liefde en medelijden.

0: Leer mij uw paden kennen, Heer. Leid mij volgens uw woord.
1: De Heer zij met u uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak, kwam een overste naar hem toe, wierp zich voor hem neer en zei: Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom haar de handen opleggen en dan zal ze weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, vergezeld van zijn leerlingen. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw, die al 12 jaar lang aan vloeien leed en raakte de zoom van zijn mantel aan. En ze zei bij zichzelf: Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om en toen hij haar zag, sprak hij: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u genezen. En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond. Toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaarmakend volk zag, sprak hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Toen al dat volk buiten gezet was, trad hij naderbij, greep haar hand en het meisje stond op. Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek. Woord van de Heer. De profeet Hosea, een van de allereerste profeten, tenminste die geschreven hebben ook, 800-900 voor Christus, heeft dit gedurfde beeld gecreëerd voor de relatie tussen God en zijn volk. Ik neem u als mijn bruid voor altijd. Als mijn bruid in recht en gerechtigheid. Als mijn bruid in onverbrekelijke trouw. Dan zult ge de Heer leren kennen. De Heer wil zijn volk zien als een bruid. Niet alleen als zijn kinderen, waar hij de vader van is, maar zijn bruid. En het probleem van die bruid is dat zij ontrouw is. Wat doet God om die bruid bij zich te brengen, om haar in vrije wil haar ja te laten zeggen tegen zijn verbond?

dat hij haar wil aanbieden. Hij leidt haar naar de woestijn. En ik spreek tot haar hart. Zo is in de tijd van haar jeugd, toen ze optrok uit Egypte. God leidt zijn bruid naar de woestijn. Als je het een beetje droog voelt, een beetje woestijnachtig voelt in je leven, in je gebedsleven met name, dan zou dat zomaar kunnen dat God bezig is om je naar de woestijn te leiden en om daar je hart gewillig te maken, gehoorzaam te maken. Een van de woestijnen die wij zien in het evangelie is misschien ook het lijden. De woestijn van het lijden, die vrouw die 12 jaar lang al aan vloeien leed. Zij werd in die woestijn gestuurd, zo maar te zeggen. En dan plotseling mag ze haar bruidegom, Christus, ontmoeten. Bruidegom van haar ziel. Hoe dan ook al deze ervaringen van iets ontbreken, van tekortkoming. Het moet voor ons een gelegenheid zijn om ons te bekeren, hè? Om ons hart weer naar de Heer te richten, om onze roeping als bruid van God, van de bruidegom te ontdekken als kerk. Dat wij kunnen de Heer zonder bidden dat wij deze gelegenheden niet missen. Meestal ontvlucht je de woestijnmomenten, of het nou lijden is of droogheid of iets anders. Maar we moeten ze niet ontvluchten, we moeten juist proberen daarin de Heer te ontmoeten. Amen.

We vieren deze heilige mis uit dankbaarheid en om zegen voor de heer van Verseveld, voor Robert Almeida en voor Therese Spruit. En we bidden voor ook de zielenrust van

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer en Vader, welwillend de gave die wij u aanbieden, en laat uw kerk, die geboren is op het kruis, uit de zijde van de gestorven Christus, voortdurend worden geheiligd in de viering van dit mysterie, om altijd een leven te leiden dat hij stichter waardig is, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart, brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in uw goedheid hebt gij de mens geschapen, door uw rechtvaardigheid werd hij veroordeeld, maar in uw barmhartigheid hebt gij hem verlost, door Christus onze Heer. Door wie ook de engelen, de machten en de krachten, huiverend u aanbidden, koning en majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven.

U dan, Algoede Vader, vragen wij nederig, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige vlekkeloze offerande die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld. Voor u dien onze paus Leo, voor onze bisschop Willem, voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En alle hier aanwezig, wie geloof herkent en wie toewijding u gebleken is, voor wie u dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop ze hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige levende en ware God. Verbonden in eenzelfde gemeenschap eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria, altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en matelaren, Petrus en Paulus, Andreas en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede, ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offerande ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat ze aldus voor ons worden, het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend en zegenbidden heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

So nahm Herr ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u, prijzend en dankend, heeft hij andermaal een zegenbede gesproken. En hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenk het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij, uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloze offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in de eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden, zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel, de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilige offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den hoge voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij de deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen, die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rust in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en maatenaren. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis, door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest. Hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt in uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Amen.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, Gij hebt ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in uw kerk te leven dat we trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen. En mogen wij gedragen door uw liefde, eens en van hart en één van geest, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

eentje uitgeven. De leven is een deze is een scherming tegen de voorstelling. Wij spreken dan voor dat wat er zijn.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan. Voor de viering van...
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria.
1: Ave Maria.
0: Kerstmis 1937. Een bijna 72-jarige vrouw en een 53-jarige man knielen in de kerstnacht. Op zich niets bijzonders, waar het niet dat de man de moordenaar is van haar dochter. Maria Goretti zag op 16 oktober 1890 het levenslicht in het Italiaanse gehucht Corinaldo. Haar ouders zijn straatarm. Mariette is nog maar een klein meisje wanneer vader aan malaria overlijdt. Samen met moeder Assunta en haar 5 broertjes en zusjes woont zij bij een weduwnaar en zijn zoon Alessandro. Moeder werkt op land en Mariette zorgt voor de kleintjes. Is in de praktijk een goedkope dienstbode. 'S Avonds bidt ze trouw de rozenkrans met stevast als bijzondere intentie de zielerust van haar vader. Alessandro, die zijn tijd voornamelijk vult met rondhangen, heeft zo zijn fantasieën over onbereikbare vrouwen. Zijn geest wordt steeds zieker en hij begint in het 11-jarige meisje een begeerenswaardige jonge vrouw te zien. Zij weet zich echter geen raad met de opdringige avances. Luisteraar, voor de rest, nou ja, bijna voor de rest, geef ik zuster Teresa Goretti, zusje van onze heilige van vandaag, het woord. Zij was amper 3 jaar oud toen het gebeurde. Wat zij weet, weet ze dan ook voornamelijk van haar moeder. Zuster Teresa, Franciscanesse missionarissen van Maria, vertelde in 1971 haar verhaal. 10 jaar later werd zij door haar grote zus in de hemel opgewacht. Zij vertelde: ik ben de enige ooggetuige van het martelaarschap van mijn zuster. Toen de moordenaar mijn zuster met een mes aanviel, zat ik daar maar een paar meter vandaan. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Maar de plas bloed waarin mijn zuster lag, die staat in mijn geheugen gegrift. Moeder vertelde mij dat het op 5 juli 1902 erg warm was. Er was veel werk te doen op de boerderij. Verder gebeurde er die dag tot aan het middaguur eigenlijk niets bijzonders. Behalve dan dat Alessandro zich een beetje meer dan anders aan alles ergerde. Zodra de lunch voorbij was, zei hij tegen mijn grote zus Maria: op mijn bed ligt een shirt dat genaaid moet worden. Dat is goed, zei mijn zuster. Toen mijn moeder, Alessandro en de anderen zich klaarmaakten weer te gaan werken, ging Maria naar moeder toe en zei bijna huilend: mama, laat mij niet alleen. Moeder dacht dat weer een van haar grillen was en stuurde haar weg, zeggende: pas jij maar op, Teresa, en leg haar op de vliering te slapen, zodat ze een beetje frisse lucht krijgt. En vervolgens ging ze weg. Moeder en Alessandro werkten die dag op het erf. Om ongeveer 3 uur zei Alessandro tegen haar: ik loop heel even naar huis. Dat is goed, antwoordde moeder. En ging alleen verder met

even naar huis. Dat is goed, antwoordde moeder en ging alleen verder met het werk. Maria zat naast mij op de zoldertrap, waar ze het shirt van Alessandro naaide. Hij kwam thuis en ging naar zijn slaapkamer. Hij kleedde zich om en liep op en neer en zei, Maria, kom eens hier. Nee, antwoordde mijn zus, als je iets wil, dan kom jij maar hier. Alessandro werd razend, greep mijn zuster en trok haar de slaapkamer in. Daar pakte hij zijn mes waaraan hij 3 dagen lang had zitten slijpen en bedreigde Maria. Mijn zus wilde zich niet overgeven en vocht uit alle macht. Ze riep, Alessandro, niet doen. Dit is een zonde. Je gaat naar de hel. Alessandro raakte buiten zinnen. Zijn verstand verbijsterd, stak hij mijn zuster. Maria sleepte zich de slaapkamer uit en riep om hulp. Toen ik haar zo zag bloeden, werd ik bang. En begon hard, heel hard te huilen. Mijn moeder hoorde dat op het erf en vroeg aan mijn broer Mariano, ga jij eens kijken waarom Teresa zo huilt? Mijn huilen werd ook gehoord door de andere bewoners van de boerderij. Ze renden om te kijken en vonden Maria in een plas met bloed. Ze riepen de politie en de dokter. Mijn zus werd op een paardende kar naar het ziekenhuis van Nettuno gebracht. Want een ziekenauto had je toen nog niet. Maria werd in het ziekenhuis geopereerd, maar zonder succes. De moordenaar had haar 14 keer gestoken in borst en buik. Er was geen hoop voor Maria. Toch leefde mijn zus nog zo'n 24 uur. Met mijn moeder voortdurend aan haar zijde. Ze was volledig bij haar bewustzijn. Leed erg veel, maar klaagde niet. Pas toen moeder hoorde dat Alessandro haar al geruime tijd lastig viel en 2 keer eerder had lastig gevallen, zei zij, waarom heb je mij dat niet verteld? Waarop Maria antwoordde, omdat hij zei dat hij mij zou vermoorden en u ook. De priester vroeg haar, voor hij haar de heilige communie toediende, Maria, ik moet jou iets vragen. Ben jij bereid Alessandro te vergeven? Ja, ik vergeef hem, was haar eenvoudige antwoord. De priester stelde nog 2 maal dezelfde vraag. En Maria verklaarde steeds weer dat ze hem vergaf. De laatste keer voegde zij eraan toe. Alessandro moet de Heer om vergeving vragen, want anders gaat hij naar de hel. Ja, mijn moeder was een heroïsche vrouw. Zuster Teresa huilt, veegt de tranen uit de groef van haar gezicht. Ze gaat verder. Die jonge man had haar dochter vermoord. En toch vergaf ze hem onmiddellijk. 2 dagen na de misdaad vroeg de rechter, Assunta, ben jij bereid jouw dochters moordenaar te vergeven? Dat heb ik al gedaan, sprak moeder. Maar hoe is dat mogelijk? Reageerde de rechter. Als ik daar stond, zou ik hem nooit kunnen vergeven. De Heer vergaf zijn vervolgers en vroeg ons hetzelfde te doen, vertelde moeder. Ook Alessandro is een van Gods kinderen. Alessandro werd tot 30 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid veroordeeld. Omdat hij minderjarig was, kreeg hij geen levenslang. In de gevangenis bekeerde hij zich. Hij kreeg een visioen waarin mijn zuster hem uitnodigde berouw op te wekken en te bidden voor de redding van zijn ziel. Zijn straf werd met 3 jaar verminderd wegens goed gedrag. Toen hij in 1909

0: 1929 werd vrijgelaten, schreef hij het pastoor van Corinaldo, waar mijn moeder toen woonde, of hij het stadje mocht bezoeken om haar te vragen hem te vergeven. De priester vertelde moeder over het verlangen van Alessandro, waarop zij zei, natuurlijk mag hij dat. Ik heb hem al vele jaren geleden vergeven. Alessandro kwam onverwacht. Op kerstavond. Hij klopte op mijn moeders deur. Zij deed open, zag hem staan en staarde. Bijna een minuut lang. Totdat zij weer controle kreeg over haarzelf. Assunta, herken je mij? Vroeg hij. Mijn dochter heeft jou vergeven en zo heb ik, stamelde ze. Alessandro bleef een week lang in Corinaldo. Op kerstdag ging hij samen met mijn moeder naar de heilige mis, waar zij zij aan zij de heilige communie ontvingen. Mijn moeder was een heilige. De heroïsche wijze waarop zij de moordenaar van mijn zuster vergaf, heeft mij diep geroerd. Tot zover het relaas van Maria Goretti's zuster, zuster Teresa Goretti. Na deze ontmoeting trad Alessandro in bij de minderbroeders Kapucijnen. Zou daar voor de rest van zijn leven als lekenbroeder werken in de tuin. Tijdens het heiligsverklaringsproces werd hij opgeroepen als getuige. Noemde Maria Goretti een heilige. Vertelde over zijn misdaad en het visioen in de gevangenis. Ondertussen werden, en worden overigens nog steeds, talloze wonderen opgetekend op voorspraak van Maria Goretti. En dan komen we bij zondag 25 juni 1950. Omringd door vele honderdduizenden Italianen zit een oud, verschrompeld vrouwtje tussen haar kinderen. Zij bidt tot haar dochter die kort daarvoor de paus Pius XII is heilig verklaard. In een ontroerend gebed had de paus ouders en kinderen onder de bescherming van haar dochter gesteld. Hij noemde haar dochter de triomf van de geest over de stof. En riep jongeren op zich te verzetten tegen elke aanslag op hun zuiverheid en ouders te waken over hun kinderen. Ergens tussen die honderdduizenden houdt zich voor zijn landgenoten verborgen een lekenbroeder kapucijn, Alessandro. Assunta en haar dochter hadden hem alles vergeven. Maar de overige Italianen toch niet helemaal. Heilige Maria Goretti, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Luisteraars van Radio Maria. Ook in de maand juli heeft Paus Leo gevraagd om voor zijn intenties te bidden. Het is inmiddels een lange traditie om samen met de paus te bidden voor belangrijke intenties. Het apostolaat van het gebed dat we samen steeds wereldwijd mogen volhouden. De paus vraagt te bidden voor hele verschillende dingen. Dat kan gaan over iets dat in de wereld speelt, maar kan ook iets zijn wat meer in onze kerk van belang is. Zo werd er gebeden voor voedsel voor iedereen, voor de waarde van de sport. Deze maand vraagt de paus om te bidden voor het menselijk leven. En heel bijzonder om respect te hebben voor het menselijk leven. Het gebed van de paus luidt: laten we bidden voor respect voor en beschaving van het menselijk leven in al zijn stadia. En het erkennen als geschenk van God. Bidden dus voor het respect voor het leven en voor de bescherming ervan. Het menselijk leven in alle verschillende fasen, stadia. Omdat we erkennen dat het leven een geschenk is van God. Het is goed om daar eerst eens bij stil te staan. Dat het leven een geschenk is. We zijn misschien vaak geneigd het heel gewoon te vinden dat je ademt, dat je loopt, dat je beweegt. Maar het is ten diepste in God dat wij de oorsprong van het leven vinden. Hij heeft ons gemaakt. Hij is de schepper. Het boek Genesis vertelt in het scheppingsverhaal dat de mens geschapen werd naar beeld en gelijkenis van God. Er staat in Genesis 1, vers 26, nu gaan we de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. En in vers 27 van het eerste hoofdstuk, en God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Als we bidden om respect voor het leven, het menselijk leven, zoals de paus deze maand vraagt, is het allereerst belangrijk om het leven van de mens ook als een geschenk te zien, als een gave van God. Hij is er de oorsprong van en de schepper. En het boek Genesis leert ons dat de mens een hele bijzondere plaats heeft in de schepping. God schept alle elementen in de schepping, maar de mens is naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Voor sommige mensen is dat een grote vraag. Hoe kan God de mens schapen naar zijn beeldengelijkenis als hij zelf geest is? Maar beeldengelijkenis van God zijn is vooral in onze verantwoordelijkheid dragen, in vrijheid leven, in staat zijn om lief te hebben, in staat zijn om te kiezen. In die zin is een mens geen steenrots en geen potgeranium, maar geschapen naar Gods beeldengelijkenis. En als zodanig heeft de mens een bijzondere plaats in de schepping. Aan de ene kant zegt het boek Genesis dat de mens moet heersen over al wat leeft. Beheersen denken wij misschien meteen aan willekeur en macht grijpen. Maar heersen moeten we vooral verstaan in dat de mens verantwoordelijkheid heeft om het van God gekregen leven in de schepping te beheren op een goede manier. Niet uit te buiten, maar het vruchtgebruik ervan te hebben. En ook zegt het boek Genesis tegen de mens die geschapen wordt: onderwerp de aarde en word talrijk. De mens wordt gevraagd om zijn leven, een geschenk van God, ten dienste te stellen van Gods bedoelingen. En dus ook de schepping te behoeden als degene die naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Met liefde, met verantwoordelijkheid, met vrijheid en geduld. Als we deze maand bidden om respect voor het menselijk leven, is het op de eerste plaats belangrijk dat wij het leven zien als een bijzonder geschenk. Niet zomaar toevallig, niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar bewust door God gemaakt.
En zo mag de mens God dienen en in de schepping een bijzondere plaats innemen. De mens heeft een hele bijzondere plaats in de schepping, daar getuigt Psalm 8 van. Heer onze Heer, hoe groot zijt gij, hoe machtig is alles gemaakt. En dat u dan de mens gekozen heeft om uw beeld te zijn, bijna aan u gelijk gemaakt. Psalm 8 erkent dus dat het leven een geschenk is en dat de mens een bijzondere plaats inneemt in de schepping. Ook bij Psalm 139 vinden we deze intense band tussen de schepper en de mens. Er staat, ge hebt mijn kern gevormd, die mij weeft in de moederschoot. En ik loof u in het besef dat ik eerbiedwekkend ben van maaksel. Een wonder is wat gij geschapen hebt. Psalm 8 en Psalm 89 getuigen dus van deze bijzondere gave van het leven. En die bijzondere gave van het leven, dat we als mens hebben ontvangen. Het Tweede Vaticaans Concilie, gehouden tussen 1962 en 1965, heeft ook aandacht besteed aan de bijzondere plaats van de mens geschapen naar Gods beeld, in het document dat gaat over de kerk in de wereld van deze tijd, geheten Gaudium et Spes. Daar staat, de Heilige Schrift leert dat de mens geschapen is naar het beeld van God, in staat om zijn schepper te kennen en lief te hebben, en door hem aangesteld over alle aardse schepselen, om daarover zeggingsmacht te hebben en te gebruiken, en zodoende God te verheerlijken. En dan noemt Gaudium et Spes ook letterlijk weer een citaat uit Psalm 8. Wat is dan de mens dat gij in hem denkt, het mensenkind dat gij naar omziet, en hem weinig minder dan een God hebt gemaakt, met glans en glorie hem hebt gekroond, hem hebt doen heersen over het werk van uw handen, alles onder zijn voeten hebt neergelegd. Maar de mens niet alleen geschapen, in zijn eentje, want vanaf het allereerste begin heeft God hen geschapen als man en vrouw, zoals we al hoorden in Genesis 1, vers 27. De mens is in het diepste van zijn wezen een sociaal iemand. En zonder band met anderen kan hij niet zijn leven noch zijn talenten ontplooien. God heeft de mens gemaakt, het leven als een geschenk. God gaf de mens een bijzondere verantwoordelijkheid in alle vrijheid en heeft ze ook ons leven een bestemming gegeven en een doel. En in Genesis 1 vers 31 staat, en God zag dat alles wat hij gemaakt had zeer goed was. De paus vraagt dus in de maand juli om met hem mee te bidden voor respect voor het menselijk leven. Laten we bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als geschenk van God. Dat hebben we op de eerste plaats gedaan. Het leven erkennen als een geschenk van God. God is er de oorsprong van en hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat geeft ons leven een bijzondere betekenis en is niet zomaar iets toevalligs dat je naar je hand kunt zetten of ook helemaal zonder waarde kunt schatten. Als je overtuigd bent dat het leven een geschenk is, dat mensenleven ons gegeven is als een opgave, dan is er ook alle reden om respect te hebben voor het menselijk leven. Respect, wat is dat? Dat heeft te maken met kijken en met omzien. Kijken en omzien naar de ander. U kent wel de uitdrukking, als je iemand geen blik waardig keurt, dan is er geen sprake van respect, dan is er geen sprake van waardering. Maar respect voor het leven vraagt dat wij de waarde van het leven onderkennen en er eerbied voor hebben. Zoals de psalmist in Psalm 139 zei, ik ben eerbiedwekkend van maaksel. U hebt mij geschapen. Respect
omdat God de oorsprong van het leven van de mens is. En daarom moet de mens het leven als een geschenk beschouwen. En het leven van God dat we gekregen hebben, heeft een doel en bestemming. Het leven van iedere mens. Het kan dus nooit zo zijn dat mensen elkaar naar het leven staan. Of dat mensen hun eigen leven niet naar waarde schatten. We worden gevraagd om ons leven als een geschenk te zien en er respect voor te hebben, omdat we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Je gedragen als beeld van God, dat is nog weer van een andere orde. Want dat komt er dan op aan of wij in ons leven ook werkelijk God dienen, Hem respecteren en ook zijn wetten en voorschriften gehoorzamen. Maar in de mate dat we dat doen, respect hebben voor de ander en voor het leven, niet alleen respect voor het leven van mijzelf, het eigen leven, maar ook het respect voor het leven van de ander, in die mate komt ook naar voren dat wij een beeld zijn van God. Komt steeds meer in ons de waardigheid van het beeld van God zijn naar voren. In ons denken, in ons doen en laten. Als we bidden om respect voor het menselijk leven, mogen we dat dus doen in het besef dat we een geschenk zijn van God, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat ons leven niet zonder betekenis is, maar eerbiedwekkend is. En dat geldt voor ieder mensenleven. En respect hebben voor dat mensenleven. Dat wil zeggen dat je de waarde ziet, dat je de rijkdom ervan ziet en ook de verantwoordelijkheid van het leven onderkent. Niet voor niets dat paus Leo ons vraagt om daarvoor te bidden. Want het leven van mensen staat steeds opnieuw onder druk. Soms worden mensen ingezet als louter productiemiddelen. Soms worden mensen niet gehoord in hun verdriet en hun angst. En als mensen ziek zijn, kan het zomaar gebeuren dat ze niet meer met waardigheid worden verzorgd, maar dat men zich letterlijk blind staat op de blinde darm of op de soort kanker die men heeft. En vergeet dat de mens die ziek is, een persoon is, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En geen vraag die je technisch alleen kunt oplossen. Het leven als een geschenk van God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat vraagt naast respect ook dat we het leven van de mens beschermen. Dat het leven van de mens behoed wordt, omdat het een bestemming en een bedoeling heeft. Niet voor niets dat in het boek Exodus en het boek Deuteronomium gesproken wordt over het gebod van God om niet te doden. Het leven is een geschenk en het doden door het ingrijpen van mensen is niet in overeenstemming met Gods wil en met zijn verlangen en past ook niet bij de roeping die wij als mens van God gekregen hebben toen we geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Niet doden, maar beschermen. En heel bijzonder beschermen de kleinen en kwetsbaren die in hun leven steun en zorg nodig hebben. De kleinen die soms helemaal niet op kunnen komen voor hun eigen waardigheid, niet hun eigen leven kunnen beschermen, niet hun eigen leven kunnen behoeden. Maar wanneer begint dat leven dan? Soms zeggen mensen ja, als je geboren wordt, dan wordt het pas serieus. En ook dan zie je nog dat het leven vaak niet wordt behoed. Maar onze kerk leert dat het leven vanaf het allereerste begin beschermwaardig is. Er is voor jongeren een bijzondere catechismus gemaakt over de sociale leer, de Duket. Het boek kwam uit zo'n 10 jaar geleden, maar is ook een aantal jaar geleden in het Nederlands vertaald. De Duket, wat moet ik doen? En daarin wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de waardigheid van het menselijk leven. Vanaf welk moment
is de mens een persoon en is die waardigheid beschermwaardig. Ik citeer. Velen zeggen, er kan pas vanaf de geboorte sprake zijn van de menselijke persoon. Anderen bestrijden dat en zeggen zelfs, iemand is dan pas een mens wanneer hij kan denken en keuzes maken. Weer anderen leggen het begin van het mens zijn bij het moment van de vorming van de hersenstam of het tijdstip van het uitsluiten van de mogelijkheid van de vorming van een tweeling. De kerk wijst al deze opvattingen af en zegt het menselijk leven begint bij de versmelting van ei en zaadcel. Al op het vroegst mogelijke moment van het embryonale stadium na de bevruchting is voor de kerk het zo ontstaande leven absoluut beschermwaardig. Ook de embryo is zodoende een volledige mens en als zodanig met de waardigheid bekleed die iedere menselijke persoon heeft. En daarom moet de ongeboren en meest kwetsbare leden van de samenleving het respect krijgen dat hun waardigheid verdient. Tot zover, uit het Doeket. Dus de mens en het leven van de mens verdient bescherming vanaf de ontvangenis, het allereerste moment. En als een mens dan niet kan denken, nog niet kan praten, je kunt wel zeggen dat deze persoon uit mag groeien tot een mens die kan spreken, die talenten heeft. En zo is een mens al in het allervroegste stadium beschermwaardig en verdient het leven van die mens respect en bescherming. De kleinen en de kwetsbaren steunen en behoeden. Niet voor niets dat paus Leo daarom ook in deze maand juli vraagt om te bidden voor het respect voor het menselijk leven. Want dat menselijk leven vanaf het allereerste begin wordt lang niet altijd behoed en beschermd. We zien dat er een toename is van het aantal abortussen. Kinderen die in de moederschoot al worden gedood, die niet de gelegenheid krijgen uit te groeien tot een kind dat in deze wereld Gods schepsel mag zijn. Abortus maakt aan vele levens heel vroeg een einde. En dat terwijl de Heer in het Oude Testament zegt, bij de 10 geboden, gij zult niet doden. In dit verband wil ik een ander boek noemen. Niet de Doeket, die ik al zojuist heb besproken, maar een bijzondere uitgave van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. Die hebben in 2019 een handvest uitgegeven, een handvest voor werkers in de gezondheidszorg. In 2020 is het in het Nederlands vertaald en werd het uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida. En ik raad u zeer aan om dat boek aan te schaffen, omdat het zo helder en duidelijk de waarde van het leven schetst en ook de ernst van het sterven schetst en onderkent hoe beschermwaardig en respectvol het leven is. Het is een prachtig document dat ook voor mensen die in de gezondheidszorg werken een echte richtingwijzer kan zijn. Zij komen heel bijzonder in aanraking met vragen rond leven en dood, met kwesties van abortus en euthanasie. Maar ook dat er soms experimenten zijn met eitjes en met embryo's. Embryo's die toch echt al een persoon zijn en de menswaardigheid uitdragen. Het is duidelijk dat de paus bidt om respect voor het menselijk leven, juist omdat er zoveel voorbij gegaan wordt aan dat leven dat bescherming verdient. En dat er veel velen kiezen voor abortus. En ook dat op heel veel manieren kinderen worden verwekt door IVF. Waarbij niet één embryo, maar meerdere embryo's nodig zijn die als er eenmaal een bevruchting plaatsvindt, de andere embryo's, let wel personen, worden weggemaakt, worden vernietigd. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
in het handvest voor werkers in de gezondheidszorg, uitgegeven bij Bethsaida, is in dat opzicht een goede richtingwijzer. Want als we bidden om respect voor het menselijk leven in navolging van Paus Leo, dan is het goed om ook echt goed de kaders te kennen die belangrijk zijn om het leven te beschermen in alle omstandigheden. En de kaders te kennen die ook in zorg en medische wetenschap niet altijd worden gerespecteerd. Het geschenk van het leven dat respect en bescherming verdient in alle stadia van het leven. We zeiden al dat de kleinsten en de kwetsbaren niet in staat zijn om voor zichzelf het leven te beschermen of zich te verdedigen. Er is sprake van de nood om anderen die hen beschermen en respecteren. Dat geldt bij de allerkleinsten, bij de embryo te beginnen. Maar dat geldt ook voor hen die aan het einde van hun leven kwetsbaar worden door ziekte en lijden. Ook dan vraagt de Heer dat in het leven dat we van God gekregen hebben niet uit eigen beweging beëindigen. De Heer is de Heer van het leven. En er is geen mens die dat leven kan beëindigen dan God. Je ziet dat ook steeds meer mensen vragen om euthanasie als ze het leven niet meer zien zitten door geestelijk lijden of door fysiek lijden. Bidden we om respect voor het menselijk leven. Om respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van het leven als een geschenk van God. Abortus, euthanasie en ook IVF-behandelingen staan haaks op het respect en op de bescherming van het leven. En daarom dat de paus met ons daarvoor bidt, opdat mensen niet alleen het leven als maakbaar zien, maar allereerst als van God afkomstig. Omdat het leven van God gekregen is en een geschenk, kun je niet zeggen dat je recht hebt om het leven te beëindigen. Als men tegenwoordig in debatten over abortus zegt dat het een vrouwenrecht is, dan kun je dat niet volhouden als je beseft dat het leven een gave Gods is. En trouwens, niet alleen de vrouw is in het geding bij abortus, maar ook het kind in haar schoot. En die verdient respect en vrijheid, maar kan zelf niet in vrijheid kiezen omdat het nog ongeboren is. Nee, als men spreekt over een mensenrecht en men dan doelt op abortus, dan is dat ver verwijderd van wat de kerk ons leert over het leven als geschenk van God en als verantwoordelijkheid van iedere mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Het geldt ook over het eind van het leven. Heb ik recht op sterven? Nee, ik zal sterven, want we zijn kwetsbaar. We hebben recht op goede zorg. We hebben recht op aandacht en werkelijke belangstelling. Het is me opgevallen dat mensen die een doodswens hebben omdat ze ziek zijn, heel vaak bepaald worden door de angst om te sterven. Hoe ga ik sterven? Wat maak ik allemaal nog mee? Maar als duidelijk wordt dat iemand omringd wordt met zorg en aandacht, dan is die doodswens bij veel mensen alweer veel minder. Waar het gaat om euthanasie, betekent dat niet dat de kerk geen oog heeft voor lijden en pijn. De kerk zegt zelfs dat mensen wanneer ze lijden en ziek zijn, steeds opnieuw de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben en ook de pijnbestrijding die ze nodig hebben, de verlichting van hun lijden. In ons gewone spraakgebruik
wordt dan gesproken over passieve euthanasie. Wat voor de kerk niet juist is. Want euthanasie is het actief beëindigen van het leven. Terwijl wanneer men pijn bestrijdt, men lijden verlicht en door die handelingen eerder komt te sterven, dan is dat niet de intentie en het hoofddoel geweest van de zorg en de aandacht. Nee, we mogen er alles aan doen om lijden en pijn te verlichten. En dat is heel iets anders dan het regelrecht beëindigen van het leven door euthanasie. Als de paus vraagt om te bidden voor respect voor het leven, dan kan dat niet betekenen dat abortus een mensenrecht is, maar kan het ook niet betekenen dat euthanasie een vrije keuze is. Wel respect voor de mens, dat zorg en aandacht nodig is. Voor iedere mens die geschapen is in Gods beeld en gelijkenis, en waarbij de kerk zal zeggen dat een actieve beëindiging door abortus of euthanasie nooit de oplossing is die past bij de mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. En daarom wat de paus zegt, dat we respect hebben voor de bescherming van het leven in alle stadia en erkennen dat het leven een geschenk is van God. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het geloof. Wij danken u dat uw Zoon Jezus in deze wereld is gekomen, is mens geworden zoals wij. Hij heeft ons leven meer dan ooit geheiligd. Door zijn liefde en barmhartigheid. Door zijn trouw. Als we uw Zoon volgen, dan mogen ook wij het leven behoeden. Als wij uw Zoon volgen, mogen wij beseffen hoe Hij zijn leven gegeven heeft om ons te verlossen. Pijn en lijden zijn niet een doel op zich. En sterven en leven liggen in uw hand. Wij vragen u, help ons om eerbied te hebben voor het leven dat wij ontvangen hebben. Ook eerbied te hebben voor ons eigen leven. En dat we als mens mogen groeien in het besef dat wij een maaksel zijn van uw handen, eerbiedwaardig en bijzonder. Help ons om in onze samenleving ook meer doordrongen te raken opnieuw van de waarde van het leven. En dat mensen die opkomen voor het leven, hoe klein en kwetsbaar ook, gehoord mogen worden in onze tijd, in onze samenleving. Dat we nooit vergeten dat u ons leven bestemming en betekenis geeft. En dat we nooit zelf rechter worden over het begin en het einde van ons bestaan. Heer, help ons om van u te getuigen. In ons leven, in ons spreken, ook in het respect dat wij betonen aan anderen die kwetsbaar zijn en klein. Zegen alle mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, dat ze steeds voor het leven mogen kiezen en mogen bouwen aan een cultuur van leven in plaats van een cultuur van de dood. En we willen bidden met Maria, die de moeder is van uw Zoon. Maria, die het leven ontvangen heeft toen ze overschaduwd werd door de Heilige Geest, maar die ook moest meemaken hoe gruwelijk de dood was van Jezus aan het kruis. Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 14e week van het jaar leidt de kerk ons binnen in de eucharistie met de woorden: Zo spreekt de Heer. Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: Nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: De vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Jezus door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak hij tot zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bij hem die bij het zien van de menigte door medelijden bewogen werd. Voor ik begin te bidden is het goed te zien hoe hij te doen heeft met mijn eigen uiteenliggende, vrooiende gedachten en gevoelens. In dit uur van gebed wil hij mijn herder zijn. Wil hij mij rust en verlichting schenken. Ja, hij zelf wil bidden in mij. Dat kan mij losmaken van een al te grote bedrijvigheid en zorgelijkheid, kortom van een schadelijke vorm van ikgerichtheid. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik stilstaan, de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet, door medelijden bewogen en bereid om er alles aan te doen. In eerbiedige dankbaarheid maak ik een gebaar van eerbied en aanbidding. Ik maak me klein, zodat hij me nog beter kan helpen. Ik neem de houding van het gebed aan. Een houding die mij het meeste helpt in het besef te blijven van zijn herderlijke zorgzaamheid voor mij. In die houding vraag ik onder genade dat ik met heel mijn leven georiënteerd mag blijven op zijn herderlijke zorgzaamheid. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor het geheim binnen te gaan, waarlangs God de Vader ons heeft willen verlossen, het geheim namelijk van zijn Zoon, die voor ons mens is geworden en die in het geheim van de zending van zijn leerlingen zijn eigen geheim voortzet in de geschiedenis, in de kerk. Ik doorloop in het kort de geschiedenis. Jezus ziet de menigte tegenover zich en voelt medelijden met hen. De leerlingen ziet hij er tussenin, tussen zichzelf en de menigte. En aan die leerlingen deelt hij een rol toe. Zij moeten de gevoelens van zijn barmhartig hart gaan vertolken, want barmhartigheid is de eigenlijke inhoud van Jezus' leer en van Jezus' daden. En die geschiedenis gaat door tot op de dag van vandaag, tot op dit ogenblik. Nu ik me in het gebed laat vormen in de gevoelens van Jezus' heilig hart, leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Om het gevaar te verkleinen dat ik in mijn eigen gedachtenwereld gevangen blijf, stel ik me ook de plaats voor waar dit geschiedde. Ergens in het zacht glooiende land van Galilea. Eventueel stel ik me de plechtige feestelijke sfeer voor van een priesterwijding of van een vormsel. En tenslotte vraag ik
ook op dit punt om genade, de bijzondere genade die ik verlang te krijgen, een innerlijke kennis van Christus de Heer. Een kennis die ontstaat vanuit een liefdevolle beschouwing van zijn persoon. De overweging. Het gaat in dit evangelie over een strijd tussen Jezus en de slechte geesten. Maar het gaat ook om een strijd tussen hem en de fariseeën en de schriftgeleerden, die met hem twisten door zijn goede bedoeling, de bedoeling van de Heilige Geest, verkeerd uit te leggen. De fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Ook in de eerste lezing is er een strijd. Een strijd tussen Jacob en die man in zijn droom. En om dit enigszins te kunnen situeren, moeten wij weten dat deze strijd plaatsvindt op een heel spannend moment in het bestaan van Jacob. Hij is namelijk op de vlucht voor Esau. Er hangt een verzoeningspoging in de lucht, maar dat kan evengoed omslaan tot een moordpoging. Hij moet de rivier de Jordaan oversteken bij een oversteekplaats, het wet van de Jabok, een minder diepe plaats in de rivier. En hij doet dat met vrouw en kinderen, met zijn haven en goed. Een gevaarlijke onderneming. En hij worstelt dan ook met de macht van de stroom. Hij is er met heel zijn kracht, met heel zijn verantwoordelijkheid bij betrokken. Hij heeft zorg voor vrouw en kinderen, voor zijn beesten. En achter zich bevindt zich zijn doodsvijand, zijn broer Esau. En eindelijk heeft hij zijn vrouw en kinderen veilig door de stroomversnelling heen naar de andere kant geloodst. En dan blijft hij alleen achter. Hij ontspant zich en valt in slaap. Maar in zijn slaap, zoals dat bij mensen pleegt te gebeuren als ze iets heel spannends hebben meegemaakt, worstelt hij verder. De geestelijke worsteling gaat door. De worsteling met de rivier en met een man. En door dat psychische gebeuren heen ervaart Jacob een andere macht. Hij beseft dat hij te maken heeft met die vreemde maar betrouwbare God, die hem al eerder heeft bijgestaan, de God die zijn vaderen Abraham, Isaac vereerden, de God die zich een naam had verworven in zijn familie en die hen had bijgestaan wanneer zij te worstelen hadden, zoals hij nu op zijn levensweg met gevaarlijke machten, moeilijke situaties, met plaatselijke machten en goden. Maar Jacob wilde weten of dat ook werkelijk de God was die zijn familie altijd had vereerd. En daarom vroeg hij hem naar zijn naam. Nu vroeg Jacob: maak mij uw naam bekend. Maar de man zei: waarom vraagt ge naar mijn naam? Geen naam dus. Net zoals bij Mozes. Want onze God is niet een God zoals de plaatselijke goden, zoals de geestelijke machten die het leven van mensen beheersen, die hebben een naam. Die zijn te plaatsen met een welomschreven functie, een actieradius en een rechtsgebied, jurisdictie. Onze God echter, de God van Abraham, van Isaac en dus ook van Jacob, is een God boven alle plaatselijke machten en krachten. En dat geeft die God iets ongrijpbaars, iets onnoembaars. Iets niet te plaatsen, maar ook niet te manipuleren, niet in de hand te nemen. God maakt daar geen misbruik van. Hij stelt zijn superieure boven alle machten uitstekende kracht in dienst van het welzijn van mensen. En als God op Mozes verzoek zichzelf bekend maakt, is dat geen gewone naam, geen naam waarmee God zijn identiteit als het ware prijsgeeft. Het is een functienaam. Dat is een naam die, hoewel God zijn naam niet bekend wil maken, niet bekend kan maken omdat hij God is, dient om God toch ergens te plaatsen. Zo'n beetje in de geest van: wees nou maar niet bang, je hoeft van mij niet bang te zijn, ik ben de aanwezige. Een beschermende God. Bij hem komt een gevoel van geborgenheid over je. Een soort oergeborgenheid, een oerveiligheid. En met die macht om je heen kan je niets overkomen.
Je bent altijd en overal veilig bij mij. Hoe dikwijls zijn mensen niet in de macht en de greep van een sterke vijand? Dan verzetten zij zich innerlijk, zij worstelen, zoals Jacob. Maar midden in die worsteling ervaren zij soms een andere macht. Een geruststellende macht. Een God van mensen. Een God die mensen in een gevecht met ziekte, vernedering, lichamelijke onmacht, persoonlijk bijstaat. En dan zegt het gelovige Israël: de Heer is mijn licht en mijn heil. Ik zal niet vrezen, want gij zijt bij mij. Ik ben bij je. Kijk nu eens naar Jezus in het evangelie. Daar is nu die macht die zich van achter de werkelijkheid toont. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk. God is koning. Hij is de Heer boven alle machten en krachten. En wat is daarvan het bewijs? Hij genas alle ziekten en kwalen. En waar kwam die bewogenheid om ziekten en kwalen te genezen? Waar kwam die bewogenheid van hem nu vandaan? Wat zijn nu zijn eigenlijke beweegredenen? Hij werd door medelijden bewogen. Achter alles steekt een zorg als van een moeder. Achter alles steekt de hand van een vader. De hand van een Abba. De Heer is mijn licht en mijn heil. Hij weet van mijn worstelen en strijden. Hij haalt mij er doorheen. Niet eromheen, niet er langsheen, niet eronderdoor, niet er bovenuit, maar er doorheen. Jezus ging rond. Jezus gaat zijn weg, ongeacht de bedenkingen van de mensen. Heeft iemand hem nodig, dan komt hij ook. En waar hij welkom is, komt Gods koningsheerschappij. Zacht, mild, mededogend, barmhartig. Jezus geeft ons een voorbeeld hoe mensen kunnen dienen met macht. Anderen ten dienste kunnen staan met hun macht. Ondanks de tegenwerking van de fariseeën gaat Jezus rond door alle steden en dorpen, zo staat het er, maar dat is eigenlijk een suggestieve manier van spreken, dat het meer is dan het louter rondgaan. Het is het rondgaan, het is het Jezus medelijden dat rondgaat, zodat het alle steden en dorpen kan bereiken. En niet alleen toen, maar ook nu. Soms denken mensen: ziet God mij wel? De gedachte van Gods persoonlijke liefde kan verstikt raken door hun zorgen. En in het gebed krijgt God de kans om ieder persoonlijk te raken. En als Gods zorg voor jou persoonlijk in het gebed heeft geraakt, ga je ook anders zorgen voor anderen. Minder bezorgd, minder tomberig. God is je koning. Onderrichtend en genezend. God gaat door. Ook als mensen hem willen tegenhouden. Met het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen. Jezus' macht is medelijden met de mensen in nood. Dienst van het medelijden in plaats van macht om te heersen. Hij overwint door de macht van de dienst. Jezus oefent macht uit door de dienst van de barmhartigheid in de bewogenheid van het medelijden. Aan het eind is het zaak de vrucht van het gebed over de drempel van het gebed mee te nemen het gewone leven in, bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, de leerlingen, Jezus en de Vader op de achtergrond. In het gesprek met Jezus kan ik erop letten hoe hij in mij spreekt en hoe hij mijn voorspreker wil zijn bij zijn Vader. En daarom ook eindigen met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, en toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte: het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest en ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mis ten einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde haar dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders. En ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. Anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
2: Getuigenis van Emma Haratunyan uit Gyumri, Armenië. Uw radio heeft mijn geloof in God versterkt. Je legt alles zo diepgaand uit dat het mogelijk is om dichter bij God te komen en Hem te leren kennen. Je programma's zijn zo bemoedigend. Ik hou vooral van die over gezondheidszorg, die me veel helpen in mijn dagelijks leven. Ik hou van de specifieke liedjes en muziek die je kiest. Ik ben dankbaar voor het Eco Morning programma en de wijsheid die je overbrengt.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met. Ja, vandaag mag ik verwelkomen een gast. Dat is Laurens Umans. Dag Laurens.
2: Hallo.
1: Ja, hartstikke fijn dat je hier bent. We gaan het over een heel mooi en leuk, mooi onderwerp hebben. Maar eerst even, ja, voor de luisteraars. Laurens Umans, wie is dat? Wie zit er hier tegenover mij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die stel ik mezelf ook dagelijks. Maar nee, ik ben Laurens Umans. Ik ben theatermaker. 66 jaar. Ik heb twee zoons nu van 27 en 29... die ik echt met alle interesse volg op hun levensweg. Dat is echt, ja, heel spannend, vind ik. Ze zijn nu alle twee afgestudeerd en nu komt de volgende fase van het leven. Welke weg kies ik? Welke kansen heb ik? Krijg ik? En een superlieve vriendin waar ik heel gelukkig mee ben.
1: Ja, ja, ja. Nou, jij bent hier omdat je regisseur bent van een theaterstuk.
2: Ja.
1: Schreeuw in de ruimte.
2: Ja.
1: En waarom ik jou heb uitgenodigd, vind ik toch even fijn om te vertellen aan de luisteraars, is eigenlijk twee aanleidingen. Dat is namelijk dat 17 oktober is de Wereldarmoededag, noem ik het even. Er zijn wat verschillende woorden voor, maar in ieder geval een dag waarop er speciaal aandacht gevraagd wordt over de hele wereld, hè, voor mensen die in armoede, in ernstige armoede leven, om daar, ja, meer open voor te staan, zeg maar, om daar begrip voor te krijgen. En de paus heeft onlangs zijn eerste exhortatie eigenlijk gepubliceerd.
2: Dat hoor ik, ja.
1: En daarin staat ook eigenlijk de zorg voor de armen centraal. Dus dat is wel heel mooi. Dilexité heet dat. Maar goed, jij bent hier. Dat toneelstuk, Schreeuw in de ruimte. Vertel even, waar gaat dat over?
2: Mag ik dat beginnen bij Jozef Wrzinski?
1: Ja, dat is denk ik heel goed.
2: Ja, want dat is de man naar wie wij genoemd zijn. Onze stichting, onze theaterstichting heet de Jozef Wrzinski Cultuurstichting. En die is genoemd naar een Franse priester die zelf in hele diepe armoede is geboren in 1917. Mm-hmm. En die op een gegeven moment heeft hij een verhaaltje over zijn jeugd. En hij schreef van, ja, de armoede in mijn gezin, in ons gezin, was zo ernstig dat ik op een gegeven moment uit een soort van vlaag van paniek met mijn speelgoedpistooltje naar het café in de buurt ben gelopen, waarvan ik wist dat daar gekaard werd om geld. Toen was hij 5 jaar of zo.
1: Och, ja.
2: Daar naar binnen is gelopen en geroepen heeft van handen omhoog en het geld van de tafeltjes heeft gepikt.
1: Ja.
2: En dat is een soort van voorbeeld van de paniek van armoede eigenlijk. En omdat hij vrij obstinaat was daardoor, was de hele omgeving er op een gegeven moment het erover eens, ook zijn moeder, dat hij naar een weeshuis moest.
1: Oh.
2: Omdat hij daar een vak kon leren.
1: Ja.
2: Maar op de avond voordat hij naar het weeshuis gestuurd zou gaan worden, toen zei zijn moeder van, nee, jij bent geen wees, jij hebt een moeder, jij blijft hier.
1: Mm, gelukkig.
2: Gelukkig.
1: Gelukkig, ja.
2: En dan besluit hij dat verhaal af met dat hij schrijft van, het is dankzij mijn moeder dat ik mij ben gaan inzetten voor de allerarmste gezinnen.
1: Ja.
2: En dat heeft hij eigenlijk zijn hele leven gedaan, tot op zijn laatste ademtocht. En hij is voor mij, voor ons, een enorme grote inspiratiebron.
1: Ja.
2: Maar goed, over hoe wij de stichting hebben opgericht komen we misschien nog. Maar op een gegeven moment kwam ik in aanraking met mensen in armoede. Omdat een mevrouw, Alwien de Vos van Steenwijk, een Nederlandse dame, mij introduceerde bij het gedachtegoed van Joseph Rosinski. Ik heb hem zelf nooit gekend, want mm-hmm. hij is in 1988 gestorven. Maar introduceerde bij zijn gedachtegoed, onder andere door middel van een boek dat hij geschreven had toen hij priester was in een daklozenkamp vlak buiten Parijs.
1: Ja.
2: Dat was van 1956 tot 1971 woonde hij daar. Net als 2.500 andere mensen in een golfplatenhut.
1: Ja.
2: Zonder een enkele voorziening. In de modder, in de herfst, in de stoffige hitte, in de zomer. En in dat boek beschrijft hij het leven in armoede gezien door de ogen van kinderen.
1: Och, ja.
2: En dat boek dat kreeg ik opgestuurd van Alwien de Vos van Steenwijk. En ja, dat raakte me enorm. Vanuit zijn eigen ervaring van armoede, zijn eigen geschiedenis van armoede, weet hij zo goed in de huid van die kinderen te kruipen. En hij schrijft dan over hoe is het voor die kinderen om naar hun eigen ouders te kijken. Hoe is het naar de politie te kijken, naar de verpleegkundigen, naar onderwijs, het personeel. Naar de omgeving.
1: Mm-hmm.
2: En wat hij dan laat zien is dat die kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden.
1: Ja, ja.
2: Maar dat ze ook een heleboel niet begrijpen waarom het zo is.
1: Hmm.
2: Waarom is het zo in de wereld?
1: Ja, ja,
2: die
1: ja.
2: vraag kunnen kinderen zich vandaag de dag nog steeds stellen. Hè?
1: Ja.
2: Onvoorwaardelijke liefde van de kinderen voor hun ouders. Maar ook andersom. Hè? Dat beschrijft hij ook heel mooi. En dat heeft me ontzettend geraakt. En toen op een gegeven moment kwam ik dus in aanraking met gezinnen in armoede. Omdat Alwien de Vos van Steenwijk mij bij hen introduceerde. En toen had ik net dat boek gelezen en ik ben me echt wezenloos geschrokken.
1: Hmm.
2: Over hoe de mensen leven, moeten leven als gevolg van armoede.
1: Ja, en dat was gewoon hier in Nederland.
2: En
1: hè?
2: Dat was hier in Nederland. En ik was toen halverwege de 40 en ik was een maatschappelijk betrokken theatermaker.
1: Ja.
2: Maar ik had werkelijk geen flauwe notie van het feit dat er in Nederland mensen in armoede leefden. Ik ben geboren in het Gooi. Nou, daar is armoede ook, maar dat is natuurlijk heel erg onzichtbaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gekke is dat het mij in de kerk eigenlijk ook nooit verteld was.
1: Ja.
2: Er werd eigenlijk, tenminste, misschien heb ik het niet gehoord hoor, en werd het wel gezegd. Maar, nou, laten we dat zeggen, tot mij is het in ieder geval niet doorgedrongen. En toen kwam ik met de mensen in aanraking en de manier waarop de mensen worden bejegend, de manier waarop er over mensen wordt gedacht,
1: mm-hmm.
2: Het zijn geschonden mensen. Dat zie je ook aan de buitenkant. Dat het geschonden mensen zijn. En die eigenlijk door de samenleving terzijde worden geschoven. Het is niet voor niets dat ik het nooit weer had geweten. Want het op de een of andere manier, de laatste jaren is het beter geworden. In ieder geval, ik kwam met zijn aanraking en ik was totaal, ik vertelde dit verhaal een keer aan een mevrouw en die zei dat het was een soort van bekering.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel het goede woord.
1: Ja, ja.
2: Wel het goede woord.
1: Want jij hebt toen ook een soort keuze gemaakt voor hoe jou jouw beroep dan wilde vormgeven.
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment, kijk, Alwien de Vos van Steenwijk, dat was heel lang de rechterhand van Joseph Rosinski geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: En ik mocht haar interviewen in het kader van een tv-programma van de RKK.
1: Oké. Okay.
2: En daardoor raakte ik heel erg geïnteresseerd in wie die Joseph Rosinski nou eigenlijk was. Want dat was alles waar ze over sprak, waar het hart vol van is, stroomde de mond van over. En dat was bij haar zeker het geval. En we raakten bevriend. En zij vroeg aan mij, hoe doe je dat nou eigenlijk, dat acteren, hoe doe je dat? En ik vroeg, wie was die Joseph Rosinski? En die twee dingen die kwamen op een gegeven moment bij elkaar. Ze belde mij op en ze zei, Laurens, jij gaat een film maken over het boek Job.
1: Oké.
2: Gezien door de ogen van mensen in armoede. Hoe mensen in armoede dat boek lezen, verstaan en aan ons terugvertalen.
1: Ja.
2: En ik stond echt te trillen op mijn benen. Want er komt niet elke dag iemand naar je toe die zegt, jij gaat een film maken.
1: Nee.
2: Ik zeg, ja Alwien, ik vind dat fantastisch. Maar ik heb één probleem. Want ik ken helemaal niemand die in armoede leeft. Dus hoe moet ik nu... Ja, maar dat ging ze voor mij oplossen. En zo ben ik met mensen in armoede in aanraking gekomen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ik heb een aantal teksten uit het boek Job meegenomen toen. Ik dacht van, kijken hoe de mensen daarop gaan reageren. Want ik kende niemand in armoede. Ik had dus ook geen idee wie ik tegenover me zou krijgen. Nee. En ja, dat verliep eigenlijk heel organisch. Dus ik had een aantal zinnen en de mensen reageerden daarop door hele levensverhalen te vertellen.
1: Ja.
2: Gebeurtenissen uit hun leven. En daar werd ik mee gewassen. Daardoor gewassen. En die gesprekken waren in Heerlen, terwijl ik in Amsterdam woonde. En ik zat regelmatig in de trein terug. Helemaal, ja, in het Frans heb je een woord dat heet bouleversant. Omvergeworpen door datgene wat ik hoorde. En regelmatig zat ik ook te huilen om wat ik had gehoord.
1: Ja.
2: En toen hebben we die film gemaakt. En toen dacht ik, ik wil ook niet meer terug naar mijn reguliere theaterleven. Ik wil het verhaal van die mensen op het toneel brengen.
1: Ja.
2: Want zoals ik dat verhaal niet kende, zullen er ongetwijfeld heel veel mensen in Nederland zijn die het verhaal ook niet kennen. Door de mensen zelf gespeeld.
1: Ja, mag ik even een vraag stellen? Ja. Iets te, want het is heel mooi zoals je zegt. Je was eigenlijk onvergeblazen en zelfs ook dat je moest huilen. Was dat dan echt vanwege de eigenlijke verhalen of de manier waarop?
2: Dat is het totaal.
1: Het is het totaal.
2: Het is de presentie van de mensen. Het is het verhaal op zichzelf.
1: Mm-hmm.
2: Want dat verhaal gaat vaak over hun plek in de maatschappij en hoe er tegen hen wordt aangekeken. En hoe de samenleving niet is ingericht op hun bestaan.
1: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld door het sturen van ongelooflijk ingewikkeld leesbare brieven die je niet begrijpt. Waar je er wel naar moet handelen. Hulpverlenende instellingen die ook niet altijd heel even meedenkend zijn. Maar daar kunnen we het misschien straks nog over hebben.
1: Ja.
2: Want ik wil niets ten nadele van hulpverlenende instanties zeggen. Integendeel. Want dat zijn allemaal mensen die vanuit idealisme hebben gekozen om in de hulpverlening te werken. Dat is het. En ook hun verschijning. Hun verschijning, de manier waarop ze het vertellen, de emotionele geladenheid waarmee ze het vertellen.
1: Ja.
2: Ja, en dat trof me gewoon recht in het hart.
1: Ja, ja, ja. En toen ben je dus, want dat zei je al, toen ben je ook gaan werken met. Hè? Want dat is uiteindelijk, je zegt al, hè, dus dat theater, je wilde hun verhaal op toneel brengen.
2: Ja. Ja. Ja. Je weet niet waar je aan begint. Je weet echt niet waar je aan begint. We bestaan dit jaar, onze stichting bestaat dit jaar 25 jaar.
1: Ja.
2: Die zijn omgevlogen. Dat is werkelijk. Je denkt van. En zoveel meegemaakt. En we hebben door heel Nederland gespeeld. In samenwerking met de katholieke kerken, de lokale parochies. Met de protestantse kerken. Ook met MBO, HBO opleidingen. Van alles. We maken niet voorstellingen met een religieuze boodschap of een politieke boodschap. Maar het gaat om het menselijke verhaal. De manier hoe wij ons als stichting hebben ontwikkeld. Dat alles. Want kijk, het is geen baan van 9 tot 5. Het is niet zo dat ik om 5 uur wegga en dat als iemand dan zegt, ja, ik heb nog een probleem met de schuldhulpverlening, dat ik zeg, ja, sorry, het is 5 uur. Dus we leven ook samen. We werken samen en we leven samen. We delen heel veel van het leven samen. En dat is ook nodig, want anders krijg je het verhaal van de mensen nooit op hun manier, op de juiste manier, zoals zij het beleven. Want daar gaat het om, op het toneel.
1: Ja, ja, ja. Er moet ook een hele goede vertrouwensband zijn.
2: Ja, dat
1: lijkt
2: ook,
1: mij.
2: Dat ook. Maar ik moet het ook als man die niet in armoede is geboren, doorgronden.
1: Ja.
2: Wat het is dat zij meemaken. Niet hè? Op emotioneel niveau, maar ook op spiritueel niveau.
1: Ja. En in
2: nou,
1: de loop...
2: en dan komen we... Ja. Ja, gaan we door?
1: Nou, in de loop van die 25 jaar hebben jullie diverse voorstellingen gedaan. En ben je met meerdere mensen, zeg maar. Het is niet één groep die dat 25
2: er
1: jaar al
2: doet.
1: Er
2: komen mensen, die sluiten zich bij ons aan, dan gaan ze weer weg en zo.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar
1: ja,
2: we zijn wel een theatergroep.
1: Ja.
2: Mensen denken soms van, oh, ze maken een voorstelling in die gemeente met de mensen daar. En dan in die gemeente met die mensen daar. Nee, we zijn gewoon een theatergroep met een thuisbasis.
1: Oh, oké, okay. Ja. En nu, maar die loopt denk ik al wat langer. Of is misschien zelfs al eerder is gespeeld. Is er dus de...
2: Schreeuw in de ruimte.
1: Ja.
2: Die voorstelling. Die hebben we gemaakt op dringend verzoek van moeders in armoede. En dat was naar aanleiding van twee zaken. Het ene was de berichtgeving over de toeslagenaffaire.
1: Ja.
2: En het uithuisplaatsen van kinderen. Het andere was dat wij in ons 25-jarig bestaan... best wel met enige regelmaat met die situatie geconfronteerd zijn. En dat was op dat moment dat de dames naar mij toe kwamen om te zeggen, wij willen hier een voorstelling over maken, ook weer aan de hand.
1: Ja.
2: Alleen bij de dochter van een van de speelsters.
1: Oké, okay. Ja, ja.
2: En dat is natuurlijk wel vaker te sprake geweest van, willen wij daar ook iets over zeggen? Maar ik heb dat altijd een beetje van me afgehouden. Ik ben een man, ik ben niet in armoede geboren. En het is een onderwerp dat kan wel polariserend werken. En daar
1: waarom?
2: Zijn we...
1: Waarom? Hoezo bedoel je dat?
2: Omdat het bij de moeders... Kijk, de vaders kunnen we het ook over hebben, hoor. Maar we hebben de voorstelling expres gemaakt met moeders. Omdat er ongelooflijk veel emoties mee
1: loskomen
2: gemoeid zijn.
1: Eigenlijk ook. Ja, ja, ja.
2: Ja, dat bedoel... En die emoties vertalen zich... het zijn hele heftige emoties. Dat kan je je misschien voorstellen. Als je kind wordt weggehaald met of zonder goede reden. Maakt eigenlijk niet uit. Je ziet je kind gewoon weggehaald worden.
1: Ja.
2: Waar je bij staat. Bij wijze van... Hè? Dus er is heel veel woede, angst, wanhoop. En die emoties zijn zo groot dat ik denk van, als je die echt zoals het zich in het hart van de dames afspeelt op het toneel gaat brengen, dan jagen we het publiek de zaal uit.
1: Ja, ja, ja, want dat is ook voor het publiek kan dat beangstigend bijna zijn,
2: juist,
1: misschien.
2: Juist, ja, juist. En wij maken theater om mensen samen te brengen en verbinden rondom mensen in armoede, rondom hun leven. Dus ik heb het lang een beetje bij me weggehouden, maar het kwam nu weer zo dichtbij dat ik dacht van ja, en de vraag was zo nadrukkelijk gesteld ook, dat ik dacht van ja, ik kan me nu niet meer daar
1: aan onttrekken
2: aan
1: eigenlijk.
2: Onttrekken.
1: Ja.
2: Ook omdat het natuurlijk heel erg in het nieuws is.
1: Ja, ja. Ik ga jou even onderbreken, Laurens. We gaan er zo over door, absoluut. Maar ik denk dat het een mooi moment is om heel even naar muziek te luisteren. Nou heb je een paar nummers uitgekozen, een paar liederen. Welke zou je willen laten horen?
2: Nou, daar zou ik nu Marisa willen, want dat is een hele mooie vrouw, Portugese zangeres.
1: Ja.
2: Nou, laten we luisteren. Het is...
1: Ja, want nou misschien toch wel leuk, want mijn Portugees is... Povre, zeg maar.
2: Nou, povo, het gaat over povo, het gaat over armoede.
1: Ja.
2: Maar mijn Portugees is ook 0, nada. Dus het gaat over armoede. Ik hoorde dit lied in een café in Porto. En toen dacht ik, oeh, dat is prachtig.
1: Prachtig, ja. Ja. We gaan er naar luisteren. Gezongen door Marisa. En dan zijn we hier zo weer terug aan tafel met Laurens Umans.

0: Ja, en dat was Marisa, Portugese zangeres. Met een prachtig lied. We zijn hier aan tafel in gesprek met Laurens Umans over de theatervoorstelling Schreeuw in de Ruimte. Nou, je hebt al uitgebreid uitgelegd dat de Jozef Rzinski Stichting, die deze voorstelling verzorgt, maakt onder jouw leiding. Dat gaat over armoede, maar dat de mensen die het spelen, dat dus mensen zijn die zelf ook in armoede leven. Of
1: ja,
0: geleefd hebben.
1: Tegenwoordig noem je dat dan ervaringsdeskundigen in armoede.

0: Kijk, op het moment dat de dames en ik zeg maar tot een akkoord komen van oké, we gaan die voorstelling maken, dan begint er natuurlijk een heel proces.
1: Ja.
0: We hebben twee dingen gedaan. Ik heb heel lang naar ze geluisterd. Juist omdat ik een man ben en niet in armoede geboren ben. Dus in een huiskamersetting heb ik heel lang geluisterd naar de verhalen van de vrouwen. En ze vulden elkaar natuurlijk onderling aan.
1: Ja.
0: En ik stelde af en toe een vraag om mijn vinger erachter te krijgen. En daaruit is dan op een gegeven moment de tekst tevoorschijn gekomen. En dat soms heb ik een stukje geschreven. Soms hebben zij een stukje geschreven. Soms schrijven we samen. Ik had bijvoorbeeld een monoloog geschreven voor een van de actrices. Waar ik zelf van dacht, ja, dat is wel oké. Maar ik mis iets. Dus ik heb die actrice gebeld en zij reageerde erop. En toen hebben we het met haar. Hebben we het samen de puzzel gelegd eigenlijk. De volgende fase is dat je dat dan gaat repeteren. En dan ga je zoeken van oké, want wat je ook van tevoren wil weten is wat vertellen we wel.
1: Ja.
0: En wat vertellen we niet.
1: Ja.
0: Want er zijn ook dingen die je niet wil vertellen. Kijk, het zijn voorstellingen. En deze is natuurlijk bij uitstek gebaseerd op autobiografische ervaringen. Ervaringen van de mensen zelf. Als het publiek komt kijken, dan weten zij dat ook. Het publiek weet dat. Maar... het is niet zo dat het publiek uitgenodigd wordt om na afloop met de spelers het hemd van het lijf te vragen.
1: Ja, ja.
0: Dus het moet niet impertinent worden dat het publiek te diep in het privéleven. Het gaat uiteindelijk om de boodschap.
1: Ja, ja. Ja, want eventjes misschien als intermezzo, hadden we het net tijdens de muziek even over. Het theatergezelschap bestaat dus inderdaad uit mensen die zelf ook in armoede leven. Dat kennen in ieder geval. Maar het zijn niet betaalde acteurs. Het zijn dus mensen die dit doen.
0: Die heel erg bevlogen zijn om hun verhaal via het toneel aan de wereld kenbaar te maken. Omdat er heel veel misverstanden zijn rondom armoede.
1: Mm-hmm.
0: Armoede is hun eigen schuld. Het zijn allemaal slechte vaders en moeders. Het zijn verslaafden. Er zijn heel veel. Toen ik net met dit werk begon, vroeg mijn vader na enige tijd van: en hoe is het met die zwervers? Ik zeg, pa, het zijn geen zwervers, het zijn gezinnen.
1: Ja.
0: Die hebben een huis en ze wonen in een huis. Maar ze zijn heel arm. Een paar weken later mijn moeder en Laurens, hoe gaat het met die zwervers? Ik zeg, mam, het zijn geen... Dus er is een bepaald soort van beeldvorming die gewoon helemaal niet klopt.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt ook wel eens gezegd van, dat zijn de zwaksten. Ze zijn sociaal zwak.
1: Ja.
0: Nou... Ik kan je op een briefje geven, na 25 jaar lang werken met ze. De mensen zijn niet sociaal zwak. Als er een groep mensen is die voor elkaar opkomt, met elkaar door het vuur gaat, dan zijn het mensen in armoede. Die alles delen ook met elkaar. Als iemand iets nodig heeft, er wordt gedeeld. Dan geef ik een heel rooskleurig plaatje, want er is ook veel ruzie en nijd en alles. Net als in de gewone grote mensenwereld. Maar de mensen zijn niet sociaal zwak. Dat zij anders communiceren dan op het Binnenhof, dat is zo klip en klaar. Dat is klip en klaar. Maar je vraag was?
1: Ja, nou, je was aan het vertellen over inderdaad deze voorstelling. Mm-hmm. Hè, dus Schreeuwen in de Ruimte. Dat samen met de acteurs heb jij besproken, geluisterd, teksten geschreven. En mijn vraag ging erom dat zij spelen dit dan. Zij doen dit omdat ze eigenlijk voor meer mensen... Hè, zij weten dat zij voor meer mensen spreken.
0: Ja, ze zijn eigenlijk een soort van ambassadeurs voor iedereen die niet de kans heeft om hun verhaal op het toneel te brengen.
1: Ja, ja.
0: Kijk, want op het moment dat je... Stel je zit... in een gesprek met de gemeente of zo.
1: Ja.
0: Je kan niet het achterste van je tong laten zien. Want je bent totaal afhankelijk van die andere kant.
1: Ja.
0: Van de goedgunstigheid van de andere kant. Op het toneel kan je alles zeggen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk zijn er natuurlijk morele en ethische keuzes en zo. En je hebt te maken met kunst, met schoonheid. Maar je bent vrij om te praten zoals je verhaal te vertellen zoals jij het ervaart.
1: Ja. Ja.
0: En dat is voor mensen in armoede heel erg herkenbaar als ze komen kijken.
1: Ja.
0: Voor mensen die niet in armoede leven, want wij spelen voor een breed publiek, kan dat dan zo?

0: soms confronterend zijn. Niet omdat wij grof taalgebruik bezigen, want helemaal niet. We tonen de wereld zoals die is, de wereld van armoede, gezien door de ogen van mensen zoals zij, mensen in armoede, zoals zij het ervaren. En dan vallen de schellen van de ogen. En dan vinden mensen het confronterend. Zoals het voor mij in het begin dus ook was.
1: Ja,
0: Weet je, het was voor mij ook heel confronterend.
1: Ja, want over het algemeen zullen mensen misschien in theorie wel denken van oké, er zal wel wat armoede in Nederland zijn. Maar kom op, Nederland. Hè? Dat is er toch niet. Of amper. En dan ineens dan word je er dus mee geconfronteerd dat het wel degelijk. En dat het ook heel, hoe zou ik het zeggen, het werkt natuurlijk door. Neem ik aan. Ik bedoel, zo'n gezin wat in armoede opgroeit, dat is niet van de een op de andere dag.
0: Nee.
1: Daar, ja.
0: Er is natuurlijk armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
1: Ja.
0: Er zijn ook mensen die in een armoedeval terechtkomen. Ik was met een van de speelsters vanwege onderzoek naar de inhoud van een voorstelling op bezoek bij een weggeefwinkel. En we spraken met de vrijwilligers daar. En die zeiden van, ja, er komen hier nu mensen. Het was tijdens de financiële crisis in 2008-2009 zo. Er komen nu mensen die hadden een jaar geleden een huis en twee auto's voor de deur. Maar een van hen is ziek geworden. Of een van hen is werkloos geworden. Of ze zijn uit elkaar gegaan. Ze hebben het huis moeten verkopen. Ze zitten met een restschuld en komen nu hier gratis cadeautjes halen voor de kinderen met het schaamrood op de kaken.
1: Ja, ja.
0: En het schaamrood is dan het zichtbare topje van alle ellende die eronder ligt. Dus dat heb je ook. En als je daar eenmaal in terechtkomt, is het zo moeilijk om er weer uit te geraken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met je sociale context. Het heeft te maken met het onderwijs dat je hebt genoten. Het heeft te maken met de geschiedenis van je familie. Is er in jouw familie veel sprake geweest door de generaties heen van werkloosheid of seizoenarbeid bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Ik zat er net in de auto hier naartoe, dacht ik van, 3 generaties geleden waren we allemaal boer of een kleine handelsman. Weet je wel? Dus zo lang geleden is het niet. Maar het is vooral dat armoede zo ongelooflijk vreet aan je menselijke waardigheid.
1: Ja, want kun jij dus die voorstelling samengemaakt, zoals je zei, met de moeders of met de dames die daarin meespelen. Kun je wat voorbeelden noemen of kun je iets over de inhoud van het verhaal? Niet alles natuurlijk, maar iets. Want armoede, laat ik zo zeggen, eigenlijk zoals wij er nu over praten, is het toch een beetje een abstract begrip.
0: Oh.
1: Nou, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk als jij voorbeelden kunt noemen misschien, waar dus deze moeders mee te maken krijgen.
0: Nou ja, kijk, we hebben naast met de moeders te spreken om de voorstelling te maken, hebben we 2 andere dingen gedaan. We hebben wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd. Wat is het verband tussen armoede en het uit huis plaatsen van kinderen? Maar we hebben ook, juist omdat we mensen willen samenbrengen en verbinden, gesproken met werkers in de jeugdzorg.
1: Ach ja, ja.
0: En waar je dan achterkomt, is dat er... En dat begint al in de opleiding. We werken veel samen met mbo en hbo opleidingen. Social work en sociaal pedagogische hulpverlening.
1: Mm-hmm.
0: Voor wie we spelen dan voor de studenten. En een van de redenen om dat te doen is omdat de docenten zelf ook aangeven, ja, er is eigenlijk best wel sprake van vooroordelen.
1: Ja.
0: Mensen weten niet wat het is. En die denken dat het asociale zijn. En nou, dat is dan een van de vooroordelen, of dat het hun eigen schuld is. Kijk, dat kan je de studenten niet kwalijk nemen. Die zijn 16, 17, 18, 19 jaar en die hebben dat ook maar gehoord van ons volwassenen. Dus dat is één ding. Het continu op je tenen moeten lopen omdat je op scheef wordt aangekeken.
1: Hmm.
0: En dat is iets wat je elke dag voelt. Dat voel je in de supermarkt, dat voel je op straat, dat voel je altijd en overal.
1: Ja, ja.
0: Een heel praktisch voorbeeld is dit. Er was een mevrouw die heeft moeten meemaken dat 4 van haar kinderen uit huis geplaatst zijn. Ik ken de precieze aanleiding niet. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat die kinderen komen op een dag weer terug. Dat is na een aantal jaar. In de tussenperiode heb je ze misschien eens in de 6 à 8 weken een keer een middagje kunnen zien. Mm-hmm. Op, maar niet bij hun thuis, maar ergens op een neutraal terrein.
1: Ja.
0: Waar je vaak dan bijvoorbeeld ook niet echt fysiek contact mag maken.
1: Ja.
0: Waar je ook geen cadeautjes mag geven. Dat doen ze omdat ze de kinderen niet willen laten hechten aan de natuurlijke ouders. Want of ze worden geplaatst in een voogdijgezin of in een soort van opvangsituatie met waar meerdere kinderen wonen. En dan komen die kinderen thuis en dan zijn het jouw kinderen, maar het zijn jouw kinderen eigenlijk niet meer. Want je hebt ze een paar jaar niet gezien. Je hebt ze niet echt kunnen meemaken in het opgroeien.
1: Nee.
0: Je hebt ze jouw verhalen niet kunnen vertellen. Je hebt ze niet kunnen
1: opvoeden. En andersom ook niet.
0: Nee. Dus je hebt niks gedeeld. Dus dan moet je weer allemaal opbouwen. Dat gaat niet zomaar van de ene dag op de andere. En bovendien gaat het ook niet eenvoudig. Tegelijkertijd kijken de hulpverlenende instanties, die kijken mee of het goed gaat.
1: Ja.
0: En soms zijn dat meerdere instanties,
1: ja,
0: die elk iets anders van je vragen. Waardoor er bij die ouders verwarring ontstaat over, ja, wat moeten we nu precies doen?
1: Ja.
0: Ze komen ook in een bureaucratische mallenmolen terecht. Want bij elke instantie hoort een papierwinkel. Goed, dat moet je allemaal doorheen. Dan op een gegeven moment wordt jouw dochter zwanger. En voor je het weet, binnen 3 weken, dit is dus echt gebeurd,
1: ja,
0: binnen 3 weken staan de instanties op de stoep. En die concluderen dat dat meisje dat zwanger daarnet gebaard heeft, niet voor haar kind kan zorgen.
1: Zo.
0: Ja. Omdat er die geschiedenis van uithuisplaatsing is geweest.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb dat meisje voor de voorstelling geïnterviewd.
1: Ja.
0: En ze zei op een gegeven moment, ja, toen ik tijdens de weeën dacht ik, als mijn kind maar niet zo'n jeugd krijgt als ik.
1: Ach.
0: En ik schrok daar heel erg van.
1: Ja.
0: En Joseph Rosinski, die had al gezegd van, als arme moeders zwanger zijn, is dat een reden voor zorg. Als meer beter gesitueerde mensen zwanger zijn, is dat een reden voor vreugde.
1: Ja.
0: En dat is een verschil.
1: Ja.
0: En dan maak je mee dat dat meisje met haar kind eerst naar moeder-kindhuis moet gaan. Vervolgens gaat het kind naar de vader, die eigenlijk de hele tijd buitengaats was gebleven. Die was niet echt heel erg dicht in de buurt of zo.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik sprak daarover met een moeder die haar kinderen gewoon thuis heeft. En die zegt van, ja, heb ik zelf dan alles goed gedaan? Nee, ik heb niet alles goed gedaan. Heb ik fouten gemaakt? Ja, zeker heb ik fouten gemaakt. Maar waarom wordt mijn kind dan niet uit huis geplaatst?
1: Ja, ja.
0: En
1: ja,
0: zij wel.
1: Ja, en dat.
0: En weet je, ik als theatermaker sta er heel dichtbij en tegelijkertijd ben ik compleet machteloos.
1: Ja, ja. Maar het, zoals jij het vertelt, zijn het inderdaad die omstandigheden, dus de instanties die goed denken te doen, hè, zoals jij in het begin zei, maar die dus ook, en misschien nog wel door de complexiteit van al die factoren, dat er dus eigenlijk over hen beslist wordt en ze eigenlijk niet eens de ruimte, zo interpreteer ik dan, niet eens de ruimte krijgen überhaupt om te laten zien dat ze voor de kind kan zorgen.
0: Ja, precies. Ja, ja, en de regie over je leven wordt eigenlijk overgenomen. En dat is bijzonder pijnlijk. En het meest grievende daarvan is dat je gewoon als mens in je menselijke waardigheid wordt ontkend.
1: Ja, ja.
0: Er was een werker uit de jeugdzorg die kwam naar de voorstelling kijken. Tijdens een doorloop, tijdens een repetitie zeg maar. En die zei, ik word me ervan bewust dat wij alle aandacht hebben voor de kinderen vanuit de jeugdzorg, terecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet of nauwelijks voor de moeders die getraumatiseerd achterblijven. En daar schrok ik wel van. Ja. Ik denk van, dus het systeem is zo ingericht dat de moeders het eigenlijk zelf maar moeten uitknoeien met hun hart dat aan stukken ligt.
1: Ja. En waar dus misschien ooit het kind weer terugkomt, zoals je zei.
0: Ja.
1: Maar het is wel een gebroken moeder.
0: Hart.
1: Ja.
0: En dan zit je ook nog in een relatie met je echtgenoot die hetzelfde meemaakt.
1: Ja.
0: En zie dan maar eens om dat huwelijk heel te houden emotionele spanningen. Ik sprak niet zo lang geleden een vriend van de middelbare school. Die had ik 45 jaar niet gezien of zo, misschien nog wel langer. En die bleek zijn zoon te hebben verloren toen die zoon 23 was. Maar hij is nog steeds bij zijn vrouw. Ze zijn nog steeds samen. En ik zei van, ik heb daar bewondering voor, want je hoort zo vaak dat het misgaat. Hij zegt van, ja, maar we hebben alle twee onze eigen manier om het te verwerken. En we respecteren elkaar in de manier waarop we dat doen en we praten. Nou, dat is een groot geluk wat je dan toevalt eigenlijk.
1: Ja,
0: natuurlijk komt er een enorme spanning. Kijk, als één kind dat huis geplaatst wordt, wat gebeurt er dan met de andere kinderen?
1: Ook.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik heb wel een vraag ook.
0: Wel belangrijk om te zeggen. Want mensen, als je uit huisplaatsing hoort, dan wordt er vaak gedacht dat er sprake is van misbruik of verslaving of wat dan ook. Maar net als bij de toeslagenaffaire, het gaat ook vaak puur om het feit dat je in armoede leeft.
1: Ja.
0: En dus het leven dat je leidt er anders uitziet dan dat van de burger.
1: Ja, ja, dat eigenlijk wou ik dat ook vragen. Zo van, het lijkt allemaal heel economisch, financieel dan gebaseerd te zijn op de ideeën van kun je wel voor je kind zorgen. Maar voor je kind zorgen, het is natuurlijk veel meer. Maar daar
0: nou
1: is
0: ja,
1: dan,
0: en kijk, en dat uiteindelijk leidt dat tot de vraag, waar komt die armoede nou vandaan?
1: Ja.
0: Is dat de schuld van mensen die in armoede leven, of is dat een weefout in onze samenleving? En ik ben toch geneigd om te denken dat het een weefout is in onze samenleving. Als er aan de ene kant mensen zijn die met gemak rondkomen, en aan de andere kant gelukkig een steeds kleinere groep, hè, maar toch steeds mensen in armoede overblijven, dan zit er ergens in de samenleving een weefout. Zijn we in staat om dat op te lossen? En als we dat echt willen oplossen, moeten we beginnen bij de mensen in armoede te respecteren in hun menselijke waardigheid.
1: Ja.
0: En datgene wat ze je vertellen, voor waar aan te nemen. Toen ik begon met dit werk, hoorde ik verhalen waarvan ik dacht, dit is Kafka.
1: Ja.
0: En waarvan ik me afvroeg, is dit werkelijk waar? Is dit werkelijk zo gebeurd?
1: Mm-hmm.
0: Of leven mensen die in armoede opgroeien voor een deel ook in een soort van bijna psychoseachtige toestand?
1: Ja.
0: Maar de verhalen zijn waar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En Joseph Rosinski schreef ook op een gegeven moment van, als je de armsten echt wil leren kennen, moet je ze observeren, beluisteren en bevragen.
1: Ja, ja.
0: Hij zegt, maar dat is voor ons heel erg moeilijk. Want het vraagt om bereidheid en bescheidenheid. De bescheidenheid om te geloven wat ze zeggen, en de bereidheid om datgene wat je daaruit aan conclusies trekt ook na te volgen. Hij zegt, maar dat doen we helemaal niet zo makkelijk. Want als je echt gaat luisteren naar die mensen in armoede, waar brengt die je dan in godesnaam helemaal naartoe? En ik heb jarenlang gewerkt. Op een gegeven moment speelden wij in Amsterdam in een kerk. We waren aan de vrachtwagen na afloop aan het inladen. En er kwam een moeder naar mij toe en die zegt, mag mijn zoon bij jullie werken? Ik ben altijd blij met iedereen die zich aanmeldt. En zeker als het mensen in armoede zijn. Dus ja, dat mag. Ja, hij is daar al aan het helpen. Dus ik loop naar die man toe. Hij was, denk ik, begin 30 of zo.
1: Mm-hmm.
0: En het eerste wat ik ontmoet is een enorme kegel. En daar schrok ik van.
1: Ja. Ja.
0: En, maar toen dacht ik op dat moment dacht ik ook per Joseph Rasinski vraagt aan ons om te zoeken naar de armste achter de zichtbare armen.
1: Ja.
0: En daar moet je naar op zoek gaan. En toen ik deze man zag, dacht ik, daar heb je hem.
1: Ja.
0: En dus, hoewel ik bang was, ik was gewoon bang voor hem.
1: Ja.
0: Voor ook omdat hij zo'n gegroefd gelaat had.
1: Ja.
0: Heb ik ja gezegd. Vanaf dat moment is hij bij ons komen werken als vrijwilliger. En het bleek een van een tweeling te zijn die bij de geboorte zuurstofgebrek had opgelopen. Dus hij was eenvoudig van geest. Hij was niet simpel, hij was niet gek, maar hij was eenvoudig van geest. Zijn moeder was wees.
1: Ja.
0: Die was op de straat gelegd in Leiden.
1: Zo.
0: Dus de wortels van die familie, die waren heel erg onbekend.
1: Mm-hmm.
0: Deze jongen, die werkte bij ons en die kwam op een gegeven moment naar mij toe en die zegt Lauwers. Hij noemde me altijd Lauwers. ik ben mijn legitimatie kwijt. Het was in Amsterdam.
1: Ja.
0: Ik ben mijn legitimatie kwijt. Ik zeg, nou Karel, dan gaan we naar het politiebureau aangifte doen. We komen bij het politiebureau, zegt die man, heeft u niet toch iets waar u zich mee kan legitimeren? Bijvoorbeeld een rijbewijs? Nou, als je naar deze man had gekeken, Karel, dan had je onmiddellijk gezien dat, toen is er een enorme zoektocht van instantie naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie, naar instantie. En uiteindelijk moesten we naar de immigratiedienst om een papiertje op te halen dat Karel was zogenaamd geëmigreerd en weer geremigreerd.
1: Nou.
0: En wat was het resultaat daarvan?
1: Hij kreeg
0: dat
1: een nieuw...
0: hij kon wonen in een postvak.
1: Zo.
0: Bij de daklozenopvang. Niet binnen, maar hij had een postvak.
1: Zo,
0: zodat hij
1: het.
0: Een uitkering weer kon aanvragen. Ja, ja. Want hij was, dat was geschrapt ook. Deze man, daar heb ik jarenlang mee gewerkt. En hij heeft mij geleerd wat kameraadschap is. En dan kunnen ze mij 100 keer zeggen dat de mensen sociaal kwetsbaar zijn of niet. Hij heeft mij geleerd wat vriendschap en kameraadschap is.
1: Ja.
0: Ik liep met hem van het station in Bussum naar de katholieke Caritas instelling van de parochie waarin ik ben gegroeid. En we liepen daar door Bussum.
1: Ja.
0: Lommerrijke lanen, grote tuinen.
1: Prachtige, ja.
0: En Karel die zegt op een gegeven moment tegen mij, het is hier helemaal groen. En er zijn ook helemaal geen winkels. En Karel die kwam uit Amsterdam-Noord, waar alles grijs is, grauw is en heel veel winkels zijn. En terwijl hij dat zei, stond er een man in de tuin, zijn gras te maaien. En die keek naar ons, die keek naar Karel en schrok van het geschonden gelaat van Karel.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En die schrik. Die schrik.
1: Ja, ja,
0: die ken ik ook. Maar wat doe je ermee?
1: Ja, wat doe je ermee? Ja. Ja, en dat is natuurlijk door zo'n stuk als Schreeuw in de Ruimte, maar ook andere producties.
0: Ja.
1: Je geeft het een gezicht, je geeft het een stem. Waardoor mensen.
0: Bij gestalt, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je toont het, zoals je zei. Ik wil eigenlijk toch nog even ruimte geven aan nog weer wat muziek.
0: Okay.
1: Wat jij hebt uitgekozen. En dan hebben we. Nou, dan moeten we daarna een beetje naar het einde
0: je
1: toe.
0: Moet
1: maar
0: een
1: ik
0: beetje
1: dacht wat,
0: temmen, denk ik.
1: Ja, wat zou jij willen laten horen?
0: Angel in My Heart. Dat is van Mick Jagger.
1: Ja.
0: Niet van de Rolling Stones, maar een solo LP, zeg ik op mijn leeftijd, van Mick Jagger. En ik hoorde dat nummer toen ik aan het werken was aan het scenario van die film die we gemaakt hebben naar aanleiding van het boek Job. Ik zat in een café te schrijven en toen hoorde ik dit nummer. Toen dacht ik, die komt in de film.
1: Oké, nou, en die is er ook in gekomen natuurlijk. Ja, we gaan er naar luisteren. Angel in My Heart door Mick Jagger. En dan zijn we zo nog even voor het staartje terug hierin aan tafel met Laurens Umans.

0: Ja, we zijn hier in gesprek nog steeds in Aan Tafel met Laurens Umans over een ontzettend belangrijk onderwerp. Armoede, mensen in armoede. Het toneelstuk, hè, de voorstelling Schreeuw in de Ruimte. En we kunnen eigenlijk nog uren doorgaan, maar daar hebben we de tijd helaas niet voor. En Laurens, ik zou jou willen vragen, je hebt het al een paar keer genoemd. Hè? Je bent ook in een parochie in Bussum en ben je opgegroeid. Als gelovig mens of als.
1: Ja.
0: Wat heeft dit met jou geloof of met jou gedaan om zeg maar zo'n reis te maken in jouw leven met deze, met dit onderwerp, met deze mensen vooral?
1: Alles.
0: Ja.
1: Ja. Alles.
0: Heeft het geloof, jij moet dat nou zeggen, had het geloof voor jou een betekenis? Heeft dat invulling gekregen? Of?
1: Joseph Rosinski heeft opeens geschreven: deze gezinnen in armoede, die zijn mijn zegen. Dat is voor mij ook zo. Ik ben in een door en door katholiek gezin opgegroeid. Er zijn verschillende priesters. Broers van mijn vader en ooms daarvan. En ik heb altijd een hele diepe affectie gehad voor het geloof.
0: Ja.
1: Vroeger als ik in de kerk zat, als klein kind, dan keek ik naar het altaar en dan, nou niet altijd, maar dan keek ik naar, er waren momenten dat ik naar het altaar keek, naar de kaarsen en dan ging opeens mijn hoofd open, zo boem. En dan kreeg ik zo'n heel ruimtelijk gevoel, alsof ik net zo groot was als de hele kerk. Ik weet niet, dat was een soort van spirituele ervaring die me altijd is bijgebleven.
0: Ja.
1: Er is wel een periode geweest dat ik, het waren 60, 70 jaren, dat ik mijn kont tegen de krib heb gegooid, niet meer naar de kerk ben geweest. Maar op een gegeven moment is het weer op mijn pad gekomen. En Joseph Rosinski was eigenlijk het sluitstuk van de terugkeer, mijn terugkeer naar het geloof.
0: Ja.
1: Hij heeft prachtige dingen daar ook over geschreven. En dat boek waar ik het over had, over de verhalen over de kinderen, dat is ook doorspekt met het geloof. En ook daar heb ik heel erg bij moeten huilen. Dat is voor mij heel herkenbaar. Wat ik, van dingen die ik in mijn eigen jeugd heb meegemaakt. Het heeft alles met mijn geloof te maken.
0: Ja,
1: het is mijn geloof.
0: Ja.
1: Het is mijn bezieling.
0: Kun je, niet dat dit over de mensen zou moeten gaan die als acteur meedoen, maar heeft geloof bij hen ook een betekenis? Of is dat heel verschillend, de een wel, de ander niet? Soms wel, soms niet. Ik bedoel.
1: Ja, dat is heel verschillend hoor.
0: Ja.
1: De een wel, de ander niet. Sommige mensen voelen zich ook in de steek gelaten door de kerk.
0: Ja.
1: De laatste zullen de eerste zijn. Dat is niet overal, wordt niet overal gepraktiseerd.
0: Ja, maar nee, goed, draagt jou als het ware ook
1: ja,
0: wel.
1: Ja, zeker. Want ik geloof in barmhartigheid. Ik geloof in verzoening. Ik geloof in Jezus. Met God heb ik een andere verstandhouding. Wat ik heel mooi vind aan het boek Job trouwens, is dat Job vecht met God. Hè?
0: Ja, haha, zeker.
1: En toen ik heb die rol gespeeld. En toen dacht ik van, degene die het meest met God vecht, is het meest nabij. Zo heb ik dat toen ervaren. En dat was voor mij ook een zuivering van mijn ziel. Omdat ik heb best wel dingen gedaan waarvan je kan afvragen of het allemaal nou zo oké was. Dus ik voelde me ook wel, ik heb ook wel last van geweten en schuldgevoel en zo. Het oud-testamentische godsbeeld is mij niet vreemd. De vrakende God. Door dat te spelen dacht ik van ja, je mag met God vechten ook. Je mag hem ook vragen stellen. En waarom ben je daar niet? En niet als ik je nodig heb. Maar dan zijn er momenten dat hij er opeens wel is, weet je wel. Ik weet niet, mag ik één afsluiting doen?
0: Ja.
1: Ik speelde de rol van Mozes in de serie van de EO. En we gingen het Brandend Braambos opnemen. We zijn er bij het Brandend Braambos. En de regisseur die liep buiten beeld mee, omdat ik moest reageren op de stem van God.
0: Ja.
1: En God zegt, Mozes, trek je schoenen uit, want de grond waar je op staat is heilig.
0: Ja.
1: Ik hoorde dat en dat sloeg in als een bom. En toen dacht ik, oh, dat is niet alleen waar voor Mozes daar toen op dat moment, maar het is waar voor iedereen overal. Dus ook voor mij. En dat ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Ik moest zo huilen.
0: Ja.
1: Omdat dat hele schuld en boete verhaal, dat viel gewoon allemaal weg.
0: Ja.
1: Viel allemaal van me weg en... Ja, weet je wel.
0: De onverwachte, hè? Dat is toch wel... God kan ons zo verrassen.
1: Ja.
0: Ja, dat is zeker, ja. Wat ons niet verrast is helaas de tijd. we zouden nog uren door kunnen praten. Maar Laurens, ik wil jou sowieso heel erg bedanken. Dat je hier naartoe gekomen bent. Dat je hebt willen vertellen. En... ik kan me zo voorstellen dat mensen best nog ook vragen erover hebben. Nou, A, ga kijken. Is dan, neem ik aan, de aanrader. Waar kunnen de mensen het beste informatie vinden over deze...
1: Op onze website. Maar de moeilijkheid is natuurlijk altijd... hoe spel je Jozef en hoe spel je Wrzinski? De naam van onze website, maar jullie hebben zelf waarschijnlijk ook een website. Hè?
0: Ja.
1: Dus daar kunt u het dan ook op zoeken.
0: Klopt.
1: Maar de naam van onze website is www.wrzinski.nl.
0: Ja.
1: En dan kunt u bij aanmelden kijken. Even op aanmelden klikken. Mm-hmm. En daar staat onze speellijst. En we spelen door heel Nederland.
0: Ja, precies. Ja. En op de website van Radio Maria staat er ook een linkje dan wel naar, naar jullie website.
1: Ja.
0: En we hebben bij RK Activiteiten, dat is een lijst met allerlei activiteiten in Katholiek Nederland. Er staat ook die uitvoering die in samenwerking met het bisdom Amsterdam-Haarlem wordt gegeven op 31 oktober. Daar zal ik in het programma Katholieke Agenda hier op Radio Maria nog wat aandacht aan besteden. En de dag die ik aan het begin noemde, 17 oktober, hè, de dag van de armoede, dan spelen jullie in Brunsum.
1: Dat ligt tegen Heerlen aan.
0: Ja.
1: Ja. En wat voor ons heel fijn is, maar voor u misschien ook. U kunt ons altijd benaderen om te kijken of we samen een voorstelling kunnen organiseren in het land. En we spelen van Ter Apel naar Terneuzen en van Horen naar Heerlen. Dus we komen overal.
0: Ja, ja, wat je zei, in kerken, in gymzalen, in kleinere theaters misschien.
1: Maar deze voorstelling is heel stil van aard. Het is een meditatieve voorstelling. Dus ik doe hem graag in de kerk.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, nog meer wat nieuwsgierig maakt, denk ik. Maar op de website in ieder geval is veel te vinden. En mensen kunnen dan contact opnemen natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Laurens, heel veel dank.
1: Nou,
0: we gaan echt
1: gedaan.
0: Afsluiten. Ja.
1: Ja, heel graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Nou, super bedankt. Ja. Dit was Aan tafel met Laurens Umans.
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Het duurde 2 dagen totdat het Cariliné weer lukte om weg te glippen en naar de specerijenverkoper te gaan. Ze droeg het kistje van haar moeder, voorzichtig ingepakt in een schoon laken, met zich mee en legde het in de achterkamer op tafel. Toen Nathema haar arriveerde, trok ze met een zwierig gebaar het laken weg. Prachtig, zei hij. Kushitisch. Oud zo te zien. Waar komt het vandaan? Het is van mijn moeder geweest. Cariliné opende het kistje en haalde de tekeningen eruit. Ze heeft er een aantal overgetekend van bestaande gebouwen, maar de meeste zijn haar eigen ontwerp. Nathema haars mond viel open. Van je moeder? Hij trok een papyrusrol naar zich toe en bestudeerde hem zorgvuldig, waarbij hij met zijn vingers over de tekening streek. Ze doen me denken aan jouw werk, zei hij tenslotte. Vind je? Hij knikte. Er is iets in de algemene stijl, die mengeling van goed structuurgevoel en schoonheid. Dat hebben jullie allebei. Hoewel jouw werk verfijnder is, gedetailleerder. Ja, ik heb langer kunnen studeren. Zij stierf toen ze pas 21 was. Cariliné draaide aan de linten om haar middel. Ik heb nooit geweten dat ze net zoveel van architectuur hield als ik. Waar heb je deze gevonden? Ik heb ze van mijn grootmoeder gekregen. Dat zal je grootvader niet goedkeuren. Cariliné haalde haar schouders op. Heb je nieuws voor me? Nathema haar rolde met zijn ogen. Het is 2 dagen geleden, je moet wel geduld hebben. Cariliné had verwacht met gevaar te moeten kampen tijdens de geheime zoektocht naar haar vader. Met moeilijkheden, met bedreigingen zelfs. Je kon tenslotte niet tegen een man als haar grootvader ingaan zonder enige vorm van wraak te ondervinden. Ze begon te beseffen dat niets van dat alles te vergelijken was met vertwijfeld moeten afwachten. Ze wilde tegenwerpingen maken, ze wilde uitvaren tegen Nathema haar vanwege zijn moeizame onderzoek en eisen dat hij een beetje opschoot. Maar voordat ze een woord kon uitbrengen, trok hij een van haar moeders tekeningen naar zich toe en boog zijn hoofd om die van dichtbij te bestuderen. Hij liet zijn vinger eroverheen gaan. Je moeder gebruikte een ongewoon dikke papyrus voor sommige hiervan. Ik vraag me af waarom. Denk je dat dat de kwaliteit van haar werk ten goede kwam? Cariliné liet zich niet voor de gek houden. Na jaren van vriendschap doorzag ze Nathema haars overduidelijke poging om haar af te leiden. Aan de andere kant was alles wat met haar moeders werk te maken had een beetje afleiding waard. Ze boog zich over de tekening en voor het eerst viel haar op wat Nathema haar zo snel had opgemerkt. De papyrus leek uitzonderlijk dik. Dat is vreemd, mompelde ze. Hij grijnsde zelf voldaan. Ze rolde het stuk papyrus op en wuifde ermee naar hem. Het maakt je langzame voortgang niet goed. Zoek een aanwijzing voor me, een spoor, wat dan ook, Nathema haar. Heb geduld, zei hij nog eens. Hij pakte haar hand. Cariliné, laten we God om leiding vragen. Net als zij was Nathema haar in het geloof onderwezen door Philippus. Maar hij was een betere leerling geweest. Cariliné slaakte een zucht en viel op haar knieën. Nathema haar begon met stilte.
een stilte die zich uitstrekte. Ze wist dat zijn geest een weg zocht naar een ander rijk, een plaats van vrede. Een koninkrijk waar de zaken van de aarde vervaagden en God alleen bleef. De stilte maakte Caroline onrustig. Haar gedachten raasden door haar hoofd. Ze wilde doorgaan met vragen en God vertellen wat ze wilde. En beter nog, ze wilde opstaan en iets doen. Nathemahar begon zijn gebed met eenvoudige woorden van dankbaarheid. Hij had iets weg van een kind dat zijn moeder een boeketje van onkruid brengt of plakkerige vingertjes liefdevol om zijn vaders nek slaat. Caroline werd rustiger en was zich ervan bewust dat Nathemahar's gebed een verfijnder parfum droeg voor God dan alle spicerijen in de winkel. Toen Nathemahar God eindelijk vroeg haar te helpen, drong de tederheid in zijn woorden door tot in haar hart. God, toon uw dochter de weg. U kent het verlangen van haar hart. Verleen haar dat, als dat uw wil is, en bescherm haar aan alle kanten. Nadat Nathemahar kort daarna was vertrokken, bleef Caroline nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper.

bleef Carilliné nog even in de achterkamer van de specerijenverkoper. Het vertrek was op de een of andere manier veranderd door Natemagaars aanwezigheid. Veilig geworden. Een toevluchtsoord. Omdat ze nog niet terug wilde naar de vreugdeloze huiskamers van haar grootvader, bekeek ze haar moeders tekeningen nauwkeuriger. Waarom had ze voor enkele tekeningen zulke dikke vellen gebruikt? Het was alsof ze voor elke tekening 2 of 3 stukken papyrus aan elkaar had geplakt. Voorzichtig trok ze aan de rand van een tekening. Vervolgens spleet ze het papperig vel met haar nagel en ze hapte naar adem, ontzet dat ze de papyrus had gescheurd. Maar toen zag ze dat er inderdaad 2 afzonderlijke vellen papyrus aan elkaar waren geplakt. Eerst wilde ze het erbij laten. Ze kon de bibliotheek in Caesarea bezoeken om te ontdekken wat het voordeel was van 2 vellen papier gebruiken zoals haar moeder had gedaan. Maar het viel haar op dat het midden van de tekening nog iets dikker was dan de randen. Carilliné werd door nieuwsgierigheid bevangen. Opnieuw begon ze voorzichtig aan de randen van het vel papyrus te trekken. En het lukte al snel om de 2 vellen van elkaar te scheiden. Het verbaasde haar dat de lijm alleen langs de randen van het vel was aangebracht. Niet meer dan de lengte van een halve vinger dik. Toen ze bij het binnenste gedeelte kwam, lieten de vellen papyrus gemakkelijk los en onthulde een 3de vel. Carilliné hapte naar adem toen ze besefte dat het onverwachte vel in feite een brief was, verstopt in haar moeders tekening in het slimme zakje dat ze had gecreëerd. Met trillende vingers bevrijdde ze de brief en ze begon te lezen. Vitruvia, je trouwe vriendin aan mijn lieve Gemina. Groeten uit een heet en vochtig Rome. Wat zou ik graag willen dat je hier was, zodat we ons samen over mijn grootvaders boeken konden buigen om de verdiensten van zijn leer te bespreken. Carilliné verstijfde. Haar moeders vriendin heette Vitruvia. De vrouwelijke versie van... Kon het waar zijn? Was haar moeder bevriend geweest met de kleindochter van de befaamde Vitruvius? De Vitruvius die de schrijver was van de schitterende reeks boeken over architectuur die ooit geschreven was? Met een bonzend hart las Carilliné verder en al gauw raakte ze ervan overtuigd dat de man tegen wie ze meer dan 10 jaar had opgekeken haar familie beter kende dan ze ooit had durven dromen. Een groot deel van Vitruvius' brief betrof de constructie van nieuwe gebouwen en het belang van functionaliteit, schoonheid en stabiliteit. 1 passage echter maakte Carilliné aan het lachen. Ik weet dat mijn grootvader geloofde dat de ontwerpen van de natuur horen te dienen als model voor de juiste verhoudingen. En dat het menselijk lichaam bovenal perfectie in verhoudingen vertoont. Maar als hij mijn jammerlijk smalle borst en weelderige heupen had kunnen zien, had hij zich nog wel eens achter de oren gekrapt over zijn overtuiging dat de proporties van het lichaam een voorbeeld van perfectie zijn. Sinds we elkaar 12 maanden geleden hebben gezien, ben ik dikker geworden. En op alle verkeerde plaatsen. Ik kan die punten warm, quadratusbrood waar ik zo dol op ben, maar niet weerstaan. Jij bent ongetwijfeld nog net zo mooi als altijd. Zo vlug als ze durfde, begon Carilliné de randen van de rollen waarvan de ongewone dikte wees op een nieuwe verborgen brief los te wikken.

0: Ze pulkte de lijm voorzichtig los om het voorblad van de tekening niet te beschadigen en het lukte haar om de brieven los te maken die 25 jaar in hun geheime vak gevangen hadden gezeten. In totaal vond ze er 4, geschreven in Vitruvia's elegante Latijn. De eerste 3 waren grotendeels in dezelfde geest. Vitruvia besprak architectuur, had het over de militaire loopbaan van haar grootvader, droomde van de mogelijkheid dat zij tweeën op een dag als vrouwen hun eigen waardige monumenten konden ontwerpen en bouwen en sprak het verlangen uit om spoedig met haar vriendin te worden herenigd. Caroline had het gevoel dat ze in een aangrenzende kamer het gesprek van de jonge vrouwen opving. Ze las de woorden steeds opnieuw en deze glimp in haar moeders verborgen leven bezorgde haar een warm gevoel. Vitruvia's brief was anders van toon en duidelijk gehaast geschreven, die 4e brief. Zonder aanhef was ze van wal gestoken. Ik hoop dat onze vriendje dit zonder uitstel in handen kan spelen. Jazeker. Vlucht naar Rome en ik zal doen wat ik kan om je te helpen. De volgende keer dat we elkaar zien, zul je een getrouwde vrouw zijn. Ik kan je het niet kwalijk nemen dat je je hart volgt, gezien wat je allemaal over hem hebt geschreven in je heel lange brief. Egypte zal nu wel met een papyrus tekort te kampen hebben. Is hij een man die jou waard is? Maar ik vrees voor je veiligheid. 1 ding leert iedereen in Rome van kinds af aan. Raak nooit verwikkeld in een ruzie met de heerser van een rijk. Als jouw geliefde zijn koningin mishaagt door met jou te trouwen, is niet te voorspellen op welke wijze ze wraak zal nemen. Ik geloof niet dat je iets zult hebben aan het feit dat zijn moeder een oude en dierbare vriendin van de koningin is. Eerder het tegendeel. Je loopt de kans dat ze zich erger verraden zal voelen door een vriend dan door zomaar een vreemde. Dus alsjeblieft, laat je niet pakken. Kom snel en we zullen samen een paleis bouwen. Ach, jij je zin, een voorname bibliotheek dan. Ik weet hoeveel je van je boeken houdt. Als je maar komt en veilig bent. Ik schrijf geen namen voor het geval deze brief in de verkeerde handen terechtkomt. Caroline blies uit. Ze had niet alleen een kostbare blik kunnen werpen in haar moeders leven en hart, ze had nog een aanwijzing gevonden voor de identiteit van haar vader. Zijn moeder was een oude vriendin van de koningin. Hoeveel beambten in het paleis konden dat beweren? Stellig niet veel. Hij moest minstens 45 zijn, misschien ouder. Als ze deze bijzonderheid eenmaal met Nathemahar had gedeeld, zou het een kwestie van dagen zijn, uren zelf, totdat ze hem vond. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de profeet Jesaja. Immanuel, God met ons. In die dagen liet de Heer tot Achaz zeggen: Vraag de Heer uw God om een teken, hetzij uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven. Maar Achaz antwoordde: Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op proef. Toen zei de profeet: Luister, koning uit het huis van David, is het u niet genoeg mensen te tergen, dat ge ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u ongevraagd een teken. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en ge zult hem noemen Immanuel, God met ons. Want God is met ons. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe, een scheut bloeit op uit zijn wortel. Op hem rust de geest van de Heer, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Niet naar uiterlijke schijn spreekt hij recht, niet op grond van loze geruchten. Hij geeft ook de geringen hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de geesel van zijn lippen en de bozen doodt hij met de adem van zijn mond. Met gerechtigheid omgordt hij zijn heupen. De gordel om zijn lenden is trouw. De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf en de leeuw weiden samen, een kind kan ze hoeden. De koe en de beer sluiten vriendschap, hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet hooi als het vee, de zuigeling speelt bij het hol van de adder, het kind strijkt met zijn hand over het nest van de slang. Niemand sticht nog onheil op mijn heilige berg, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Zo vervult de kennis van de Heer het hele land. Tweede lezing uit de preken van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. In haar barmhartigheid komt Maria allen die haar aanroepen te hulp. Laat men niet meer spreken van uw barmhartigheid, heilige maagd, als er één mens is die zich herinnert u in zijn nood vergeefs te hebben aangeroepen. Zeker wij, uw dienaars, prijzen u gelukkig om al uw andere deugden, maar vanwege uw barmhartigheid prijzen wij veel eer onszelf gelukkig. Wij loven uw maagdelijkheid, uw nederigheid bewonderen wij. Maar uw barmhartigheid smaakt ons ongelukkigen zoeter. Uw barmhartigheid begroeten wij liever, gedenken wij vaker en roepen wij veelvuldiger aan. Uw barmhartigheid heeft immers het herstel van de gehele wereld verkregen en het heil van alle mensen verzekerd. Want, het staat vast, voor heel het mensdom zijt gij bezorgd geweest, gij tot wie gezegd is: Vrees niet, Maria, gij hebt genade gevonden, dat wil zeggen, de genade die gezocht. Wie zou dan, o gezegende, van uw barmhartigheid de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen peilen? Want zij is zo lang, dat zij tot de laatste dag toe allen die haar inroepen te hulp komt. Zij is zo breed, dat zij het wereldoppervlak omvat, zodat ook van uw barmhartigheid de hele aarde vervuld is. Ja, zij is zo hoog, dat zij reikt tot de hemelse stad en tot haar herstel heeft bijgedragen. En zij is zo diep dat zij voor hen die woonden in de duisternis en in de schaduw van de dood verlossing heeft verkregen. Door u immers is de hemel weer bevolkt en het dodenrijk ontruimd. Door u is het hemels Jeruzalem uit de puinhopen verrezen en is aan ongelukkigen teruggegeven wat zij verwachten, het leven dat ze hadden verloren. Zo vloeit uw zeer machtige en milde liefde over van gevoelens van medelijden en van daadwerkelijke hulpvaardigheid, want zij is aan beide even rijk. Laat onze dorstige ziel zich dan spoeden naar deze bron. Laat onze ellende zich met alle aandrang wenden tot deze overvloed van barmhartigheid. Zie, met alle eerbetoon hebben wij u uitgeleide gedaan bij uw opgang naar uw Zoon en zijn bij u, minstens van verre, gevolgd, gezegende maagd. Moge het voortaan de taak van uw liefde zijn, de genade die gij bij God hebt gevonden aan de wereld bekend te maken. Verkrijg door uw voorspraak vergiffenis voor de zondaars, gezondheid voor de zieken, kracht voor de kleinmoedigen, troost voor de bedroefden, hulp en bevrijding voor hen die in gevaar verkeren. Mogen ook op deze dag van feest en vreugde uw dienaren, die de zoete naam van uw Maria aanroepen en prijzen, door uw bemiddeling, Koningin van Barmhartigheid, de genadegave ontvangen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die boven alles verheven God is, de gezegende tot in eeuwigheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 14e week van het jaar leidt de kerk ons binnen in de eucharistie met de woorden: Zo spreekt de Heer. Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd bracht men Jezus een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra de duivel was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensen zeiden vol verbazing: Nog nooit heeft men in Israël zoiets gezien. Maar de fariseeën zeiden: De vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Jezus door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak hij tot zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bij hem die bij het zien van de menigte door medelijden bewogen werd. Voor ik begin te bidden, is het goed te zien hoe hij te doen heeft met mijn eigen uiteenliggende, vrooiende gedachten en gevoelens. In dit uur van gebed wil hij mijn herder zijn. Wil hij mij rust en verlichting schenken. Ja, hij zelf wil bidden in mij. Dat kan mij losmaken van een al te grote bedrijvigheid en zorgelijkheid, kortom van een schadelijke vorm van ikgerichtheid. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik stilstaan, de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet, door medelijden bewogen en bereid om er alles aan te doen. In eerbiedige dankbaarheid maak ik een gebaar van eerbied en aanbidding. Ik maak me klein, zodat hij me nog beter kan helpen. Ik neem de houding van het gebed aan. Een houding die mij het meeste helpt in het besef te blijven van zijn herderlijke zorgzaamheid voor mij. In die houding vraag ik onder genade dat ik met heel mijn leven georiënteerd mag blijven op zijn herderlijke zorgzaamheid. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor het geheim binnen te gaan, waarlangs God de Vader ons heeft willen verlossen, het geheim namelijk van zijn Zoon, die voor ons mens is geworden, en die in het geheim van de zending van zijn leerlingen zijn eigen geheim voortzet in de geschiedenis, in de kerk. Ik doorloop in het kort de geschiedenis. Jezus ziet de menigte tegenover zich en voelt medelijden met hen. De leerlingen ziet hij er tussenin, tussen zichzelf en de menigte. En aan die leerlingen deelt hij een rol toe. Zij moeten de gevoelens van zijn barmhartig hart gaan vertolken, want barmhartigheid is de eigenlijke inhoud van Jezus' leer en van Jezus' daden. En die geschiedenis gaat door tot op de dag van vandaag, tot op dit ogenblik, nu ik me in het gebed laat vormen in de gevoelens van Jezus' heilig hart. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Om het gevaar te verkleinen dat ik in mijn eigen gedachtenwereld gevangen blijf, stel ik me ook de plaats voor waar dit geschiedde. Ergens in het zacht glooiende land van Galilea. Eventueel stel ik me de plechtige feestelijke sfeer voor van een priesterwijding of van een vormsel. En tenslotte vraag ik
ook op dit punt om genade, de bijzondere genade die ik verlang te krijgen, een innerlijke kennis van Christus de Heer. Een kennis die ontstaat vanuit een liefdevolle beschouwing van zijn persoon. De overweging. Het gaat in dit evangelie over een strijd tussen Jezus en de slechte geesten. Maar het gaat ook om een strijd tussen hem en de fariseeën en de schriftgeleerden, die met hem twisten door zijn goede bedoeling, de bedoeling van de Heilige Geest, verkeerd uit te leggen. De fariseeën zeiden: de vorst der duivels stelt hem in staat de duivels uit te drijven. Ook in de eerste lezing is er een strijd. Een strijd tussen Jacob en die man in zijn droom. En om dit enigszins te kunnen situeren, moeten wij weten dat deze strijd plaatsvindt op een heel spannend moment in het bestaan van Jacob. Hij is namelijk op de vlucht voor Esau. Er hangt een verzoeningspoging in de lucht, maar dat kan evengoed omslaan tot een moordpoging. Hij moet de rivier de Jordaan oversteken bij een oversteekplaats, het wet van de Jabok, een minder diepe plaats in de rivier. En hij doet dat met vrouw en kinderen, met zijn haven en goed. Een gevaarlijke onderneming, en hij worstelt dan ook met de macht van de stroom. Hij is er met heel zijn kracht, met heel zijn verantwoordelijkheid bij betrokken. Hij heeft zorg voor vrouw en kinderen, voor zijn beesten. En achter zich bevindt zich zijn doodsvijand, zijn broer Esau. En eindelijk heeft hij zijn vrouw en kinderen veilig door de stroomversnelling heen naar de andere kant geloodst. En dan blijft hij alleen achter. Hij ontspant zich en valt in slaap. Maar in zijn slaap, zoals dat bij mensen pleegt te gebeuren als ze iets heel spannends hebben meegemaakt, worstelt hij verder. De geestelijke worsteling gaat door, de worsteling met de rivier en met een man. En door dat psychische gebeuren heen ervaart Jacob een andere macht. Hij beseft dat hij te maken heeft met die vreemde maar betrouwbare God, die hem al eerder heeft bijgestaan, de God die zijn vaderen Abraham, Isaac vereerden, de God die zich een naam had verworven in zijn familie en die hen had bijgestaan wanneer zij te worstelen hadden, zoals hij nu op zijn levensweg met gevaarlijke machten, moeilijke situaties, met plaatselijke machten en goden. Maar Jacob wilde weten of dat ook werkelijk de God was die zijn familie altijd had vereerd. En daarom vroeg hij hem naar zijn naam. Nu vroeg Jacob: maak mij uw naam bekend. Maar de man zei: waarom vraagt ge naar mijn naam? Geen naam dus. Net zoals bij Mozes. Want onze God is niet een God zoals de plaatselijke goden, zoals de geestelijke machten die het leven van mensen beheersen. Die hebben een naam. Die zijn te plaatsen met een welomschreven functie, een actieradius en een rechtsgebied, jurisdictie. Onze God echter, de God van Abraham, van Isaac en dus ook van Jacob, is een God boven alle plaatselijke machten en krachten. En dat geeft die God iets ongrijpbaars, iets onnoembaars, iets niet te plaatsen, maar ook niet te manipuleren, niet in de hand te nemen. God maakt daar geen misbruik van. Hij stelt zijn superieure, boven alle machten uitstekende kracht in dienst van het welzijn van mensen. En als God op Mozes verzoek zichzelf bekend maakt, is dat geen gewone naam, geen naam waarmee God zijn identiteit als het ware prijsgeeft. Het is een functienaam. Dat is een naam die, hoewel God zijn naam niet bekend wil maken, niet bekend kan maken omdat hij God is, dient om God toch ergens te plaatsen. Zo'n beetje in de geest van: wees nou maar niet bang, je hoeft van mij niet bang te zijn, ik ben de aanwezige. Een beschermende God. Bij hem komt een gevoel van geborgenheid over je. Een soort oergeborgenheid, een oerveiligheid. En met die macht om je heen kan je niets overkomen.
Je bent altijd en overal veilig bij mij. Hoe dikwijls zijn mensen niet in de macht en de greep van een sterke vijand? Dan verzetten zij zich innerlijk, zij worstelen, zoals Jacob. Maar midden in die worsteling ervaren zij soms een andere macht. Een geruststellende macht. Een God van mensen. Een God die mensen in een gevecht met ziekte, vernedering, lichamelijke onmacht, persoonlijk bijstaat. En dan zegt het gelovige Israël: de Heer is mijn licht en mijn heil. Ik zal niet vrezen, want gij zijt bij mij. Ik ben bij je. Kijk nu eens naar Jezus in het evangelie. Daar is nu die macht die zich van achter de werkelijkheid toont. Jezus ging rond door alle steden en dorpen waar hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk. God is koning. Hij is de Heer boven alle machten en krachten. En wat is daarvan het bewijs? Hij genas alle ziekten en kwalen. En waar kwam die bewogenheid om ziekten en kwalen te genezen? Waar kwam die bewogenheid van hem nu vandaan? Wat zijn nu zijn eigenlijke beweegredenen? Hij werd door medelijden bewogen. Achter alles steekt een zorg als van een moeder. Achter alles steekt de hand van een vader. De hand van een Abba. De Heer is mijn licht en mijn heil. Hij weet van mijn worstelen en strijden. Hij haalt mij er doorheen. Niet eromheen. Niet er langsheen. Niet eronderdoor. Niet er bovenuit, maar er doorheen. Jezus ging rond. Jezus gaat zijn weg ongeacht de bedenkingen van de mensen. Heeft iemand hem nodig? Dan komt hij ook. En waar hij welkom is, komt Gods koningsheerschappij. Zacht, mild, mededogend, barmhartig. Jezus geeft ons een voorbeeld hoe mensen kunnen dienen met macht. Anderen ten dienste kunnen staan met hun macht. Ondanks de tegenwerking van de fariseeën gaat Jezus rond door alle steden en dorpen, zo staat het er, maar dat is eigenlijk een suggestieve manier van spreken, dat het meer is dan het louter rondgaan. Het is het rondgaan, het is het Jezus medelijden dat rondgaat, zodat het alle steden en dorpen kan bereiken. En niet alleen toen, maar ook nu. Soms denken mensen: ziet God mij wel? De gedachte van Gods persoonlijke liefde kan verstikt raken door hun zorgen. En in het gebed krijgt God de kans om ieder persoonlijk te raken. En als Gods zorg voor jou persoonlijk in het gebed heeft geraakt, ga je ook anders zorgen voor anderen. Minder bezorgd, minder tommerig. God is je koning, onderrichtend en genezend. God gaat door, ook als mensen hem willen tegenhouden. Met het zien van die menigte mensen werd hij door medelijden bewogen. Jezus' macht is medelijden met de mensen in nood. Dienst van het medelijden in plaats van macht om te heersen. Hij overwint door de macht van de dienst. Jezus oefent macht uit door de dienst van de barmhartigheid in de bewogenheid van het medelijden. Aan het eind is het zaak de vrucht van het gebed over de drempel van het gebed mee te nemen het gewone leven in, bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, de leerlingen, Jezus en de vader op de achtergrond. In het gesprek met Jezus kan ik erop letten hoe hij in mij spreekt en hoe hij mijn voorspreker wil zijn bij zijn vader. En daarom ook eindigen met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de 7e en laatste aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. Deze aflevering heet De Grote Boetekanon. In de vorige aflevering vertelde ik u over het Arvo Pärt Centrum in Estland en hoe op de binnenplaats van dat centrum een kapelletje staat dat gewijd is aan 2 20e-eeuwse Russische heiligen. De heilige Siloan van Athos en de heilige Sophronius van Essex. Dat zijn twee mannen die beide grote invloed hebben gehad op het leven van onze componist. Ik gaf u in de vorige aflevering wat flitsen uit het leven van Siloan, de man die in 1938 als monnik op Athos gestorven is. Zijn geestelijk leven is beschreven door zijn leerling Sophronius in een boek getiteld De heilige Siloan, de Atoniet. Dat boek is een klassieker geworden op het gebied van het ascetische leven in de orthodoxe traditie. Ik meldde u toen wel dat ik in dit korte tijdsbestek op geen enkele manier recht kon doen aan dit ook in het Nederlands vertaalde boek. Arvo Pärt en zijn vrouw hebben Sophronius goed gekend en zullen via hem ook veel hebben gehoord over Siloan. Ik liet u 2 stukken van Pärt horen gewijd aan de heilige Siloan. Het lied van Siloan is een compositie voor strijkorkest en het veel omvangrijkere De Klacht van Adam is een stuk voor koor en orkest. De tekst van De Klacht van Adam is geschreven door de heilige Siloan. In dit stuk betreurt Adam zijn verraad aan zijn schepper. Onder andere horen we in die tekst: zo klaagde Adam, en tranen stroomden van zijn gezicht op zijn baard, op de grond onder zijn voeten. En de gehele woestijn hoorde het geluid van zijn gekerm. De dieren en vogels verstomden van verdriet